Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ronnie Millsap, dat is een zanger-pianist uit Kentucky. Hij begon als blueszanger, maar schakelt al snel over naar country omdat dat veel meer geld opleverde. Ronnie Millsap, Blue Skies of Montana.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Tijd voor een uur lang van de beste bluesmuziek in Nederland. Het programma Harry's Blues, wat ooit begon in 1991. En daarvoor is als gast hier in de studio Henk ten Oever. Hij was toen het programmaleider bij Radio Drenthe. En hij zorgde ervoor dat Harry Muskee en mijn persoon Albert Haar, dat wij het programma Harry's Blues kunnen maken. Het ging van start in oktober 1991. En toen klonk het programma als volgt.

0: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
1: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
2: Hallo Albert.
1: Een nieuwe ervaring voor hoe hij vanaf vandaag elke week in de studio zit.
2: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
1: Ja, ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Laten we wat moois van maken.
2: Ja, dat doen we zeker.
1: Vaste ingrediënten in Harry's Blues. Elke week een aflevering van het levensverhaal Window of My Eyes, naar een oorspronkelijke tekst van Johan Derksen, bewerkt en lezen door Henk ten Oever. En wie er? Somebody Will Know Someday. En bij dat onderdeel praten wij over een compositie van u. Praten erover waarom hij hem geschreven hebt, hoe in de loop van de jaren die compositie veranderd is en dat soort dingen meer. En vanzelf voor de muziek, Harry, want daar gaat het allemaal om de muziek, om de blues.
2: Daar gaat het altijd om, hè? Om de muziek. Daar gaat het om.
3: Precies. Een muziekprogramma in 1991. En hoe dat er kwam, dat programma, daarover heb ik het met Henk ten Oever. Henk was programmaleider bij Radio Drenthe vanaf 1989. En daarvoor in de voorbereiding ook al actief. Henk, kun je nog herinneren van hoe dat programma ontstaan is eigenlijk?
4: Jawel, ja? Heel goed. Ik heb wel sommige lekkages in mijn geheugen, maar wat dit betreft niet.
3: Oh.
4: Nee, ik weet dat jij kwam met het idee, je zei tegen mij, wij moeten wat doen met Harry Musquet. Nou had je geluk dat ik een groot fan was van QB and the Blizzards. Alles wat katten vernoemd ongeveer naar de hele band. En toen zei ik, maar wat wil je dan met hem doen? Ja, we moeten een programma met hem maken, een muziekprogramma, ja, een bluesprogramma. Ja, ik zei, dat is goed, maar hoe dan? Ja, dan moet Harry gaan presenteren. Nou, ik zei, dat lijkt me niet zo'n succes. Ik zei, well, Harry die kan wel een beetje lullen, maar niet, volgens mij niet als presentator. Dat is wel een beetje een vak. En toen zei hij, van nou, zullen we dat samen doen? Ja, ik zei, maar dan moet daar wel met Harry over gesproken worden. En Harry zat niet in de beste fase van zijn leven, weet ik nog. Hij woonde aan de Smetanenlaan in een flatje en hij had het financieel, om het maar diplomatiek te zeggen, niet zo breed. Mm-hmm. Dus nou ja, jij zei tegen mij, dan moet je daar maar met Harry over gaan praten. Dus Harry is toen een aantal keren bij mij we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen, in het oude radiopand. En we hebben een aantal keren daarover gesproken. Ik zei, maar wat moet je dan verdienen? Nou, hij had geen benul van geld en zo. En toen zei ik tegen hem, nou, ik zei, als je nou eens 100 gulden per keer betaalt per uitzending. Ik zei, maar één ding, je mag niet in de kroeg uitgeven. En nou, dat vond Harry een geweldige, gulle gave, 100 gulden. Dat was heel veel. Maar ik weet niet waar hij van rondkwam in die tijd, maar ik had het idee dat hij, maar hij had geen inkomsten van de band. Hij trad bijna niet op. Mm. En ik vermoed dat hij in de bijstand zat. Dat woord is nooit op tafel geweest. Maar toen moest ik ook nog met zijn boekhouder praten, want het zat financieel niet helemaal goed. En dat was een of andere man uit Zwolle, die is ook nog bij mij geweest. Dat was een beetje een warrig wazen figuur was dat. En die handelde de financiën van Harry. Nou, dat leek me geen feest en leek me ook niet de beste man. Ik zei, nou, wij doen dat anders. Ik zei, wij regelen dat via een aparte rekening die van Harry alleen is. En daar stort dat geld op. Ik zei, nou, moet je maar een beetje controle erop houden. Harry was hartstikke blij. En nou, toen hebben jullie het verder uitgekristalliseerd hoe het moest worden. En, ja. En toen heb je het zelf met Harry samen vormgegeven. En dat leek mij de beste constructie. Ik weet wel dat hij zeer erkentelijk was dat hij het mocht doen. En want hij, dat heb ik wel na die tijd wel van verschillende kanten gehoord. Hij kwam daardoor wel weer in de spotlights te staan. En jij weet als geen ander hoe gevoelig Harry was voor spotlights. Voor dat mensen naar hem konden kijken. En dat programma gaf hem wel een geweldige boost.
3: Het jaar daarvoor kwam hij natuurlijk ook al in de spotlight eigenlijk, in 1990. Want toen was er een speciale uitzending hier bij Radio Drenthe.
4: Ja, dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gemaakt heb. Die hebben we samen geproduceerd. Harry zat 25 jaar in het vak. En toen zei hij tegen mij, want ik was ook een groot fan van hem, ik wist ook heel veel van Harry en van de Blizzards. En toen zei hij, zullen we samen een programma maken met mensen die iets hadden met Harry? En met QB and the Blizzards natuurlijk. En dat is een van de radioprogramma's die ik mij nou als de dag van vandaag herinner. Maar dat is ook een van de dingen die ik koester. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij een radiomonumentje. We hebben toen 2 uur radio gemaakt met hem. Daar hebben we gasten. Het was voor het eerst weer dat hij Gelling ontmoette. Dat hebben wij geregeld met elkaar. Dat Harry en Ilko elkaar daar weer ontmoeten. En het leuke was dat ik heb onlangs dat fragment aan Felix Meurders aan horen, toch geen onbekende in muziekland. En die zei: je kon merken hoe emotioneel dat was en hoe ongemakkelijk dat was voor beide mannen. En toch voelde je wel in de stem warmte voor elkaar. En ik vond dat een heel mooi moment. Maar ook dat daar Good Old Harry in zat, de oude Harm Hofstegen uit Grollo. En elke keer als ik bij John kom in Hofstegen in Grollo, dan moet ik altijd denken: ja, de oude Harm zat ook bij mij aan tafel. En Harm zei: we doen toch wel in Drens mee, hoor. Ja, ja, ik zei: ja, Harm, precies. Wij doen het in Drens. En ja. Nou, met Eddie Boyd hebben we in de uitzending gehad.
3: In Helsinki.
4: En hij werd ook nog eens een keer ereburger van Assen, Harry. En dat gaf hem natuurlijk ook alweer een kick, maar toen was hij nog niet volgens mij met beide voeten droog op de wal.
3: Nou, misschien dat met het radioprogramma wel gebeurd is. Tenminste, wat ik mij herinner van de beginperiode van die radio, waar ik wel een beetje ding opzag. Harry had natuurlijk de naam van dat hij niet altijd consequent was in het aanwezig wezen. Hij had een verleden met de band in dat opzicht. Ja. Altijd aan hem lag, dat weet ik niet, dat denk ik zelfs niet. Maar achteraf is het bleek van dat Harry zeer conscientieus was. Hij is in al die jaren, we hebben 20 jaar Harry's Blues gemaakt, heeft niet één keer verzaakt. Is ook niet één keer te laat geweest.
4: Nou, en het leuke was natuurlijk in het begin, en dat heeft hij later dan wel eens tegen mij gezegd, want ik heb ook nog eens een keer een briefwisselingetje met hem gehad. Die 100 gulden was natuurlijk wel een stok achter de deur. Hè? Maar daar had hij wel wat aan. En dan kun je wel zeggen: ja, geld speelt geen rol, maar dat was toch wel een stimulans. Mm-hmm.
3: Hij zag er ook wel een beetje ding op, kan ik mij ook nog herinneren. Want een van de trucs die Harry dan uithaalde, dat was dat hij hele lange nummers uitzocht. Ja. Harry stelde zelf samen. En je had toen nog niet van dat je radio edits moest hebben van 3 minuten 30. Maar hij zocht nummers uit van 6 minuten 30 of van 7 minuten 40.
4: Soms niet om doorheen te komen als je daar luistert. Het was niet jouw bluesnummer.
3: Maar wat dat betreft hadden wij gelukkig toch tamelijk de vrije hand van de programmaleider, de heer Ten Oever, dat hij niet ingreep bij dat soort
4: dingen. Nee. In dit soort programma's moet je vooral niet ingrijpen. Nou is een voordeel, ik ben liefhebber van bluesmuziek. Nee. Maar sommige programma's moet je niet aankomen. Dat is voor de makers.
3: Maar gelukkig een muziekliefhebber is Henk ten Oever zelf ook. Vandoor dat hij ook zelf een keuze maakt heeft in deze uitzending. En de eerste keuze van jou is een nummer van Gigi Kale.
4: Ja, dat is. Ik ging jarenlang, en totdat de corona kwam, elk jaar in maart probeerde ik naar Gran Canaria te gaan. En door al die stress vroeger in de journalistiek en daarna bij RTV Drenthe. En ook vervolgens toen ik voor mezelf ben begonnen. Er gingen twee dingen mee. In het begin allemaal cassettebandjes, daarna cd's en nu natuurlijk de iPod en de iPhone. Maar op strand deed ik twee dingen. Muziek luisteren en boeken lezen. En voor de rest niks. Gewoon relaxen, kop schoonmaken. En er zat natuurlijk het eerste wat ik altijd beluisterde. Dat was heel stom. Dat was altijd de klassieke uitvoering van Tommy.
3: Van de Hoe.
4: Vind ik een van de hoogtepunten muzikaal gezien. En daarnaast, daar draai je wat. En op een gegeven moment, ik was zo flauw van de sapzoetige van Chris Ria en Chris de Burg. Die had ik ook meegekregen. Die zat ook in mijn. Ik dacht, wat doe ik hiermee? En toen, bij toeval stuifde ik op internet op J.J. Kale. Terwijl ik Eric Clapton en al die jongens, die had ik wel gezien. Maar J.J. Kale was voor mij een onbekend fenomeen. En ik nam een cd mee naar Gran Canaria. En die luisterde ik. En ik dacht, jee, wat is dit prachtige muziek. Die live cd uit 2002. Nou, die heb ik echt en nog steeds grijs gedraaid. En dat is fantastische muziek.
3: Old Man.
5: A gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger.

0: Dus eigenlijk heel toevallig begonnen. Ik zat op het Menschel Altink Lyceum in Hoogeveen. En toen ging je nog 6 dagen in de week naar school op zaterdagmorgen. En het laatste uur op zaterdagmorgen was handenarbeid van leraar Koeman. En meneer Koeman had een pick-up. En die zei tegen de leerling, het was 1966. En die zei van, als jullie LP's hebben, neem maar mee, dan draaien we. En singles maar ook. En toen kwam een jongen uit Hoogeveen, dat was een Indische jongen. Die heette Simon Veenstra. En die kwam een Desolation aanzetten. En dat werd er een. Ik dacht, wat is dit mooie muziek? Mm. Gin House Blues, dat is toch fantastisch? En ik dacht, ja, dit vind ik dit is schitterend. En ja, je had de enige connectie die ik had was met ik weet niet of het toen al was of dat het zich in mijn gedachten heeft gevormd. Als ik van Bijlen naar Assen reed, kwam je bij een spoorgebouwtje langs en stond altijd op C+B. Ja. En verdomd, dat is QB in the Blizzards. Nou, en vanaf dat moment, ja, toen was ik verkocht. Desolation. Nou, en toen kwam Groen naar Grollen. Ja, dat was helemaal. En dat heeft ook wel een beetje te maken. Hij kreeg een onderscheiding. Ik meende in Scheherazade in Amsterdam. Ik weet dat niet zeker meer. In ieder geval, hij kreeg een prijs in Amsterdam.
1: Edison.
0: Ja, Edison. Ja,
1: Krankala du Disc.
0: Ja, en voor een jonge Drenthe. En die maakte bluesmuziek. En. Ja, daar was je gewoon een beetje trots. Die kwam uit mijn provincie, uit onze provincie. En daar was je gewoon trots op. Maar als die Simon Veenstra Desolation Noord had meegenomen, wie weet, dan had ik op een andere manier wat kennis meegemaakt. Ja, na Groen aan Grollen was ik verkocht. En ja, daar ging je altijd. Het hoogtepunt was elk jaar zijn optreden bij het kerstvolleybaltoernooi. Op de slotavond, slotfeest. Daar werd half pop midden Nederland en alle muzikanten die ongeveer in Nederland waren, die kwamen daar op het podium van Living Blues tot Earth and Fire. Je kon niet bedenken wie die wel niet uitnodigde. Dat was een super sessie altijd. Ja, daar wou je bij zijn. Dat was het topoptreden van QB in the Blizzards, ja.
1: Nou, als er heden te dagen één sessiemuzikant is die heel veel bij anderen metspeelt, dan is het Joe Bonamassa. Geweldige gitarist. Je hebt hem op je lijstje staan, dus mooi bruggetje door naartoe. Wat is de aanleiding voor jouw keuze voor Joe Bonamassa?
0: Ik had nog nooit van Joe Bonamassa gehoord. En ik kom uit Drenthe en ik hield van bluesmuziek. En ik kreeg een interimklus bij Omroep West. Die mocht ik reorganiseren. En toen kwam ik met de directeur van die omroep in aanraking, Gerard Milo. En die bleek bluesliefhebber te zijn. En die zei van, heb jij wel eens gehoord van Joe Bonamassa? Ik zei, wie? Kings of Leon, nooit van gehoord. Ik zei, nee joh. En hij zei, nou, Joe Bonamassa treedt bij ons heel geregeld in Zoetermeer op in de boerderij.
1: Oh ja.
0: En toen was hij nog maar, aan het beginnen dat. Hij zei, Henk, dat is, jij krijgt van mij een cd van Joe Bonamassa. Nou, ik kreeg die cd van, geweldig. Ik kreeg er nog eentje van hem. En vervolgens zag ik dat fantastische concert van hem in wat hij in de Royal Albert Hall heeft gegeven. Dat is nog op internet te vinden. Ik kan iedereen het aanraden. Fantastisch live concert wat hij daar heeft gegeven. Ja, ik was verkocht. En ik heb hem zelf een paar keer mogen zien. Hij heeft godzijdank ook in Grollen opgetreden.
1: Ja, zeker.
0: Johan Derksen zeker. Heeft dat weten te bewerkstelligen. Ja, dat was
1: 2018.
0: Ik loop niet vaak naar voren bij dat soort grote concerten, maar bij Joe Bonamassa ben ik even naar voren gelopen. Ik zei tegen mijn vrouw, dat willen we even van dichtbij meemaken. Ja, prachtige muziek.
1: Hier is hij met Drive.

0: Joe Bonamassa met Drive van de cd Blues of Desperation in 2016. En uiteraard op verzoek van onze gast in Harry's Blues, Henk ten Oever. Harry Musquet hadden we het net over. Via het Menso Altin College kwam je ermee in aanraking. Wanneer heb jij Harry persoonlijk eigenlijk leren kennen?
1: De eerste contacten die ik met hem kreeg was in Assen in de koffiebar Outcast. Daar kwam hij veel in de... Single Passage was dat, de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, geloof ik. En dat was een donker hol, dat heette Outcast. En daar kwam de Glen, die kwam daar vaak. En ja, daar kon je gewoon... Harry was een heel aanraakbaar mens. Ik bedoel, die stond zich niet op voor dat hij een bekende bluesmusicus was inmiddels. En daar kon je gewoon mee praten. Een hele sympathieke man. En waar ging, ik weet niet waar het over ging. Maar en vervolgens ook wel, na die tijd verplaatste zich dat decor naar de bar van Jan Dekker. Jampie Dekker heette dat. En de gedempte single was dat dan, het bekende café waar Jan en allemaal altijd kwam. Ja, en ik kende ook wel mensen die hem weer kenden. En via Jan Keulen, oud-correspondent van de Volkskrant in de hele wereld, de journalist ook geworden. Daar heb ik 5 jaar naast gezeten op de middelbare school in Hoogeveen. En die kende Harry ook en die kende meer mensen hier natuurlijk in Assen. En ja, zodoende ben ik ook, daar kom je een beetje, ja, ik hou niet van het woord zien, maar om je een mooi voorbeeld te geven, wat ik daar heel leuk vind. Via Jan Keulen kwam ik ook bij de Big Bell Blues Band. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Daar speelden jongetjes Hardeveld in, Erik Hardeveld met zijn broers.
0: Ja.
1: En, zo kwam je in dat circuitje van die muziek. Henk Lanting met zijn band.
0: Child of Nature.
1: Ja, Child of Nature. En dat zat natuurlijk een beetje allemaal bij me, klit een beetje aan elkaar. Ons kent ons gevoel wel in Drenthe. Maar zoveel gebeurde de muzikaal niet op dat revolutionaire gebied natuurlijk.
0: Want jij woonde in?
1: Ik woonde in Bijlen.
0: Oh ja, maar wel op Assen georiënteerd.
1: Ja, Assen en Hoogeveen. Ja, ja. En je had in die tijd had je een treinkaart naar Hoogeveen. Maar dan kon je ook gewoon mee naar Assen, geloof ik. En er was geen conducteur die daarop lette. Oh, nee. Zwartrijden heet dat tegenwoordig. Maar dat mag ook, geloof ik, niet meer gezegd worden. Hè?
0: Maar hoe heb jij de persoon Harry Musquet ervaren eigenlijk?
1: Ik heb hem als een heel plezierig mens ervaren. En... ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb 8 jaar naast Peter Homan gezeten. Peter Homan was journalist van Nieuwsblad van het Noorden. En ik ook. En Peter kende natuurlijk Harry heel goed uit die Assen scene. Dat kent elkaar allemaal hier. Dat kan niet met elkaar en niet zonder elkaar in Assen. Peter kwam natuurlijk Harry vaak tegen. Of dat we op het terras zaten of dat hij op de redactie kwam. En dan zonder aanzien des persoon was iedereen van Harry gelijk waar hij mee ging praten. Het was niet iemand die, ook al was hij wat bekender dan menig een anders. Het was ik heb hem leren kennen als een heel gewoon mens. En ook later in de contacten toen via de omroep, toen werd het wat intensiever. Nou, daar had je eens een keer een briefwisseling over iets. Toen ik weg was bij die omroep ook nog een keer. Ik vond het geen onplezierig mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien wel Drents voor plezierig, maar hij was wel aangenaam. En wat ik heel scherp aan hem vond, hij herkende je altijd. Dat vond ik heel frappant. En dat zie je ook bij mensen, niet veel in de muziekwereld. In de politiek zie je dat heel veel. Dat mensen je allemaal herkennen, maar dat is meer omdat ze daar zelf baat bij hebben al proberen te krijgen, dat ze je herkennen. Dan waarom moet hij mij herkennen, maar ook anderen, als je dat zag. Nee, ik vond hem, en hij was toegankelijk. Ja.
0: Hij had inderdaad een fotografisch geheugen. Dat weet ik ook maar al te goed. Mensen die met hem omgingen, mensen die met hem reisden bijvoorbeeld, die wisten dat ook precies. Harry wist altijd overal de weg te vinden. Als hij 1 keer ergens geweest was, kon hij de volgende keer de blindelings weer naartoe rijden.
1: Ja.
0: Hij had een fotografisch geheugen.
1: Ja. Dat is ook te aardig. Dat is, onze eerste 2 katten, die heten ook QB en Ilko. Dus, daarna hebben we ook nog, want die gingen op een gegeven moment dood natuurlijk. Toen hebben we nog Grollo gehad, we hebben Harry nog gehad en we hebben Herman nog gehad.
0: Oh, precies, dus,
1: en toen was genoeg.
0: Nog grappig dat de hond van Johan Derksen, die heet dan weer QB.
1: Ja, ja.
0: Dus, ja. Zo is Harry vaak vernoemd, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Heel wat honden en kinderen in Nederland, die heten Ilko of QB.
1: Ja.
0: We gaan naar Solution, Henk. Uit 1975 van de LP Gordon Bleu wil jij een stuk draaien.
1: Ja, En dat heeft hoofdzakelijk te maken met de drummer. Ik ben een groot fan van drummers. Je hebt net Joe Bonamassa gehoord. Nou, ik had het over dat geweldige live concert in de Royal Albert Hall. Twee drummers maar liefst. Mm. Ja, Ginger Baker is natuurlijk van The Cream. Is een fantastische drummer. Keith Moon van The Who. Ook al zo'n topdrummer. Ja, en daar kwam er in Nederland kwam er eentje bij. En die kon heel veel. En dat was Hans Waterman. En ja, dat, ik heb Solution zo vaak gezien. En wat die jongen kon met trommels. En de muziek die hij daar ook uithalen. En niet alleen hoe hij dat ritmisch ondersteunde. Maar ook de muziek die daar... Ja, daar was ik stond jaloers op. Ik bedoel, ik heb nog verder geschopt dan de drum ben. En een keer achter een drumstel gezeten. Zo. Maar wat die jongen kon. En hoe die op bij de blues van Cuby al, bij Cuby and the Blizzards. Maar ook als je dan weer ziet Somebody Will Know Someday, wat hij daar weer doet met de drums. En dan vervolgens gaat hij naar Solution. Hoe hij die muziek daar een drive geeft, een extra oppepper. Dat het nog meer gaat zweven ongeveer, die muziek. Want dat is zulke... Ja, in het begin, ik vond het eerst psychedelische muziek bijna, maar... Ik weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Het is geen blues, maar het was voor die tijd was een zeer revolutionaire muziek. En ik had Pink Floyd al eens gezien in Groningen aan de Herenweg, daar in zo'n concertzaal. En Solution ook, dat was ja, heel mooi. En er zit daar zo'n drummer bij, die geeft zo'n stimulans aan die muziek.
0: Nou, laten we Hans Waterman maar eens laten horen. Solution, Last Detail, Part 1.

Part 1 was dat van Last Detail van de band Solution. Van de CD, of van de LP was dat. Gordon Bleu uit 1975. Het is blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. Ja, zoals altijd, drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in deze uitzending kan het eigenlijk niet anders wezen dan het nummer waar het intro gebruikt is voor de tune van Harry's Blues. En ik wist het eerlijk gezegd niet meer welke tune dat precies was, welke muziek erachter zat. Maar gelukkig, dankzij Gea Sikkens, die gaf mij deur van dat het B-movie Boxcar Blues was van de Blues Brothers. Nou, dat is de maat weer om me naar te luisteren. Het is al in 1978 van de LP Briefcase Full of Blues. En Harry Musquet die was gek van de Blues Brothers. Vandoor dat hij dat ook in de herkenningstune van het programma wilde hebben. De B-movie Boxcar Blues.

geweldige uitvoering van B-Movie Boxcar Blues van de Blues Brothers met Steve Cropper van de Booker T en de MG's op gitaar. Uitstekende band met geweldige blazers erbij. En ik denk dat Harry dat ook vooral aansprak, van dat door blazers bij zijn. Het sprak me ook zeker aan van dat de componist van het nummer, dat Delbert McClinton is. Delbert McClinton die heeft Harry ontmoet tijdens de Blues Estafette in Utrecht. Is bijna een jaargenoot, is volgens mij een jaar ouder dan Harry was. En dat klikte met elkaar. En dat is de componist van de B-Movie Boxcar Blues. Dus het origineel van Delbert McClinton.

Het origineel van Delbert McClinton, de B-movie Boxcar. Geweldige zanger uit Texas, Delbert McClinton. Geweldige stem ook. En ik denk dat Harry dat die door ook een klik mee had. Want Harry, ja, de stem was voor Harry natuurlijk verreweg het belangrijkste. Hij speelde vroeger mondharmonica. Maar dat heeft hij, later is hij er eigenlijk met te stoppen. Want hij vond dat andere mensen, en met name John Legrand, dat hij beter mondharmonica speelde dan hij zelf. Dus. En dan liet hij dat graag aan iemand anders over. Zo was Harry ook altijd wel van dat hij wel graag dingen aan een ander overliet. Dat was bij Harry's Blues trouwens voor een deel ook wel zo, hoor. Hij zei ook vaak tegen mij van, nou, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem wel makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dus geen enkel probleem. Zoals altijd ook een derde versie van de B-movie Boxcar. En dat is wel een hele bijzondere eigenlijk. Van een band, Shantytown. En dat is eigenlijk de band van T. Kernan. Een man uit Californië. Die een merkwaardige muzikale historie heeft. Van waar allerlei dingen zitten. Er zit funk in, er zit soul in, er zit blues in. Noem het allemaal maar op. En dan krijg je deze versie van B-movie Boxcar Blues.

0: De derde versie van de B-movie Boxcar Blues van de band Shantytown Dover. Het origineel van Delbert McClinton. En de uitvoering die we gebruikt hebben voor de tune van Harry's Blues in 1991. Die van de Blues Brothers. Nou, terug naar het programma in 1991. Een van de onderdelen in het programma, dat was elke keer een deel van een boek, een manuscript eigenlijk, wat Johan Derksen geschreven had. En dat weer verder lezen door de gast die hier vandaag aanwezig is, door Henk ten Hoeven. Laat maar eens een klein stukje luisteren.
1: Vast onderdeel in Harry's Blues, bluesmuziek op Radio Drenthe, elke zondag van 12 tot 1. Dat is een deel uit het verhaal wat Johan Derksen geschreven heeft, wat nog nooit in boekvorm uit te komen is, maar wat de titel middenkring heeft, Window of My Eyes. En dat is het verhaal van Harry Musquet.

0: Als jongen zat Harry Musquet uren op zijn kamer te luisteren naar een oude radio, waaruit het geluid kwam van de Amerikaanse propagandazender The Voice of America. Het programma van Willis Canover sloeg hij nooit over. In zijn ogen is die Willis nog steeds de beste discjockey aller tijden. Via die Amerikaan maakte Harry voor het eerst kennis met de jazz. Toen al, luisterend naar The Voice of America, nam hij zich al voor om iets in de muziek te gaan doen.
1: Iets in de muziek te gaan doen, ja. Dat heeft Harry inderdaad gedaan. Geweldig natuurlijk, een carrière die hij gemaakt heeft. Tot en met de theaterproductie die op dit moment in Assen nog steeds draait. Henk, wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet eigenlijk?
2: Wanneer ik hem voor het laatst ontmoet heb?
1: Ja.
2: Dat is een keer bij Hofstein in Grollo geweest.
1: Oké.
2: En ik heb daarna nog een keer mailcontact met hem gehad toen hij ziek was. En dat kwam omdat ik had hem een brief gestuurd. En die kreeg ik terug met zijn adres op een vreemde manier. En die heb ik toen ingescand. En ik had wel een mailadres van hem. Hoe ik daar weer aan kwam, weet ik ook niet. En toen heb ik nog met hem gemaild in die tijd. Maar toen was hij al ziek. Maar ik heb... ik denk dat ongeveer de laatste keren geweest zijn dat ik hem... Ik heb nog wel gezien dat hij ziek was. En ik weet nog dat ik bericht kreeg op een gegeven moment van iemand, en toen hebben we weinig contact gehad, dat ik wist dat hij ziek was en dat het niet goed ging met hem. Mm-hmm. En dat jij tegen mij zei, zou je dat, want ik wou dat op Twitter zetten of zoiets. En toen zei jij tegen mij, wou je dat niet doen? Mm-hmm. Dan kun je dat nog wel herinneren, denk ik.
1: Ja, nou het zegt.
2: Ja, want ik had het, gekregen. Iemand die had mij getipt en die zei, gaat heel slecht met Harry Musquet. En toen had ik een van de berichtjes, of ik had het geloof ik zelfs wel opgezet. Ja. En dat de Drentse blues, dat hij langzamerhand doodgaat of zoiets. En dat is wel heel verdrietig en zo. En toen zei jij tegen mij van, toen belde jij mij op, zou je dat eraf willen halen? En toen dacht ik eerst van, ja, ik ben gek. Ik ben journalist. En ik heb toen uiteindelijk wel gedaan. Dat was meer uit respect voor Harry ook. Dat ik dacht van, nou ja, goed. En toen moesten we wachten. Derksen kwam met zijn mededeling natuurlijk.
1: Ja, Harry, 26 september 2011 is hij overleden. Laatste opname die ik met hem maakte van het programma Harry's Blues, dat was in juli 2011. Samen met Hofstede, nee, niet met Hofstede, met Streuer, met de broer van Egbert Streuer.
2: De broer?
1: De broer van Egbert Streuer, ja, de man van de wijnhandel.
2: Oh ja, ja.
1: Door nam Harry zijn laatste CD, Cats Lost, even door op een nummer. En hij zult door ook de nieuwe CD gewoon opnemen. Vandoor Harry Streuer is dat, vandoor dat we dat programma gemaakt hebben. En de komende week gaan we dat programma ook nog weer uitzenden. Of niet weer eigenlijk, maar voor de eerste keer uitzenden op Radio Drenthe. Ben met besluiten deze aflevering van Harry's Blues, Henk ten Hoever. De tijd gaat snel. Jou altijd te vullen muziek. En ja, de gesprekken ben dusdanig van dat je door de ruimte aan moet geven. Dus helaas, Emerson, Lake en Palmer moeten erbij inschieten.
2: En Kovacs ook.
1: En Kovacs ook, ja. Dus hele mooie muziek, daar doe ik hier niet aan. Maar we gaan besluiten met een nummer van Harry Musquet. Eigenlijk een aflevering van de rubriek Window of My Eyes, die dus altijd in het eerste jaar van Harry's Blues zat, in 1991. En aansluitend daar zit ook het nummer Somebody Will Know Someday in. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar, gast Henk ten Hoever en de techniek in handen van Karel Post.
3: Een paar vaste dingen in dit programma, luisteraars, bent het verhaal Window of My Eyes, de aanwezigheid van Musquet uiteraard, muziek en Somebody Will Know Someday, want elke keer in dit programma praten we over een nummer, over een compositie van Harry Musquet, en elke keer dan laten we dat in weten door dit muziekje.

0: Dat is al van heel wat jaren hier, Harry.
1: Ja, staat, nou ik meen op de LP Groeten uit Grollo.
0: De titel waarin hij in Nederland beroemd werd.
1: Ja.
0: Ja. En waarin Grollo beroemd werd.
1: Ja, ja, Grollo is natuurlijk blijft beroemd door mijn goede vriend Egbert Struijer.
0: Aha.
1: Maar ja, That Somebody Will Know Someday en ook Window of My Eyes en Another Day, Another Road. En die liedjes die komen allemaal uit die periode eigenlijk.
0: En over welke tijd hebben we het, hè?
1: Dan praat ik van 1967 tot 72.
0: Dikke, 24
1: jaar? Nee, tot 70 eigenlijk. 65 tot 70.
0: Hmm.
1: Want ik ben er in 70 vertrokken. In 72 is in die blizzards opgehaald. Toestaan.
0: Kun je herinneren waar hij waar de aanleiding voor het schrijven van dit nummer?
1: Ja, ik ben toen uit huis gegaan. En ik ben ergens op kamers gaan wonen. En het was allemaal niet zo prettig in die tijd. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van, ik moet hier uit Assen weg. Ik ga wat rust zoeken op het platteland en zo. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grollo verhuisd. Dat is ook een mooi verhaal ook nog. Want ik kwam daar bij Harm, een bekende caféhouder, Harm Horstegen. En ik zei tegen Harm, wij zijn de tuin aan het werken. Ik zei, ik wil hier een huis hebben. En daar zei Harm, er staat hier nog één huis leeg, het oude huis van Jan Bonder. En die is aan de deur, op de Hult. Dat is een perceel daar richting Aam. Dus ik de Rijn en Jan Bonder. Ik zei, Jan, ik wil in je huis wonen. Hij zei, nou, zei Jan, dat kan wel. Hij zei, uit de muren en het dak maar daar staan, zeg. Maar het was verder ook een heel oud rothuis. Kraantje, weet je wel, een halve meter van de grond. Dat bevroren onmiddellijk als het winter was. Half steens muurtje op de oosten. Bijna geen verwarming. Dus het was een barre tijd. Dus om je warm te houden moest je wel wat schrijven. Zo, weet je wel. Dus ik ben maar aan de gang gegaan. Somebody Will Know Someday gaat eigenlijk over een tijd die voorbij was. En waar je dus eigenlijk, die je toch niet weer terug kunt halen. Hoe graag je dat ook wil. Het was gewoon een afsluiting van een periode.
0: Het heeft ook iets, ik wil niet zeggen mystieks in zich, iets voorspellerigs in zich. Zo van, ooit zou je het een keer winnen.
1: Ja, ik denk ook dat er altijd iets goeds gebeurt op een gegeven moment met je.
0: Was dat een beetje in de geest van die tijd? Want hij aan het eind van de 60 jaren, begin 70 jaren zit, dan zag je ook een beetje in die mystieke sfeer natuurlijk met de flower power en de hippies en al dat soort spul.
1: Ja, die flower power en zo, dat, wij spelen wel veel in Amsterdam, maar dat is toch een beetje allemaal even voorbij gegaan.
0: Melkweg.
1: Ja, nou nee, dat was het toen nog niet. Ja, dat was toen nog een fabriek of zo. Nou, dan moet je. Ja, dat weet ik niet meer precies. De Melkweg heb ik toen niet gespeeld. Paradiso, Fantasio.
0: Ja, precies, ja. Ja,
1: ja, Weteringen, Schans en nou ja, de Stad Oscar of zo, ik weet niet precies.
0: Maar door had het niks mee te maken, er zat niks mystieks in.
1: Nee, die hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakten fonograms aan hoes en dan werd dan je muziek werd dan zo'n trend opgehangen. Maar ik denk dat blues is helemaal geen trend. Het is een op zichzelf staande vorm van muziek.
0: Wat zegt gewoon zo'n nummer als dit Somebody Will Know Something?
1: Ah, het zegt me wel
0: vandaag
1: wat,
0: aan de dag nog.
1: Het zegt me wel wat. Ik vind het een van de mooiere nummers. Er zit een boel emotie in. En er zit een prachtige gitaarsolo in van akoestische solo van Ilko.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Tea for the Tillerman van de Engelse singer-songwriter Cat Stevens. En dit nummer was de B-kant van de hitsingle Moonshadow. Het werd overigens alleen een hit in Engeland en in Italië. En er verschenen nog covers van Richie Havens, Johnny Cash, Ronan Keaton, Rod Stewart, Art Garfunkel en Boyzone. Cat Stevens, Father and Son.

Cat Stevens, father and son. Tom Russell, dat is een singer-songwriter uit Californië. Hij woont tegenwoordig in Texas en de man zong een prachtig oeuvre bij elkaar. Dit nummer gaat over een meisje van het platteland. Ze gaat naar de grote stad om danseres te worden, maar ze eindigt in de prostitutie. Ze heet Julianne, maar haar werknaam op straat is Annette. Tom Russell, Annette.

Tom Russell, Annette. Sylvia's Mother, dat was de ultieme hit voor Dr. Hook. Maar de band uit New Jersey had veel meer hits. Dit nummer werd een nummer 1 hit in Denemarken. Het eindigde 2 in Ierland en Engeland, 4 in Canada, 7 in Noorwegen, 9 in Amerika en 10 in Nederland. Dr. Hook, A Little Bit More.

Dr. Hook, a little bit more. Winona was met haar moeder succesvol met The Judds, maar ook als solozangeres levert ze kwaliteit af. Dit komt van haar album What the World Needs Now Is Love. En op dit nummer is Jeff Beck, de gitarist Winona. I want to know what love is.

Het was ooit een grote hit voor Foreigner, Wynonna, I Want to Know What Love Is. Emerson, Lake & Palmer, dat was een Engelse superband met toetsenist Keith Emerson uit The Nice, basgitarist en zanger Greg Lake uit King Crimson en drummer Carl Palmer uit Atomic Rooster. Het werd een hit in België, Canada, Duitsland, Nederland en Amerika. Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man.

Emerson, Lake en Palmer, Lucky Man. Roseanne Cash, dat is de oudste dochter van Johnny Cash. En dit komt van haar album She Remembers Everything. Roseanne Cash schreef het nummer met haar echtgenoot, gitarist en producer John Leventhal. Roseanne Cash, The Undiscovered Country.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Marc Broussard is het album van deze week. En Marc Broussard begon in Louisiana in een Christian rockband. In 2002 startte hij zijn solocarrière en Amerika zag meteen een nieuwe Bruce Springsteen in hem. Dat leverde hem in 2007 een contract op bij Atlantic Records. En sindsdien zijn de albums van Marc Broussard een garantie voor kwaliteit. Marc Broussard, Lonely Night in Georgia.

Mark Broussard, Lonely Night in Georgia. Het is een nummer van Bruce Springsteen en de Hollies coverden het nummer in 1975 voor het album Another Night. Het werd een hit in Engeland, Nieuw-Zeeland en Amerika en het werd ook nog opgenomen door Air Supply, The New Buffoons en Benny King. De Hollies, Sandy.

The Hollies, Sandy. Op het album Outtakes van de Rolling Stones staan 14 nummers die nooit op albums verschenen, omdat er betere uitvoeringen bestonden. De goedgekeurde versie verscheen op het album Black and Blue, en de afgekeurde versie die u nu hoort werd opgenomen met de Amerikaanse gitarist Wayne Perkins uit Alabama. The Rolling Stones, Fool to Cry.

De Rolling Stones met het afgekeurde nummer Fool to Cry. Benny Gallagher en Graham Lyle schreven het nummer toen ze deel uitmaakten van de band McGuinness Flint. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 5 in Ierland, 6 in Duitsland, 34 in Canada, 47 in Amerika. En na deze hit begonnen Gallagher en Lyle een eigen band. McGuinness Flint, When I'm Dead and Gone.

McGinnis Flint, When I'm Dead and Gone. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album The Ghost of Tom Joad van Bruce Springsteen. Hij schreef alle nummers voor het album en hij nam het album op met zijn eigen begeleidingsband, de E Street Band. Bruce Springsteen, The New Timer.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Hardy's Blues. Werewolves of London, die titel, wat dat doet die aan denk? Misschien aan een film, of aan een boek, of aan een muzieknummer. Nou, Warren Zevon, dat is de man die het nummer ooit schreef. Eigenlijk een beetje op instigatie van een van de Everly Brothers, van Phil Everly volgens mij. Verhaal dat hoor je straks in drie keer scheepsgericht. Maar we begonnen met Depp Ryder, uit Amerika, geweldige gitarist. Blues is all I got.

B-L-U-E-S. Blues is All I Got van Deb Ryder van haar cd Memphis Moonlight. Eerste nummer in deze aflevering van Het is Blues. Straks nog muziek van John Mayer van de Flatlanders, Dave House, Luther Guitar Johnson, maar ook van Warren Zevon. En muziek van de Reverend Sean Amos op de mondharmonica. Hij speelde een nummer van een hele bijzondere cd met allemaal instrumentale stukken erop. De Funk Rants Blues en door van Slowpoke. We'll be right back.

De Funk Rants Blues was dat. En met de Reverend Sean Amos op de mondharmonica in het nummer Slow Poke. Sophie and the Broken Things. Ja, wat mij doorbij ding. Wat is dat voor een beetje? Nou, ze komt in elk geval uit Amerika. Het zit een beetje in de sfeer van ja, de country muziek, zou je kunnen zeggen. Het album Delusions of Grandeur is gemixt door Ray Kennedy, de maker van werk van onder andere van Steve Earle. Dus ja, het is een beetje de moderne country, zou je kunnen zeggen. Sophie and the Broken Things met Trouble.

You and me and trouble. Net alsof dat bij elkaar hoort. Nou, in dit liedje in ieder geval wel. Sophie and the Broken Things. En de tweede stem die jij erbij hoort, die was van Logan Ledger van de CD Delusions of Grandeur. Elvis Shane, dat is een man uit Kentucky. En ja, die zingt eigenlijk ook een beetje over You and Me and Trouble. Maar wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. De aanleiding is dat op een gegeven moment zag hij een keer op Facebook of zo, weet ik veel wat, zag hij een tekst staan. I don't have a stepson. I have a son that was born before I met him. Vond ik wel mooi aangegeven voor een stiefzoon. Elvis Shane met My Boy.

My Boy. Ja, mooi, mooi nummer. Heel mooi nummer van Elvie Shane van de cd Backslider. Blijft een beetje in de sfeer van de Americana naar Sophie and the Broken Things en Elvie Shane naar Caleb Lee Hutchinson. En ja, die moet wel inbezing van de cd die hij uitgebracht heeft, is samen met Brent Cobb. En dat is wel een bekende naam in de wereld van de Americana. Het is een EP trouwens, niet een cd. Ja, wel op cd, maar niet, niet met 10 nummers of zo, 12 nummers, maar met 4 nummers. Slot Machine Syndrome heet die EP. En door van het nummer Who Am I?

Caleb Lee Hutchinson met Who I Am van de CD, nee, van de EP Slot Machine Syndrome. Hattie's Blues, daar is dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Werewolves of London, dat was een film uit 1934, denk ik ongeveer, dat het toen speelde. En die film, daar keek op een gegeven moment Phil Everly, die keek door naar van de Everly Brothers. En die sprak later Warren Zevon, een zanger uit Texas, nee, uit Californië. En die zei, jongen, daar moet je eigenlijk een keer een liedje van maken met dat als titel. Nou, dat heb ik gedaan. En dat draai ik straks. Maar de aanleiding dat ik het draai is een nieuwe cd van Joe Louis Walker. Man die al heel veel cd's maakt, een kleine 30 cd's. Uitstekende bluesman die ook met Jan en Alleman samenspeelde. Met de older man, de John Lee Hooker, Muddy Waters, Otis Rust, Charlie Musselwhite, noem ze allemaal maar op. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Electric. En door van zijn versie dus, de versie van Joe Louis Walker van Werewolves of London.

De hedendaagse versie van Werewolves of London in de uitvoering van Joe Louis Walker van de cd Electric. En op gitaar uiteraard Joe Louis Walker, maar op gitaar ook Waddy Wachtel. Een van de componisten van het nummer Werewolves of London. Wat in 1978 trouwens voor de eerste keer uitgebracht werd op een cd van Warren Zevon. Hij schreef het dus samen met Waddy Wachtel. En het was op de LP Excitable Boy. Warren Zevon was een hele bijzondere man eigenlijk. Een singer-songwriter uit Californië die in 2003 overleden is. Maar die in die muziekscene in Californië heel veel dingen gedaan heeft. Mooie nummers gemaakt heeft, onder andere Carmelita. Bekend in verschillende uitvoeringen, maar originele compositie van Warren Zevon. De uitvoering van Werewolves of London uit 1978 van de LP Excitable Boy, die kwam op een bijzondere manier tot stand, want er werd toen blijkbaar heel veel eisen aan gesteld. Er moesten allerlei muzici erbij betrekken. En op dit nummer doorspeelden twee mensen met van Fleetwood Mac. Zowel volgens mij Mick Fleetwood speelde erop met als John McPhee. En uiteraard Waddy Wachtel op gitaar. Warren Zevon met The Werewolves of London uit 1978.

Het origineel uit 1978 en met Waddy Wachtel op de gitaar, de B, net als bij de vorige, van Joe Louis Walker. Maar goed, dat was dan wel 52 jaar later. Warren Zevon overleed in 2003. Geboren in 1947, 2003 overleden. Niet ouder worden, maar dat had ook wel een beetje met zijn levensstijl, denk ik, te maken. Het was een man die onder muzikanten bijzonder geliefd was. Hij schreef mooie nummers, die hij vaak niet, ja, soms ook zelf uitvoerde, maar lang niet altijd. Dan worden ze uitgevoerd door anderen. En een jaar na zijn dood is er een tribute album uitgekomen onder de titel Enjoy Every Sandwich. Nou, hij dan ook ziet wie door allemaal aan midwerk. Don Henley van de Eagles werkte met Steve Earle, Jackson Brown, Bruce Springsteen. Bob Dylan werkte eraan met Ry Cooder, David Lindley, The Pixies, Jennifer Warnes en Van Dyke Parks. Nou, een keur aan artiesten die allemaal een nummers op een nummer hebt op die tribute LP. Enjoy Every Sandwich. En ene die daar ook op stiet, dat is Adam Sandler. En Adam Sandler is vooral als acteur bekend. Hij speelde in Saturday Night Fever. Begon ooit in de Bill Cosby Show. Maar is ook een verdienstelijke zanger. Heeft een aantal cd's uitgebracht. En dus ook een nummer van Warren Zevon. The Werewolves of London in de uitvoering van Adam Sandler.

Drie uitvoeringen van The Werewolves of London. En de aanleiding was de nieuwe cd van Joe Louis Walker, Electric. En het origineel van Warren Zevon uit 1978. En de laatste versie die was van 2004 van de cd Enjoy Every Sandwich. En de uitvoering was van Adam Sandler. We blijven nog even bij die cd van die tribute cd van Warren Zevon, over Warren Zevon, Enjoy Every Sandwich. Want er staat ook een nummer op wat een hit was, ooit in de uitvoering van Linda Ronstadt. Maar op die cd Enjoy Every Sandwich staat de versie van Bonnie Raitt samen met Jackson Browne, Poor Poor Pitiful Me.

We bleven nog even in de sfeer van Warren Chevon, de man die in 2003 overleden is. Dit was een compositie van hem, Poor, Poor, Pitiful Me, in de uitvoering van Bonnie Raitt, ook goed te horen op de slidegitaar, en Jackson Browne. En dat komt van de cd Enjoy Every Sandwich uit 2004. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van John Mayer, de cd Sop Rock. Toen was het Last Train Home. Vandaag New Light.

Ja, het is wel lekker ontspannen muziek, maar soms mee ook wel een beetje te ontspannen, moet ik zeggen, van John Mayer. Sop Rock, dat is de titel van de cd en dit was New Light. Nou, of je dat nee licht gezien hebt, dat weet ik niet. Ook vorige week draaide ik een nummer van The Flatlanders, de compositie van Bob Dylan, She Belongs to Me, van Dinee's cd Treasure of Love. Daar staat nog een ander nummer op, ook een mooi nummer. Ja, er staat meer nummers op natuurlijk, maar sommige nummers die valt ook wat meer op dan de anderen. En dat was een nummer van Towns Van Zandt, Snowing on Briton. En ik ken het ook in de uitvoering van Hans Tezing. Ook een hele mooie uitvoering. Maar dit is de uitvoering van The Flatlanders, Snowing on Briton.

De Flatlanders met een compositie van Towns Van Zandt, Snowing on Return. En de Flatlanders, dat bent Butch Hancock, die zong dit nummer trouwens. Jimmy Dale Gilmore en Joe Ely. Dave House, dat was een man die vroeger in een punkband speelde. De Loved Ones, en daar weer nog bij Step Ahead en Painted Black. Amerika hebben we het dan over. Maar de laatste 10 jaar maakte hij vooral solo muziek. Daar heeft vaak samen met zijn broer, met Tim House. En dit is een cd die net uitgekomen is. Opgenomen in de tijd van corona natuurlijk. Dus de contacten die gewoon vaak via Zoom over en weer. Blood Harmony is de titel van de cd. En het nummer dat heet The Plagiarist.

Het verhaal van de namaker, de plagiarist van Dave House van de cd Blood Harmony. Hardy's Blues door Lusten Nino, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Launus Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Luther, Guitar Junior Johnson. Dat is echt nog een original, een echte bluesman uit Itabena, uit Mississippi. De geboorteplaats van B.B. King. Ik denk niet dat hij nog zoveel nieuwe muziek opneemt. Dit is een cd die live opgenomen is. De cd Once in a Blue Moon. En daarvan het nummer Flippin' and Floppin'.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Lang geleden was het een hit van Percy Sledge, maar het nummer werd voor de hit van Percy Sledge al opgenomen door een obscure soulzanger uit Alabama, James Barnett. Hij nam 4 singles op in Muscle Shoals, maar deze single werd nooit uitgebracht. De covers van Lucinda Williams, de Hacienda Brothers, de Box Tops, Johnny Adams en Elvis Costello werden wel uitgebracht, maar dit is het enige echte origineel van James Barnett. It Tears Me Up.

James Barnett, It Tears Me Up. Patty Griffin, dat is een singer-songwriter uit Maine. Ze belandde via het clubcircuit van Boston in East Texas, waar de alternatieve artiesten die geen platte countryzinger het voorzeggen hebben. Ze woonde jaren samen met Led Zeppelin-zanger Robert Plant. Patty Griffin, Stolen Car.

Patty Griffin, Stolen Car. Ben en Spence, dat waren Ben Moore en Spencer James. En ze namen een nummer op van Dan Penn. Het werd geen hit, waarop Ben Moore meteen overstapte naar James en Bobby Purify, omdat Bobby Purify ermee stopte. Componist Dan Penn nam het nummer zelf ook op, evenals Bobby Patterson en Ted Taylor. Ben en Spence, Long Ago.

Ben en Spence, Long Ago. Greg Kinn, dat is een rockzanger uit Baltimore. Hij ging naar San Francisco en daar verdiende hij de kost in de coffeehouses en als straatmuzikant. Maar na verloop van tijd begon hij een eigen band, de Greg Kinn Band. En met die band had hij een grote hit, de Backup Song. En hij stond in het voorprogramma in Amerika voor de Rolling Stones, Journey en The Grateful Dead. Hij overleed in 2024 aan de gevolgen van Alzheimer. Greg Kinn, For You.

Greg Kinn, For You. Otis Redding contracteerde Billy Young uit Georgia voor zijn platenlabel Jotus Records en stuurde hem meteen naar de Fame Studios en Muscle Shows om daar op te nemen. Het is een compositie van zanger Tommy Rowe en het was de man Tommy Rowe die ook grote hits had met Sheila, Hooray for Hazel en Everyday. Billy Young, Have Pity on Me.

Billy Young, Have Pity on Me. Joe Strummer, dat is een Engelse zanger, maar hij werd geboren in Turkije. In Engeland was hij de oprichter van The Clash. Hij was ook actief in de Pogues en de Latino Rockabilly War. En hij overleed op 50e leeftijd thuis in Somerset aan een hartstilstand. Joe Strummer, Coma Girl.

Prima, Call My Girl, Marjorie Ingram werkte met songwriter en producer George Jackson. Ze was een uitstekende bluesy zangeres, maar de platenindustrie in Amerika zag niets in haar omdat haar sound te veel leek op Candy Staten. Marjorie Ingram, I'm gonna start checking up on my man.

Marjorie Ingram, I'm Gonna Start Checking Up On My Man. Jimmy Reed, dat was een blueszanger uit Mississippi en een blueszanger met grote hits. Honest I Do, Baby What You Want Me To Do, Big Boss Man, Bright Lights, Big City. Dat waren allemaal composities van hem. En hij werd er nog gecoverd door Elvis Presley, Bob Dylan, Neil Young, The Rolling Stones, The Yardbirds, The Animals, Van Morrison en de Steve Miller Band. Jimmy Reed, Take Out Some Insurance.

Jimmy Reed, Take Out Some Insurance. Joe Simon uit Louisiana begon als gospelzanger in Californië bij de Golden West Singers. Later had hij als soloartiest 51 hits in Amerika en 13 hits in Canada. En hij had 3 nummer 1 hits: The Shocking Kind, Power of Love en Get Down, Get Down. Joe Simon, Get It in a Hurry.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Just Stay High van de Alexis P. Sutter Band is het album van deze week. En er staat maar één cover op dat nieuwe album. Song for You, een compositie van Leon Russell uit 1970. En dat nummer was ook al opgenomen door Donny Hathaway, Peggy Lee, Cher, Willie Nelson, Aretha Franklin, The Temptations, Ray Charles, Amy Winehouse en Whitney Houston. De Alexis P. Sutter Band, Song for You.

The Alexis P. Sutter Band, Song for You. Elliot Murphy, dat is een singer-songwriter uit New York, en hij laat altijd beroemde gasten meespelen op zijn albums, zoals Bruce Springsteen, Mick Taylor, Billy Joel, Phil Collins en Sonny Landreth. En hij heeft niet stilgezeten in zijn leven, want hij heeft 54 albums gemaakt en hij schreef ook al 15 boeken. Elliot Murphy, Better Days.

Elliot Murphy, Better Days. Dan Greer vormde een songwritersduo met George Jackson. En deze Dan Greer was een uitstekende soulzanger, maar de beste composities verkochten ze aan hitgevoelige artiesten. En de albums van Dan Greer waren allemaal goed van kwaliteit, maar hij hielp wel andere artiesten aan hits, maar zichzelf nooit. Dan Greer, Don't Let a Good Thing Go

Dan Greer, Don't Let a Good Thing Go to Waste. Dan Byrne, dat is een singer-songwriter uit Iowa. Hij is tevens schrijver en kunstschilder en in zijn muziek verstopt hij altijd de invloeden van Bob Dylan, Bruce Springsteen, Phil Ox en Elvis Costello. Hij toerde als voorprogramma door Amerika met Annie DeFranco en The Who, Dan Byrne, Thunder Road.

Dan Byrne, Thunder Road. Roy Lee Johnson, dat is een blues- en soulzanger uit Atlanta. De man heeft een goede reputatie als live-artiest en Philips Records bracht een paar singles van hem uit. Maar de live-beleving hoor je niet terug op zijn studio-opname. Hij nam wel alles op met zijn eigen band en hij is zelf een begenadigd gitarist. Roy Lee Johnson. Ain't nothing good about being lonely.

Roy Lee Johnson, Ain't Nothing Good About Being Lonely. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Mystic Knights, dat is de band van Dan Beard, en hij was de frontman van The Georgia Satellites. Met die band nam hij 7 albums op. Hij had ook nog Dan Beard en The Homemade Sin. Met die band nam hij 12 albums op. En dit komt van het 4e album van The Mystic Knights. Johnny.

0: Down in the Delta. De Delta Triangle van John Mohead. Kom van zijn tweede cd uit 1998, Mary's Porch. Man die dus geboren is in West Memphis. Komt uit een familie van katoenplanters. Meerdere generaties, maar ze bent er al na een jaar of wat uit. En een van de opvallendste dingen die ik van hem hoorde, Harry, was... dat is hij... Politics and blues don't mix.
1: Ja, dat zei hij dus. Hij zegt, ze denken dat het nou populair wordt, blues... en dan they jump the bandwagon. Dan springen ze ben je achterop om te denken van... hier valt wat te halen, yeah. Stem of zoiets.
0: Yeah.
1: Dat was wat hij eigenlijk zei. Nou ja, politics and blues don't mix. Ja, ik bedoel...
0: Dat ze er maar afbleven.
1: Ja, ik bedoel wat...
0: Yeah?
1: Wat moet je daarmee? Ja, het is een beetje vreemde quote. Mensen hadden daar vroeger helemaal geen menu van politiek. Die moesten alleen maar het leven houden.
0: Ja.
1: Maar hij zei ook van dat er eigenlijk... they are left alone, zei hij, de mensen hier.
0: Ja.
1: Ik ben alleen nog laten.
0: And there is nothing to do.
1: Ja, yeah. en de politiek deed niks eigenlijk. In die context begreep ik het wel, ja.
0: En de blues was dan, de muziek was een van de belangrijkste uitingsvormen, denk ik ook.
1: Ja, natuurlijk. Ja? Ja, ja, ja.
0: Zowel wat betreft de boschop, maar ook als vertier zijn. Ja, er waren geen shoppingmalls en weet ik veel wat allemaal.
1: Nee, dat...
0: Mensen die mogen een eigen vertier.
1: Ja, en als je daar dus rondriet, daar Clarksdale is dan nog een relatief welvarende plaats. Tenminste een bepaalde gedeeltes. Maar als je verder rondriet, dan zie je ook dat er ook niks te doen is.
0: Nee.
1: Toetweiler bijvoorbeeld... vorige uitzending.
0: Ja, of in Marks, neem maar op, bedam, of in die kleine plekjes waar als wat mensen woont, die allemaal op het land waar ik de buurt nummer en verder voor de rest is maar weinig.
1: Ja.
0: John Mohead die is geboren in West Memphis. Hij heeft later woont in Lula, of daar woont hij eigenlijk nog. Vlakbij een meer door zo, heeft een mooi liedje over gemaakt hoor.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is hij niet altijd in dat gebied de bleem.
2: Well, actually, I moved. I got out a couple of years ago and was in Nashville for the last couple of years. And if you think blues music is political, you ought to, get in Nashville. And it's really, it's just an industry. It's just, churning out, making music for money. And it's okay, but it's just for some people with...
0: not for you.
2: Well, it's they'll think you don't appreciate what you've got until you don't have it anymore, or until you leave it, and that's kind of, I started. I got up there and was writing and did another project or two, and it just it kind of when you put more of an emphasis on making money rather than creating music, it starts you just lose your soul, lose and. And I think that's all, it's kind of my analogy with Robert Johnson and, making his deal with the devil. Not that, I think people make their deal with the devil every day, especially in this industry, And you compromise yourself and compromise your, maybe artistic beliefs in order to make, get a better record deal or whatever,
0: Maybe we can stand in the shade instead of the hot sun over here.
3: Over there. Are there many plantations left in Mississippi? I mean, the big thing. The Stovall is still there. They told us.
2: Yeah.
3: And it's one of the oldest, 200 years old.
2: Yeah. It's and this one is not really a working plantation. It's the remnants of it. But I mean, this commissary is a private club.
3: Uh-huh.
2: The compressor is going to give you.
0: Yeah. A lot of noise. Oh, this is a private club over here.
2: Yeah, that is. It's they have some blues music there, not a lot, but this was the real thing. I mean, this was the cotton gin was right there. These houses over here. I mean, that's what people lived in. Here's one of my songwriting partners here.
3: We walk
2: over to his shack.
3: Yeah.
2: His property. Yeah, who just came out naked out of his door and waved.
3: He's just living over there.
4: Sneaking inside.
2: Well, he lives in Nashville also. His name's Tommy Polk, and he came down here, and he's from Natchez, Mississippi originally.
3: Uh-huh.
2: And he got one of these little shacks, and he just comes down, just what I was talking about earlier with the kind of losing your soul in Nashville. Mm. This is his way of keeping his soul. Yeah. He comes down here for a couple of weeks and you know, stays in his shack and kind of gets reacquainted with his roots. Tommy Polk!
4: Yeah. Has VH1 arrived?
1: Yeah.
2: Dutch TV.
1: And radio.
4: Dutch TV.
1: Dutch TV. And radio.
4: And radio, yes.
2: This is Holbert. This is Tommy Polk.
5: Tommy Polk.
4: Hello, I'm Elwood.
5: Hi. Elwood.
2: Harry.
5: Harry. Harry. Good to meet
6: and
5: you.
6: Willem.
5: Willem?
6: Hello.
2: Yeah, I was just...
6: Well, this is a...
2: I was just telling him about the... how we sometimes lose our soul in Nashville and... how I left, and your way of, you know, keeping your soul is the shack, you know, coming down and...
5: This is my third year. Yeah, I think it's the third one for this, or second anyway.
2: Recharging your batteries.
5: Yeah, come down here and hang out at the commissary. Have you been through that yet?
2: No.
5: Well, let me get a key.
2: Well, let's see
5: you care to come inside?
2: First, yeah.
5: Okay.

0: Jack's Country Grocery van John Mohead. Ook weer van die cd uit 19... Nee, dit is uit 1995 van de cd.
1: Dit is de eerste.
0: Lula City Limits.
1: Lula City Limits. Ja. Nou, Lula, dat is een heel klein plaatsje, boven Clarksdale. En ja, de City Limits, die liggen heel vlak bij elkaar.
0: Ja.
1: Voordat je weet, bij de deur. Hij vertelde eigenlijk dat hij ook een tijd in Nashville zit had. En dat de industrie daar een ware aanslag op je geweten deed. Want als artiest kon je je ziel makkelijk aan de duivel verkopen. Tenminste, je artistieke ziel, hè? Daar had het toch.
0: Ja, yeah, yeah. Lose your soul to Nashville.
1: Ja, en hij zei dus dat hij daarom ook weer teruggaan was naar het platteland. Omdat hij geen, nou niet al te veel, hij wou geen deals, geen compromis. Hij wou zijn eigen muziek maken. En dat had eigenlijk weinig te maken met de industrie. Hetzelfde deed zijn pianist Tommy Polk, maar die deed nog anders. Die dacht van, ik neem een huis mee. En hij dat, dit is radio, maar hij dat zien had, dan, dat is prachtig. Het is zo'n echte oude country shack. En ze met hem op een vrachtwagen, want dat kan daar.
0: Het is een heel erf eigenlijk, hè, zo'n plantage.
1: Ja, en dat met zo'n porch ervoor, waar je in zo'n schommelshoek kunt inzitten. Hè. Het had er dus metgenomen en elk jaar ging je dus 3 maanden ging je daar zitten.
0: Ja.
1: En dat deed hij al een aantal jaren om toch maar niet vooral de binding met die Mississippi Delta te verliezen.
0: Recharging the battery, zoals je mooi zei.
1: Ja.
0: De batterij weer opladen.
1: Ja, opladen, ja.
0: Maar we kwamen wel een beetje onverwacht door aanzetten voor hem. Dat was, ook wel duidelijk.
1: Hij kwam van Bergen, dus.
0: Dat was ook wel duidelijk.
1: Hij kwam van Bergen, dus.

0: Nummer van de allernieuwste cd van John Mohead, die net precies uit te komen is. Down to the Levee. Eigenlijk bezinkt hij het verhaal dat hij als kinder aan de boorden van de Mississippi speelde.
1: Ja, de Uiterwaarden zou je kunnen zeggen. Ja. De dijk en de Uiterwaarden. En daar ging het liedje over. En hij met Tommy Polk had hij het nog even over hoe old dat die cabin was. En die was uit 1920.
0: Ja.
1: En hij was daar, kom omstreeks 1981. Dat kon ze nog zien op alle kratenpapier, zat het op een gegeven moment dichtplak tegen de schieten en zo en dat soort dingen. Maar hij had een prachtig mooi inricht met zo'n mooi bed waar je uit kon klappen, met zo'n soort van kast weg.
0: Ja, yeah, een Murphy bed.
1: Ja, ja. Het was een prachtig, een heel mooi inricht ook. En nog eens een keer, we vroegen ook hoe het met die blues zat in Mississippi. En hij zegt, er wordt nog wel wat R&B gemaakt, maar Willie Foster, we kennen hem nog van de vorige uitzending. Was een van de laatste, last breed, zei hij. En was de Lonnie Pitchford, had nog een leuke plaat gemaakt, maar die was ook alweer op jeugdige leeftijd overleden. Dat op het Rooster label van Jim O'Neill, de man die ooit trouwens Living Blues, het blad opgericht had, samen met Bruce Iglauer van het Alligator label. Maar die was, zeg het, niet meer zitten. De politiek had te veel toeslagen en Jim O'Neill was verkast naar Kansas City.
0: Ja,
1: en had een roesterlabel metgenomen. Het gebouw stiet er nog wel.
0: Steakhouse, ja.
1: Ja, Steakhouse. In de vorm van een riverboat. Prachtige plaatzaakje was dat. Maar helaas, Jim O'Neill, hij is er niet meer.
0: En wat er ook niet meer was, dat was de cabin. Waar is Muddy Waters in gekomen was. Want die hadden ze ook met hem, die hadden ze op reis stuurd.
1: Ja, dat was ook een commerciële truc. En daar moesten we met elkaar nogal om lachen. Het is toch te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar zo bent die Amerikaan. Die maakt overal een fast buck van.
0: House of Blues is dat, hè? Dat,
1: ja,
0: dat is zo'n hele keten toestand is dat.
1: Ja, ja, en deze die cabine hebben ze dus, die vervoerders en die laten ze overal zien. Het is erg te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Vroeger wel geen mensen naar kijken.
0: Nee, nou is het een bezienswaardige.
1: Ja, ja, ja.
0: Die stond, de cabin van Muddy Waters, die stond op de Stovel Plantation. Nou, je neemt zo straks ook alleen de Dockery Plantation. Daar hebben ook verschillende bekende muzikanten, heb die door, woont en werkt en speelt en zo. Hè?
1: Ja, ja.
0: En datzelfde geldt trouwens ook voor de Hobson Plantation.
2: Pine Top Perkins used to work on this plantation, and he still comes back through here.
1: Yeah. Mm.
2: So he's more the old Delta blues, and he played with Muddy Waters and a bunch of but like he said, it's Tyrone Davis type stuff, which is good music, but they classify it as blues, but it's not really blues.
3: Yeah. Mm. No.
2: I've not heard any really traditional blues here at all. Like
0: maybe you can say it's over with the blues.
3: Well, it's definitely, it may be the, my opinion, it's like bluegrass music. I mean, bluegrass is still played on acoustic instruments and it's still true to its roots. And to me, blues should be kept that way. The evolution that it's taken in the last 10 years, I'm not quite, Yeah, I'm not saying that blues has to be played on an acoustic guitar, on a front porch, but, synthesizers and, playing a Muddy Water song, I don't know, there's something not right with that,
1: So you think, like they say in Austin, real-time music, no handmade, no shit from boxes.
3: Exactly, yeah,
2: There's evolution you're talking about, with Bonnie Raitt, it led to that, and Eric Clapton, Kenny Wayne Shepherd, Johnny Lang, stuff like that is closer to the true Delta blues than anything in Clarksdale that I'm aware of.
0: But most of them are white guys. Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd.
3: Yeah.
1: Probably they are more in Europe. The people know more about the American, real American culture than a lot of Americans do. No,
3: that's exactly right.
1: Yeah.
3: And especially here.
1: Yeah.
3: Most of the whites, don't know the first thing about blues and don't care.
0: And the black folks, they don't want the blues.
3: Well, it's a class thing now. I think for some, like black professionals in this area, blues, traditional blues music is almost, you know, that's, it's almost beneath them, you know, and they don't want to, it's like, you know, with whites and bluegrass music, you know, the way it used to be. Now it's, you know, more, you know, bluegrass is more respected and thought of by whites, but, you know, it used to be kind of, well, that's hillbilly music, that's that's beneath us. And I think that's where black professionals feel in this area about traditional blues music. And I think that's why, you know, the Tyrone Davis, the R&B blues is more popular with them, because it's you know, it's like the Four Tops, or, you know, it's like, you know, 1960s R&B.
0: They want to be associated with success and not with exactly. poorness and things like that.
3: Exactly.
4: Robert Lee, he's from Mississippi. He's a, he did the thing with John Spencer Explosion, or what was there. But, I didn't feel he was happy with it, but only because it gave him a wider field of that people knew him, you know?
3: Yeah, he wasn't really big on that. Yeah, it was just... but it did expose him to a lot of a whole other crowd that he would never have heard of him before, you know. And they did a tour. I don't know if they toured Europe or not, but they did a tour in the States, and it went over really well.
4: One of the best over here still, Robert Lee, is cool.
3: Yeah.
0: But even blues musicians want to make money.
3: Well,
4: you have to live.
3: Unless you want to live in a shack. No offense, Tommy. Unless you want to live in a shack, you got to get paid for what you do. I mean,
0: the kind of music you play, how do you describe?
3: Well, I've never claimed to be a blues artist at all. I mean, I'm definitely heavily blues influenced, you know, but it's, I don't know. I think I'm just a proverbial singer-songwriter. I mean, I've take country influences and blues influences, and it comes out in just a big gumbo. I'm a huge Lowell fan, Lowell George, Allman Brothers, that type of stuff. Yeah.

0: Nummer van de tweede cd van John Mohair, Mary's Ports, Muddy Water. Ja, dat is de Mississippi-buurt, denk je.
1: Ja, en als je het liedje hoort, dan moet ik meteen denken aan, zoals ik de Drenthe herriet. Want je hebt nou vergelijkingsmateriaal, want je bent de West en dan hoor je een heleboel dingen die je heel bekend voorkomt. En dan zie je dat landschap eigenlijk zo weer voor je opdoen. En als je daar woont, dan ben je eigenlijk ook haast wel verplicht om blues te spelen. Ook al zei John dat er weinig blues gespeeld werd. En de enige die daar nog eens een keer kwam, dat was Pinetop Perkins. En die speelde dan nog wel eens in die commissair. Verder had het over dat de zwarte mensen, wat nog even over Europa, dat wij het hier wat meer waarderen dan in Amerika. En de zwarte mensen die voelden zich enigszins beschaamd. Als ze over blues praten en dergelijke. En daarom was het ook niet echt meer de favoriete muziek van de mensen door.
0: Nee, it's a class thing, zeiden ze.
1: Ja,
0: ja, ja. Net als bij de Blanc, dat hij niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, dat
0: wordt ook geassocieerd met hillbilly.
1: Ja, en rednecks en zo.
0: Ja,
1: dat soort,
0: precies, ja. Ja. Die plantage door zo, daar is een club bij, hoe zeg je nou?
1: De commissair was het.
0: Ja, de commissair.
1: Ja, dat was. Ja, eigenlijk is het fantastisch. Ja, ik bedoel, ik wist helemaal niet dat erachter zat. Dat was een volledige verrassing voor ons, want we liepen van die van dat huzie van Tommy Polk naar dat hoofdgebouw toe en ze deden deurlas en dan stonden we in een prachtige mooie club. Gewoon een fantastische Amerikaanse folkloreclub was. Ik bedoel, niet te geloven, weet je wel. Maar hij vertelde mij ook, je kon daar lid van worden. En dat was via de gemeente geregeld. En dan moest je per jaar zoveel betalen. En dan, het was een soort van, een soort van club van mensen die daar dan aan
0: doneerden. Ja, besloten club of zo, hè?
1: Ja, maar dat toch in stand bleef en zo. Maar het was een fantastisch mooie. We hebben het zien, luisteraars. Als je in de buurt bent, ga erheen.
0: Laten we maar eens even gaan kijken.
2: We just went out on the crossroads. This farmer came up and he said, come in my truck. And he showed us all around, you know. He told us what he was growing and how it little things. We thought it was
3: about
2: a weevil, but
3: it's a... Is this thing subsidized or something?
4: What? This out here? No.
3: No, this project?
4: No, James owns the land.
3: He owns the land, yeah.
4: Yeah, and the commissary. Hey, Mohair, let's go in this shack. It's unlocked. This is one that James Butler and Bill Talbot, who lives right here, they put this shack together to rent out to tourists. And.
3: Oh, you can stay here?
4: Yes.
3: Huh.
4: So tell everybody in Holland, come on over.
3: Yeah.
5: Before the war.
4: Yeah.
3: Hey, dit denk ik huren voor vakantie.
4: Ja?
3: Ja.
4: Yeah. This is for rent. Y'all ought to stay here instead of at a hotel.
3: This is for rent.
4: Man.
3: It's some kind of a hotel. Gee. Pretty nice, isn't it? This is all apart, yeah.
6: Yeah, this is a piano.
3: Yeah?
6: Looks like a neon.
3: But is this whole thing, is this kind of a hobby or what is it? It looks to me not real commercial.
4: Well, he has one building back here that he rents out to an auto shop, a body shop. Then the commissary rents out to a private club, and those are income producing. He has a storage business in the seed house that brings in income, but it's not his main source of income. He works for the city of Clarksdale.
3: That's the reason why he can do this thing.
7: You can stand always. This is the way it always is in the summer.
8: Well, it's a little hotter. Right now than it normally is this time of year. Normally, it's really hot, but this is kind of unseasonably humid, and the air is so thick. I mean, you can just feel it, and you can imagine there again. You know, 30, 40, 50 years ago, and people were working in these cotton fields. Yeah. You know, in this heat, you know, manual labor all day. I mean, from sun up to sundown. I mean, it's just, and you wonder why people had the blues.
5: This is Bill Talpin. He lives here.
2: Harry, Harry, nice to meet you.
9: We're going to hear Bonnie Raitt tonight.
2: Yeah? He did that. She's here, isn't it? A little bit way up.
3: In the casino.
2: Oh, no, it's Tunica.
3: Yeah, Tunica.
2: When we came from Memphis, we saw the shield.
3: Yeah, huh. Yeah.
2: She's been in Holland a couple of times. So one day with Clapton.
8: She's a big supporter of the Blues Museum here.
2: Yeah.
3: Hmm.
8: And donates a lot of money.
2: It's easy tough.
8: Yeah, no, they raise a lot of money.
2: I read they also got in they in a connection with somebody of the Dockery family who still lives way up north.
3: Jay.
2: This is nice.
1: Nou, je komt in een grote oud plantagehuis uit en je ziet ineens een fantastische club met aircondition vlaggen en een prachtig podiumje met het slagwerk en alles erop en eraan. En een paar baars. Nou, dit is eigenlijk, als je binnenkomt dan weet je nooit wat je ziet, dan weet je niet wat je ziet, zeg je.
3: Dat midden op het platteland hier,
1: ja,
3: net bij het Klaarsdeel.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
3: Hier zullen we wel een spul.
1: Ja, dit is prachtig.
3: Het is een beetje zoals Aap Slichter in Amen, maar dan op Zuid-Amerikaan zijn wat groter.
1: Ja, dat is echt prachtig. Ja, het is echt mooi.
3: En die kunt hier, worden ze weer net waren in die country check, die kun je huren voor vakantie, hè?
1: Ja, die tweede die we zagen, die kunnen we huren. En de eerste, daar woont een van, hoe heet het nog weer in? Nou, dat weet ik zo niet. En die woont hier sinds 3 jaar. Maar dit huisje, dat stond hier niet, dat heeft hij verhuisd als het ware. Van 12 mijl noord naar hier toe. Ja. En nou, dat ziet er van buiten niet uit, maar van binnen is het echt te gek. Daar kun je echt wonen met de airconditioning. Prachtig bed van 50 jaar oud, waar hij zo uit het niets trekt als het ware. Ja. Maar het is echt, zoals die jongens dat hier, is echt prachtig.
3: Hobson Preservation Company.
1: Wat vragen dan?
2: How many evenings is this open? The whole week or
10: it's open
2: only at the weekends?
10: A happy hour during the week, starting about 5 o'clock till maybe 8 o'clock. There's not music every night.
2: Yeah.
10: There's not music every weekend, but there's some good shows here.
2: Yeah, but this is beautiful.
0: En dat zei Tommy Polk, die ons daar rondleidde samen met John Mohert op de Hobson Plantation, die eigendom is van een particulier, van een ambtenaar bij de gemeente Clarksdale, van James Butler. Ja, hij verdient er niet zoveel aan. Bedoel, er zit een onderdeel in, er wordt auto-onderdelen verkocht. En dus er is een veuroord, opslagruimte is erbij.
1: Store, ja.
0: En dan even die club toch nog bij. Maar hartstikke mooie gelegenheid door zo de bluesmuziek.
1: Ja, ook goed van die man dat beholden heeft en zo.
0: Ja.
1: En dat werd met dat en het is echt helemaal te gek is het daar.
0: Hartstikke goed voor elkaar door zo.
1: Ja, prachtig. En John Mohert die zegt dat zo waar. Wij zeiden dat het zo heat was. En hij zegt die mensen van zonsopgang tot zonsondergang. Hij zegt, en dan vraag ik waarom ze de blues hadden.
0: Het leven op de plantage, dat is ook zeker Muddy Waters niet vreemd. We waren zo straks op de Hobson Plantation met John Mohert, maar iedereen weet wel dat Muddy, dat hij opgegroeid is. Niet geboren trouwens, hè?
1: Nee, hij is geboren in Rolling Fork en dat is wat een stuk zuidelijker. Maar is hij al heel op jonge leeftijd is hij al naar die plantage vlakbij Clarksdale verhuisd. Ja, of misschien bent. Ik weet natuurlijk niet hoe dat ging. Ik bedoel, zouden ze. Ze waren natuurlijk slaven eigenlijk. Ja, ja, niet meer in die zin
0: niet
1: van
0: meer,
1: niet meer, maar nee. Eigenlijk toch wel een beetje.
0: Ja.
1: Zullen ze dan overkocht wezen? Of gingen ze daarheen omdat er familie was? Of dat ze goede.
0: Misschien dat wel een goede plantage-eigenaar was.
1: Ja, ja.
0: Want er wordt wel gezegd dat die de Stovels. Howard Stovel, dat had
1: een liberale, voor zover plantagebezitters dat kon wezen, dat was en zo, ja.
0: Ja, het was een hele grote, uitgestrekte plantage. En het was ook door dat Alan Lomax dat die recordings maakte, hè?
1: Ja, Alan Lomax, dat is een man die, ook zijn vader trouwens, die onderzoek deed voor het Library of Congress, een soort van culturele instelling, ter behoud van de Amerikaanse cultuur. En die legde dat dan vast. En dan kun je dat allemaal opzoeken. Die hebt daar op een gegeven moment opnames gemaakt van Murray, een stuk of waar.
0: Ja, nou, daar komt deze ook vandaan. Heel toepasselijk op de plantage, want die giet over de klaver, de bur, klover. En dat werd toen gebruikt als een vorm van, ja, van kunstmest, als groenbemesting. Ja. Want klaver maakt stikstof en als je die weer onderploegt, dan komt dat
1: ja,
0: dan weer
1: zien,
0: ten goede.
1: Zijn boerenachtergrond komt nog even de vuur.
0: Verloochent zich niet, hè?
1: Nee.

baby, way up in Dundee. Yes, I told a man, baby, way up in

0: Ja, dat is een heel olde. Uit 1942. Opgenomen op vrijdag 24 juli 1942 op de Stovel Plantation, Muddy Waters. En op tweede gitaar Son Sims.
1: Ja, daar hebben we in het begin heel veel mee gewerkt. En een andere figuur waar je ook met speelde, dat was Eddie Boyd natuurlijk.
0: Ja.
1: Die was van dezelfde leeftijd als Marino. Zo. Die hebben gelukkig nog in dezelfde klas zitten.
0: Ja,
1: je hebt ook nog even met elkaar gespeeld, maar Eddie die ging toch aan de andere kant. Dat was een pianist. Hè. Ja, maar die hebben elkaar heel goed kennen. Die hebben zelfs nog in dezelfde packet zitten en zo, toen met het American Folk Blues Festival.
0: Ja, en die plantage, dat is toch eigenlijk waar het allemaal begund is. Want ik las in het boek, dat vond ik heel mooi. De vorige uitzending hadden we het over de drank. Maar dat op een plantage, daar hadden ze hun eigen drankmaker. Hè? Iedere plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: He, die wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar daar wil gewoon niks aan doen.
1: Nee, want ze hielden ook alles het liefst binnen de omheining van de plantage. Ook geschilden en zo, die werden altijd binnen kamers als het ware opgelost.
0: Ja. Het was een wereldje op zich. De heerlijkheid, de plantage is er bijna, zeg je. Muddy Waters is erop gegroeid. Nou, werken, Willy Foster die vertelde dat ook al in een van de vorige uitzendingen. Dat was van, als morgen is lochtig weer, dat zou op donker weer, hè?
1: Ja, en Willy Foster vertelde ook nog een verhaal dat zelfs als je naar school moest en er was werk, dan was je op weg naar school. En dan kwam een van de plantages, je moet aan het werk. En dan kon hij niet naar school toe. Zo werd dat op een gegeven moment geregeld.
0: Vandoor Muddy Waters, zijn Early Morning Blues.

0: on old.
1: ...1967, de Early Morning Blues, oftewel tussen de haakjes Before Daybreak, van de LP More Real Folk Blues. Het leert me op de plantage en zoals hier op, in het boek ook stiet. This is the country boy in the big city, the years of practicing bottleneck guitar on the Clarksdale, Mississippi plantation. Ja, dat was de overgang van het platteland naar de grote stad, zoals dat in het boek ook beschreven wordt. Dat het leven in de grote stad toch heel anders was dan het platteland. Hè?
2: Ja, dat was compleet anders. En ja, het was een beetje de promised land, hè? De grote stad dat yeah. trok. En, maar ook met alle gevaren van dien. Je verdiende er wel wat meer, maar er waren natuurlijk ook veel meer ja, voetangels en klem in het leven in de grote stad natuurlijk.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de kleinere en interessante labels op het gebied van de bluesmuziek, dat is Fat Possum, Harry.
2: Ja, en Fat Possum, dat bevindt zich in Oxford, Mississippi. En daar gaat wij naartoe.
1: Klein label met hele uitzonderlijke muziek. En daarover volgende week meer in de volgende aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Eddie Boyd uit 1952 en het werd gecoverd door de hele blues scene. John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, Buddy Guy, Luther Allison, Freddie King, Bobby Bland, Eric Clapton. Maar de mooiste versie was van Cuby and the Blizzards, Five Long Years.

she had a knife to put me down. Lord, have mercy.

QB and the Blizzards, Five Long Years. Hij begon in Louisiana als Guitar Junior, maar in Chicago was al een Guitar Junior actief en daarom ging hij verder als Lonnie Brooks. Dit is een eigen compositie. Lonnie Brooks, A Man's Got to Do What a Man's Got to Do.

0: play with her. Then you pull up close to you, lay on her shoulder, and you kind of burp her a little bit, you know what I mean? Then you give her pacify. That's how you babysit a grown-up baby.
1: Lonnie Brooks, A Man's Got To Do What A Man's Got To Do. Jimmy Johnson kwam vanuit Mississippi naar Chicago en hij coverde een nummer van Ann Peoples, de sterzangeres van High Records in Memphis. Jimmy Johnson en zijn broer Syl Johnson, twee succesvolle bluesartiesten, overleden onlangs een week na elkaar. De Jimmy Johnson Band. Feel Like Breaking Up Somebody's Home.

De Jimmy Johnson Band, Feel Like Breaking Up Somebody's Home. Bluespianist Emery Williams uit Arkansas begon zijn carrière in Detroit als pianist van John Lee Hooker, Amos Milburn en Howlin' Wolf. Maar hij verhuisde naar Chicago en daar noemde men hem Detroit Junior. Hij schreef nog nummers voor Coco Taylor en Albert King. Detroit Junior, If I Hadn't Been High.

Detroit Junior, If I Hadn't Been High. Joe Jonas had in Amerika de bijnaam The Clean Head Man. En voor studioopname werd zijn band altijd uitgebreid met gitarist Paul Young. En ook hij had een bijnaam Mighty Paul Young. De Joe Jonas Band, Blue Monday.

The Joe Jonas Band, Blue Monday. Cold Blue Steel, dat is de band van zanger James Buck en gitarist Mark Pollock. En die twee die speelden daarvoor bij Lowell Fulson en James Cotton. Het komt van het album Driving to Mexico. Cold Blue Steel, The Girl That Radiates.

Cold Blue Steel, The Girl That Radiates. Ooit, lang geleden, speelden Cubian, de Blizzards en de Buffoons samen op Texel. En daar zongen de Buffoons tijdens een jam-sessie prachtige achtergrondvocalen bij Harry Musquet. En sindsdien waren het dikke vrienden. De Buffoons, My World Is Empty.

De Buffoons uit Enschede, My World is Empty. Pat Mason uit Louisiana stopt blues, rock en psychedelico in zijn muziek en dat heet dan swamp rock. Hij is de zanger, de mondharmonica-speler en de gitarist. Pat Mason, Queen of the Boucherie.

Pat Mason, Queen of the Boucherie. Rodney Johnson, dat is een bluescrooner uit Texas. En hij zingt graag catchy nummers en hij werkt al jaren samen met dobro-speler Tom Morell. Maar de band kwam nooit verder dan enige regionale roem. Rodney Johnson en de Texas Gypsies. Today is the day.

Rodney Johnson en de Texas Gypsies. Today is the day. T-Bug Burns is een zanger-gitarist uit Texas en Michael Clay is een gitarist die zich Slip Cray noemt. En ze spelen samen Lone Star Rhythm and Blues. T-Bug Burns en Slip Cray. Saint Peter Have Mercy.

Debug Burns en Slip Clay, St. Peter Have Mercy. Terraplane Blues, dat is een juke joint band uit Fort Worth onder de rook van Dallas, met zanger-gitarist Holland K. Smith en mondharmonica-speler John Anglin. Terraplane Blues. She's a long, tall Texan.

Deraplane Blues. She's a long, tall Texan. Bugs Henderson, dat is een bluesrocker uit Texas. Hij wordt begeleid door de band The Texas Cannonballs en de blazerssectie van Delbert McClinton. Bugs Henderson, She Feels Good.

Bugs Henderson, She Feels Good. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cricket Taylor, dat is een zangeres uit Mississippi, en ze won met haar band, de Cricket Taylor Band, de award Best Blues Band in Texas. Dennis McBride speelt piano en slidegitaar. Cricket Taylor, Guitar Man.

0: toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur giet het deze keer naar de culturele hoofdstad van Europa. De grootste haven van deze wereld. En daar woont een die als geen blad voor de mond neemt.
2: Achtergrondgeluiden zijn altijd welkom.
0: Okay.
2: En wij zijn natuurlijk ook welkom bij Carrie hier in Rotterdam aan de... Het lijkt koffietijd wel, jongens. Ben je bekooi of zoiets?
0: Ja,
2: je
0: bent
3: hoog ik hoor. Waar
2: zitten we hier?
0: We zitten op de Binnenweg, Nieuwe Binnenweg. Dat is het oudste gedeelte van Rotterdam, maar wel midden in het centrum.
2: En zaten we even off the mic te praten. Dit is wel een prachtig pand natuurlijk.
0: Ja, ik heb er heel erg veel geluk mee gehad, want het was heel erg duur om te kopen. Ik had de winkel beneden had ik al ooit gekocht. En ik moest mijn huis uit. Want ik woonde hier om de hoek gewoon lekker midden in het wijkje. Maar dat werd gesloopt. En ze gingen mij niet herhuisvesten. Omdat het sociale huisvesting is. Dan verdien je te veel. Dus toen hebben ze gezegd van nou zoek zelf maar wat. En toen kwam dit pand kwam leeg. Maar daar vroegen ze veel te veel geld voor. En toen zat ik op een zondagavond een beetje dronken op het terras. En toen kwam de eigenaar kwam langs. En zei Kar, ik heb het nog eens uitgerekend. Geef eens een bierveeltje. En toen ging hij uitrekenen. Zoveel huur krijgen we ervoor. Want het was kamervuur. Zoveel huur krijgen we ervoor. Maal 12, maal 10, dat is de koopprijs. En toen stond het op het bierveeltje 384.000 gulden. Maar ik kan heel snel rekenen. Dus ik zag dat hij een rekenfout had gemaakt. En hij had eigenlijk 484 moeten vragen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een pand voor een ton te weinig gehad.
2: En hij ging daarmee akkoord?
0: Ja, hij had helemaal niet door dat hij zich verrekend had. Ik weet ook niet of hij er ooit is achtergekomen. Ik mocht hem niet zo, dus ik heb later nog wel eens de neiging gehad om hem te bellen. Lul!
2: Ja, maar het was toch wel aardig.
0: Ja, voor mij was het aardig.
2: Ja. Want zo'n pand in het midden van Rotterdam. En jij vertelde mij dat er nog enkele verdiepingen.
0: Ja, dit is een pand met 4 verdiepingen en er zaten in totaal, geloof ik, 21 kamers in.
2: Jezus.
0: Dus iedereen zat op een heel klein rothokkie. En betaalde daar veel geld voor. En toen ik erin kwam, toen heb ik iedereen die al weg wou... heb ik allemaal vriendelijk weg laten gaan. De mensen die niet weg wou, die heb ik een nieuwe huisvesting voor gezocht. En helpen verhuizen en geld meegegeven om het leeg te krijgen. Om zelf. Maar boven is nog steeds verhuurd, hoor. Want boven is 2 verdiepingen schoon verhuurd.
2: Want jij bent alleen met je dochter, dacht ik, hè?
0: Ja, mijn zoon zit in Amerika, dus... Ja.
2: Daar ga je naartoe, zei jij, naar New York?
0: Ja, hij zit in Carolina, is hij aan het studeren. En hij gaat hij komt naar New York en ik ga ook naar New York. En dan gaan we daar beesten. Hij heeft al, hij is zo van die jonge surfpunkbandjes, weet je wel. Dat vindt hij leuk. Dus daar heeft hij de 4 van voor me geregeld. Dat we dan samen daar naartoe gaan. Maar ik had iets, denk een beetje aan jouw moeder. Dus
2: gaan we
0: ook death metal gaan we kijken. Daar hou ik meer van.
2: Ja, daar hou jij van.
0: daar hou ik van. Ja.
2: Maar jij komt oorspronkelijk uit Utrecht, hè?
0: Ja.
2: En ik las in opzij, trouwens dat blad is wel vooruit gegaan, hè?
0: Sinds ik voorop sta, hè? Het is een stuk beter, ja.
2: Nee, ik vind het sowieso, ik mag haar wel, hoe heet zij, die hoofdjuffrouw.
0: Siska Dresselhuis. Ja, ze is leuk.
2: Ja. Maar las ik dat jij uit Utrecht...
0: Ja, ik ben op de Oude Gracht geboren.
2: Dus, dat is helemaal mooi.
0: Helemaal mooi. En boven het allereerst koffieshop. Ja, dat was het toen nog niet. Dat was nog gewoon het café van mijn oma. Maar,
2: hele goede India heb je daar. Ja, Moehal of India zo. Dat ben ik nog wel eens weten. Nee. Ja, maar dat is toch prachtig.
0: Ik heb,
2: waarom was dat?
0: 20 jaar in Utrecht gewoond, denk ik. 21 jaar. En toen ben ik hier naar Rotterdam gekomen. Ik kreeg een baantje hier. En ik kwam het station uit... En toen zei, een oude meneer liep tegen mij aan. En toen zei ik, sorry, want ik ben heel beleefd opgevoed. En toen zei hij, joh, krijg jij helemaal de tering? En toen moest ik zo lachen. Toen dacht ik, hier wil ik wonen. Geweldig, wat een volk. Ja.
2: Nee, jij liep tegen hem op bij de Bruna-winkel, waar je vader...
0: Mijn vader, mijn vader die werkte bij Bruna.
2: Ja. Dat las ik dus. Dat je moeder kwam uit een arbeidersgezin en je vader uit...
0: Net wat hoger.
2: Ja.
0: Ja. En die gingen toen met de 50e jaren lift naar boven. Dus die gingen ineens veel verdienen. En ja. Een auto en een koelkast. Dus ja, ik heb al die dingen... heb ik echt het huis in zien komen.
2: Ja. Dus dat werkte statusverhogend op een gegeven moment, de baan.
0: Ja, dus er moest gewoon huis gekocht worden. Ja. En dat was eigenlijk te moeilijk. En dat, ze werden er niet gelukkiger van, maar... Een tijdje wel. Toen we nog gewoon in het oude huis woonden, toen waren ze er heel gelukkig mee.
2: Leven ze nog? Of?
0: Ja, ze leven wel. Mijn vader is heel, heel ziek. Die heeft kanker. En we hadden hem eigenlijk alweer opgegeven. Maar hij had nu het ziekenhuisbed toch maar weer uit de woonkamer geschoven. Want hij loopt een beetje. Hij heeft botkanker. Dus eerst prostaatkanker en toen uitgezaaid naar zijn botten. Dus hij zit wel eens en dan hoor je knak en dan breekt er weer wat.
2: Jezus.
0: Zo erg is het, ja.
2: Dat lijkt me in de aanvang niet zo, maar later wordt het vaak anders, hè?
0: Ja. Nou, we zijn... ik kon niet zo goed met mijn ouders. Ze waren heel rechts. Of niet eens rechts, maar heel
2: conservatief of zo?
0: Ja, maar gewoon slecht denkend over anderen. Weet je wel, jongens waren altijd gewoon alleen maar op uit om met je te neuken.
2: Ja.
0: Dus vriendschap tussen vrouwen en mannen bestond niet. Vrouwen die liepen, die ergens klachten mee hadden, dus ziek waren, of ze moesten maar eens een keer goed geneukt worden, of zaten in de overgang. Weet je, het was zo en niet anders.
2: Ja.
0: En nooit is gewoon nadenken over de dingen wel eens.
2: Dus wel eens heel star.
0: Star, ja. Dat was het. Ja. En nooit ook iets hebben van, jij denkt anders over, het zal wel. Dat hadden ze niet.
2: Nee. Nee, dus
0: dat hebben ze later wel gekregen weer. Toen ze ouder werden. Ze zijn wel milder geworden.
2: Ja.

0: Ik was niet zo lastig. Mijn oudste zus was heel lastig. Die heeft alles, alle vrijheid voor ons bevochten, moet ik maar zeggen. Maar ik kwam daar achteraan. En ik, toen ik een jaar of 16 was, heb ik een blootje gerookt op school. En omdat wij dat... hadden we nog een heel open gezin naar mijn idee. Dus ik had dat thuis verteld. Nou, daar niks van gemerkt. Een blootje gerookt. En toen hebben mijn ouders gezorgd dat de jongens met wie ik dat gedaan heb... van school zijn gestuurd. Definitief ook. Dus dat was heel erg heftig. Dus toen zei ik... Nu loop ik weg, stampvoetend en wel. En toen zei mijn oma... Doe dat nou niet, want je vader krijgt zo een hartaanval. Toen zei ik... Nou, dan krijgt hij dat toch. Dan geef ik hem gewoon een schop na. Of valt hij hier dood neer. En toen deed hij dat ook. Dat was even wat minder prettig. Dus hij viel neer. En toen is hij met de zieke auto weggehaald. 2 weken intensive care. Ja. 39 en een hartaanval. Jezus. Daarna heb ik geen ruzie meer gemaakt tot ik de deur uit was.
1: Ja, ja. Nou. Dat is toch wel een heftig verhaal. Dat, gewoon. Ja. Ja. Ja. Nou ja, jij werkte... Eerst had je het moeilijk, hè, las ik in het artikel. Maar de radio heb je min of meer gered. En, of wie was dat die jou die banen bood?
0: Nou, ik had gewoon... Ik werkte natuurlijk in een punkwinkeltje. Dus dat is heel klein en heel weinig geld. En ja, ik had toen net mijn oudste. Dus... Ja, daar zorgde ik alleen voor. Tenminste, de vader zorgde er wel voor, maar niet financieel. Ik zorgde er financieel voor. Ja, dan heb je heel weinig geld. Ik had 1100 piek uitkering en daar moest je met z'n tweeën van komen. En toen kwam Nico Haasbroek, de basis van het NOS-journaal. Die kwam toen bij Rijnmond werken en die kwam vragen of ik gezin had om een columnist te worden. Dat wou ik niet, want ik ging niet werken voor een burgerlijke radio. Nee. Waar ik toch vast geen vrijheid van meningsuiting had. Hartstikke eigenwijs was ik. Toen heeft hij een half jaar geprobeerd om me over te halen. En uiteindelijk heb ik het gedaan. Dat hielp natuurlijk wel. Ik kreeg 100 piek per column. Dat was 400 piek per maand erbij. Dus dat hielp me net over de armoedegrens heen. Dat was wel tof, ja. Financieel gezien.
1: Ja, en hoe kwam jij bij Spijkers met Koppen terecht?
0: Hanneke Groenteman, die zat toen... De Schreeuw van de Leeuw was dat programma van Paul de Leeuw. Daar was zij in de redactie.
1: Ja.
0: En dat werd toen hier in Rotterdam opgenomen. En zij was dus een nacht blijven slapen in Rotterdam. En hoorde de volgende ochtend mijn column. En toen had ze iets van, die wil ik voor mijn radioprogramma. En ze had toen een radioprogramma in Amsterdam. Nee, toen was bij de VARA was dat
1: VARA nog. Oh ja, ze is bij
0: op
1: de VARA.
0: Op FM4 was dat. En daar heb ik toen 2 jaar bij gezeten. En toen ging zij weg naar de VPRO. En toen moest ik voor Vera Keur naar Spijkers met Koppen. En dat wou ik niet. Want dat vond ik veel te grappig. En ik wou niet grappig, ik wou bloedserieus de wereld veranderen. En Jack Spijkerman, die wou mij ook niet. Dus nee. Wij zijn tot elkaar veroordeeld. Ja. We hebben ook de allereerste keer meteen slaande ruzie gehad. Echt verschrikkelijke ruzie. Dus toen, ik kwam mijn Hilversum aan. Want ik was de directeur opgeroepen van... Nou, je gaat nu kennis maken met Jack Spijkerman. En toen kwam ik bij een radiostudiootje en dat klopten we aan. En Jack deed de deur open en die zei, ik wil met niemand praten en zeker niet met jou. Bam, gooide hij de deur in. Dus toen ben ik maar weer naar Rotterdam gereden. Ik was nog niet in Rotterdam of de telefoon ging en het was Jack. En die zei, ik vind dit niet oké, ik kom nu naar je toe om het uit te praten. Dat vond ik wel heel knap. Toen is hij gelijk gekomen. Ik heb eerst gezegd dat ik geen tijd had. Dus de dag daarna is die gekomen. En toen hebben we gezitten praten. En toen zei hij, ik wil jou niet. Zo, nou, dat treft, want ik wil jou ook niet. Dus, en toen schoten we eigenlijk allebei al in de lach. Dus toen was het al geregeld. En toen, ja, sindsdien zijn we eigenlijk de beste vrienden.
1: Ja, ik wil jou niet. Jij wilt mij niet. Nee.
0: Ik vond het allemaal veel te lollig. Ik dacht, straks moet ik ook cabaret gaan maken. En ik heb een bloedhekel aan... Ik vind het wel leuk om te zien, maar niet om het zelf te maken. Dus ik dacht, ik wil gewoon wel mijn mening kunnen vertellen. En dat bleek achteraf ook wel weer te kunnen.
1: Ja, nee, dat vind ik heel goed in dat programma passen.
0: Ja, daarom.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar ja. Dus het was eigenlijk...
0: Vera Keur had het gewoon goed gezien. Maar ja, ik geloofde er niet. Nee.

0: Maar Rotterdam, hoe lang woon je daar nou? 78 kwam je hier?
1: 78 volgens mij ben ik hier komen wonen. Dus dat is slecht 23 jaar of zo.
0: Ben je nou een bekende Rotterdammer geworden eigenlijk, uiteindelijk?
1: Voor een heleboel mensen ben ik een bekende Rotterdammer, ja. Dat is heel raar. Want
0: net als Jules en zo.
1: Ja, maar Jules is veel meer echt een Rotterdammer.
0: Ja, dat is helemaal echt.
1: Die is helemaal echt. Die weet ook van de oorlog en zo. Omdat ik hier natuurlijk niet gezeten heb. Van Sparta en oude boksers. Kijk, toen ik hier kwam, ik ben hier samen met de Surinamers naartoe gekomen. Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog. En chagrijnig ervan geworden. En door die nieuwe Caribische, breedgrijnzende, vrolijke negers. En vooral de dames daarvan, die allemaal gewend waren om op zichzelf te wonen. En voor hun eigen kinderen te zorgen, gaf dat voor mij een enorme vrijheid. En kon ik ook dus met mijn kind alleen wonen. Vond niemand dat gek. En kon je ook werken. En was dat
0: waar waren ze? Ze waren hier toch niet zo puriteins?
1: Nee, niet zo puriteins, maar gewoon somber waren ze, vond ik. Dat is nu toch wel anders.
0: Het is toch de wereld, havenstad nummer 1. Dus er gebeurde natuurlijk. In het maritieme gebeurt had je natuurlijk ook wel wat losbandige types en zo.
1: Ja, maar dat was meer de Kaap dan hier in de stad natuurlijk.
0: Kwam jij daar nooit?
1: Op de Kaap?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee. Dat is raar, hè?
1: Ik hield niet van... Nee, Zuid... ik kwam sowieso nooit op Zuid.
0: Nooit op Zuid, nee.
1: Nee, niemand hoor. Nee. Iedereen die hier woont, komt niet op Zuid. Ja, dat is van de boeren en de buitenlui. En dit is gewoon van ons.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon
0: nee,
1: zo.
0: Nee, maar het is maar gewoon een vraag. Want ik vind het leuk omdat, omdat ik zelf Rotterdam ook vrij goed ken.
1: Ja.
0: Hier ook heel veel gespeeld heb. En ik moet zeggen dat ik graag in Rotterdam speel. Want ik vind de mensen hier vaak toch opener. En ik weet niet. Het is een beetje wat Deel er altijd zei. In Amsterdam, in Rotterdam staat wel een bordje naar Amsterdam. Maar in Amsterdam geen bordje naar Rotterdam.
1: Precies. Ja.
0: En ik vind de Rotterdammers
1: dat is wel zo goed.
0: De Rotterdammers zijn voor mijn muziek wel oké. Dat zijn, maar goed, dat is dan weer...
1: Veel meer rouwdouwen.
0: Één vooroordeel van
1: minder
0: mij misschien.
1: Minder gepolijst. Ja.
0: Ja. Hoe is het tegenwoordig hier? Hoe heet het nou weer? Met Dominee Visser en zo.
1: Het is extreem veel zwervers.
0: Ja.
1: En armen. Dat is echt, als je dat vergelijkt met toen ik hier kwam wonen, dan waren de mensen die wel eens in kraakpanden moesten slapen of die dan in pensionnetjes sliepen. Dat soort dak- en thuislozen had je wel. Maar niet dat echte lompenproletariaat wat we nu hebben. Mensen die echt gewoon op straat liggen en liggen te huilen en hartstikke. Heel veel psychiatrische patiënten, weet je wel, die inrichtingen gingen toen allemaal dicht en iedereen moest zo nodig terug de straat op. Maar ja, als je daar geen opvang hebt, word je ook heel ongelukkig. Dat is echt extreem veranderd de laatste tien jaar.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat ze denken dat we in Rotterdam 3000 daklozen hebben. Dat denk ik ook. Dat vind ik veel. Weet je, dan denk ik, zo groot zijn we niet. We zijn met 500.000 mensen of 600.000. Dat is een hele grote groep. Ja, als
0: men
1: je
0: voelde
1: van centraal loopt naar
0: onveilig en zo, hoor ik laatst. Hè? De Kluiskade, de Chinezen en zo, die niet zo snel in opstand komen. Maar,
1: nee, het is...
0: Hangt dat allemaal samen? Of,
1: ja, het is natuurlijk doopstad nummer 1. Als je hier op een hoek gaat staan en de wind staat de goede kant op de beste kant van je eieren. Dan hoef je niks aan te doen. Het is echt niet te geloven wat dat betreft. En omdat dat natuurlijk, dat brengt zoveel criminaliteit met zich mee.
0: Dat
1: maakt het extra moeilijk. Dan moet je ook nog rekenen dat een kwart van Rotterdam zit op of onder het bestaansminimum. Dus het is een arme stad. Er zijn veel werklozen. Er is heel veel kleur bijgekomen. Die het nog niet allemaal even makkelijk hun weg kunnen vinden, weet je wel. Dus ja, ik zeg wel eens, ze geven ons de moeilijkste opdracht. Namelijk om in een stad met heel veel verschillende culturen bij elkaar te gaan wonen. En je krijgt het minste mee om het te regelen. Dus we zijn en arm en zwaar vervuild en verpauperd. En ja, dat maakt het wel eens minder makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja, ik denk als je mij in een nette buitenwijk waar het allemaal wel goed geregeld neerzet, dan verkommer ik ook. Dus ik woon hier heel fijn. En het geeft natuurlijk ook heel veel vrijheid en je lach je de tering. En ja, je hebt ook soms dat je denkt, nou ja, wat nou weer meemaken. Het geeft natuurlijk ook heel veel vrijheid en je lach je de tering. En ja, je hebt ook soms dat je denkt, nou ja, wat nou weer meemaken.

0: We hebben een paar kroegen bijgekregen. Ja. Hartstikke leuk. Er wordt veel gedanst. Er is gewoon wat meer bijgekomen. Daar zijn we, maar het is achterstallig onderhoud. Het was wat we toch al niet hadden. Weet je, dat hebben we bijgekregen.
1: Maar jij zei dat het dat dan wel het ogenblik redelijk in is en zo.
0: Ja, het is heel hip. Maar dat is dan natuurlijk niet gewoon dit soort wijken. Dat is dan Kop van Zuid. En weet je, het is hip om tegenwoordig Rotterdam mooi te vinden.

0: weet niet, heroïne en zo, dat soort dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk, misschien moeten ze dat wel doen, maar dan wel op een verantwoorde manier of zoiets, weet je wel.
1: Ja. Nou ja, drank is ook niet goed voor je.
0: Nee, dat is ook een boosdoener tot en met.
1: Ja. Dat
0: werk ik zelf wel, Als ik als je een drent jenever geeft, is ook niet echt.
1: Nee, jenever is. Ik zeg altijd, jenever is net heroïne. Ja. Als je een half fles jenever op hebben, weten ze ook echt niet meer wat ze doen. Nee, dus agressief is.
0: Kun je kwaadaardig van worden?
1: Ja, kwaadaardig.
0: Ja.
1: Dat is niet het vrolijkste drankje. Nee. Kan ook heel lekker zijn, maar.
0: Ja, ja, maar ik werd er ook altijd een beetje.
1: Een beetje
0: somber en agressief van, omdat mensen het vaak dan niet begrepen.
1: Nee, dat snap
0: ik. En dan wil ik ze het uitleggen, dan snap ze het niet, weet je wel. Dan werd ik dus uiteindelijk kwaad of zo. Dat heb ik met bier gewoon of zo niet, weet je wel.
1: Nee, ik had Berenburg dronken, ik was ook heel heftig.
0: Ja, dat
1: is ook je neef.
0: Ja. Maar ja, dat komt omdat ik een beetje een soort van raar onderwijzerstik in me heb soms. Dus als mensen het dan niet wilden snappen, dan werd ik met je neef, werd ik altijd. Maar goed, dit terzijde.
1: Ja.
0: Maar ik even terugkom naar het huis. Dit is wel fantastisch mooi natuurlijk, hè?
1: Ja, mooi, hè? Dat is heel mooi.
0: Zelfs ik, die buitenman ben, dus. Ik hou echt van de natuur en zo. En met kijken, soms stilte en zo.
1: Hij wel.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja, ik kan ook heel goed. Ik ben van alle markten thuis. Ik kan ook goed. Maar dit lijkt mij ook wel waard, weet je wel.
1: Ja, dit is ook tof. Ja. Ja, nou ja, je hebt wel één en al horeca om je heen, dus het is wel lawaai.
0: Ja.
1: Weet je wel, nou maakt dat mij niet zoveel uit, want je slaapt of je slaapt niet en heeft lawaai bij mij niet zoveel mee te maken. Maar nou, je hebt wel op straat, dus bedoel, wat ik zelf vervelend vind, is dat je nooit anoniem je huis in en uit kan. Want de terrassen zitten in de zomer zo verschrikkelijk vol. Dat iedereen die
0: gaat
1: kom even zitten.

0: Moet je eigenlijk bijna vermommen of zoiets?
1: Nou, nee, maar...
0: Heb je dat wel eens gedaan? Of zo?
1: Dan moet je voortdurend uitleggen dat je nog moet werken. Ja. Weet je?
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Die.
1: Ja, het is heel vervelend. Want dan zie je ook iedereen... Kijk, als je gewoon aan het werk bent dan geeft, dan, en je zit ergens anders... dan denk je niet, shit, iedereen zit op het terras. Maar als je ze allemaal ziet zitten en jij moet nog werken...
0: Ja, dat is een temptation.
1: Ja, dat is een hard aan mij. En wat vroeger hield ik rekening met het feit dat ik nog moest fietsen. Moest nog kunnen fietsen naar huis. En nu kan ik gewoon naar boven kruipen. Dus ja, dan neem ik die laatste ook nog. Weet je wel, dat is de volgende ochtend minder prettig. Ja.
0: Ik vind het altijd wel mooi dat jij geen blad voor je mond neemt. En las ik ook dat een van de dingen is die je op prijs stelt. Dat mensen eerlijk zijn. En, ja.
1: Maar ik kan erg slecht tegen mensen die... Die liegen, die keihard midden in je gezicht zitten te liegen. En zeggen, ja hoor, we hebben er wat aan gedaan. En dan blijkt later dat het helemaal niet zo is. Nou, dan heb je mij helemaal gillend aan je rok hangen. Ja. Nou, ik had van de week met hier voor de deur stond dan weer een meneer die hartstikke in de war was zwerven. Vreselijk te huilen, sprong net het voor de tram. Nou, allemaal dus de mensen gewoon uit de cafés, uit de winkels. Ze hadden al broodje gegeven, koffie gegeven. Weet je wel, proberen om het... Maar het ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment belden ze aan van, kan, we moeten toch even wat doen. Ik loop wel even naar de politie. Nou, ik loop naar de, dat is hier om de hoek. Dus ik loop bij de politie binnen. Ja, die kennen mij natuurlijk. Dus hey Carrie, kunnen we wat voor je doen? Ik zei, nou, die man is zo verdrietig. Weet je wel, kom even. Want hij pleegt echt zelfmoord. Dus kom even wat doen. Nou, ja, we komen gelijk. Er was al gemeld. En nou, dan blijkt ze dus later gekomen. Dus ik heel gerust naar boven. Ik denk, oh, tof dat ze het zo regelen. En dan hoor ik later dat de twee agenten uit zo'n busje zijn gestapt. En die hebben ze tas naar hem toe gegooid en gezegd... En nou wegwezen jij. Dat is dan alles. Ja, nou, dan ben ik zo des duivels. Dan denk ik, godverdomme, die man die heeft gewoon hulp nodig. Geef dat dan ook. Breng hem even ergens. Weet je wel, desnoods in de Pauluskerk... dat even iemand een koffie geeft. Even iemand met hem praat. Maar dan... Ja, dan staat hij dus vervolgens in de Westersingel om de hoek zelfmoord te plegen of zo. Weet je wel, dat is zo onmenselijk. En daar word ik dan, dat soort dingen kan ik erg pissig.
0: Die Dominic Visser, die doet toch wel wat, hè?
1: Ja, altijd. Die doet veel werk. Ja. Ja, ik ben erg blij dat hij er is, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En dat merk je wel bij Rotterdammers. Er is hier zoveel tolerantie eigenlijk. En ook omdat als Dominic Visser zegt dat hij niet meer bezig is... dan heeft iedereen eigenlijk wel iets van, nou ja, dan gebeurt er wat aan.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan gaat het goede weer werken bij iedereen. Dan denken ze, ah, nou ja, die man doet ook zijn best. En nou ja, weet je wel. Dus ook als het drugsopvangpanden of zo gemaakt moet worden... of gebruikersruimtes. Ja, dan de meeste wijken werken daar toch wel gewoon naar mee. Ook omdat het natuurlijk je eigen kinderen zijn die aan de doop gaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk...
1: Het is toch een soort van... En daarom hou ik veel van Rotterdam. Dat ik denk van... Het is helemaal ongeveer tegenovergestelde van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Het is heel open, heel vriendelijk. En nou ja, er is een probleem. Oké, er moet dus een oplossing gevonden
0: worden. Ja, het is een doop en zo. En de aanverwante artikel, dus criminaliteit. Het is natuurlijk wel een... Het is eigenlijk toch wel behoorlijk structureel, denk ik altijd. Het is.
1: Dan heb je een of andere.
0: Men komt er niet van af, denk ik.
1: De biel van een wethouder heeft nou weer bedacht dat we stadsetiketten gaan doen. En dat betekent dat we weer ja, meneer en nee, mevrouw moeten gaan zeggen. En dat we de deuren voor elkaar open moeten gaan houden. En dat we weer op moeten gaan staan in de tram. En dan denk ik. Het is zo ver van de werkelijkheid. De werkelijkheid is ook niet goed gemanierd hier. Als ik kijk naar de school van mijn dochter... ze hebben geen stuiver om het op te knappen. Het is een oud verpauperd pand. De wc's zijn goor. Er staat nooit dezelfde juf voor de klas. Er is geen enkele opvang meer voor kinderen die het moeilijk hebben. Dus de jeugd voed je op met het idee van... nou, jullie wereld mag gerust vies, kapot, oud, verrot en slecht georganiseerd zijn. En vervolgens verwacht je wel dat ze met twee woorden spreken. Zo werkt het niet. Kijk, we hebben natuurlijk de hele peperperiode gehad. Dat was natuurlijk peper niet alleen. Dat was het hele gemeentebestuur. Dat was zo'n arrogante tering. Die hadden scheid in iedereen. Dan moet je niet verwachten dat geen sporen achterlaat in de stad.
0: Dat bedoel ik dan maar, hè, met die PvdA.
1: En dan hebben we opgesteld, notabene VVD. Nou, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar die opstelt is een schat. Die doet precies hoe het moet. Precies.
0: Ja, die lijkt ook op zo'n cliché-burgemeester.
1: Ja, het is gewoon nog de burgemeester van Zwiebertje.
0: Ja, precies.
1: Ja, gewoon helemaal goed is die.
0: Wat ik net zeggen.
1: Sinterklaas, hoog Sinterklaas gehaald.
0: Ja, alles op ketting om en zo, weet je wel.
1: Ja, en dan als dat grote hoofd dan zorgelijk op en neer schudt... dan heeft iedereen iets. Ah, hij gaat ervoor zorgen.
0: Ja.
1: Maar hij doet het ook wel, hoor.
0: Een zware stem heeft hij weer. praat echt VVD's, hè, met nog zo'n hockey in zijn keel.
1: Ja.

0: Lao Tse zegt altijd, de wijze gaat niet, hij weet. Zullen we even kijken op dat terras?
1: Op een platje.
0: Ja, dat mag ik toch alleen. Zit ik op mijn duivenplatje? Dan is alles weer oké. Okay, wie was dat nou? Ja, Louis daar.
2: Nee,
0: ik ook niet. Hé, wie is dat?
2: Nog een poes.
0: Kijk, welke kerk is dat?
1: Het Paradijskerk is dit. Dat wordt ook zondag 9:30. Vreselijk.
0: Ja?
1: Voor als je laat hebt gemaakt.
0: Hij werkt nog.
1: Het is pijnlijk. Ja, joh, hartstikke. Ja, het is een beeldschone kerk. Er wordt heel veel getrouwd, heel veel begraven ook.
0: De hervormde kerk?
1: Volgens mij is het katholiek.
0: Toch wel? Toch?
1: Want al die Kaapverde en zo zitten er toch in? Nou, dat is Portugal. Dat moet katholiek zijn. Maar ik zou begot niet. Ik ben niet zo kerker. Kerkelijk. Weet ik. Hoe heet dat?
0: Kerks.
1: Ja, en dit is dus de discotheek hier. Nou, dit is de whiskykroeg. Hieronder.
0: Oh, dit is hier. Hier zitten de mensen die wat...
1: somber voor zich uitstaren en diep denken. Dat is de disco. Dus dat is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag doorstappen. En dat is Roadtown. Dus ik zit in een Bermuda-driehoek. Als ik tussen een van de drie verdwaal.
0: Plus
1: dan
0: een prachtige, oude, knoestige boom daar. Hè? Een oude eik. Is dat fantastisch.
1: Is dat eik? Ja, dat
0: lijkt het wel al. Ja, denk ik wel, ja.
1: Takken en blaren, dan zeg ik altijd maar boom.
0: Nee, het is al een eik. Ja. Ja. Hoewel, dan kan het een boom zijn. Het is glad. Het is geen eik. Nee,
1: het is een boom.
0: Maar hij ziet er wel mooi uit. Zomaar. En Hulst hier. Jongens, midden in Rotterdam, kijk eens aan Hulst.
1: Houd erop.
0: Mag die helemaal niet geplukt worden.
1: Maar heb je al die petrochemische industrie voor, hè? Zal die rotzooi gewoon doorgroeien? Nee. Nee, want het is hier heerlijk wonen, echt.
0: Nou, kijk eens, en het pand ziet er dan wel goed uit. Helemaal opgeknapt, geschilderd.
1: Het is net opgeknapt door vrienden van mij. Hebben het helemaal opgeschilderd en opgeknapt. En allemaal. En daarboven mijn zusje. Met een kind. Dus hebben we weer een baby in de house. En daarboven wonen nog twee oude meneren die er langer woonden dan ik. Dus die woonden geloof ik 15 jaar of zo. Dus die wonen er nou nog. Maar hartstikke leuk.
0: Ben je nog eens kwijt?
1: Ik ben iets kwijt. We hebben dit niet over muziek gehad. Daar heb ik ook niet zoveel verstand
0: van.
1: Nee, dat is meer jouw hobby.
0: Nou, maar wat draai jij dan hier voor muziek?
1: Nou ja, ik zei al, dead metal vind ik leuk. Maar de Cradle of Filth, maar dat zal ik je nou niet aandoen.
0: De Cradle of?
1: Of Filth.
0: De wieg van?
1: Het vuil.
0: Ja,
1: dat vind ik wel leuk. Maar wat ik ben net naar PJ Harvey geweest. Dat vond ik ook wel leuk. En ik vind de nieuwe van de Postman heel erg leuk. Ze staan er zelf geloof ik helemaal niet achter. Maar het is een beetje Bob Marley-achtig. Heel gezellig. Lekker rustig om te draaien. Maar ik hou wel van heel veel. Ik hou niet van jazz. Dat vind ik verschrikkelijk.
0: Nee, dat vind ik niet leuk. Zoals Jules.
1: Oh, vreselijk. Nee. Volgens mij is jazz ook gewoon... Stel mensen die iets hebben van, weet je wat, we gaan met z'n allen op het podium staan en we zien wel wat er voor komt en we pielen maar een eind weg. En kijken wie er het eerste wegloopt.
0: Dus als je de free jazz hebt, dat is natuurlijk, of niet tenminste, de oude free jazz is inderdaad...
1: Operette en free jazz is geloof ik het enige operette, waar ik echt hysterisch van word.
0: Dat draaien die ouders zeker.
1: Als maar, ja. Nee,
0: en heb je die vrouw gekust.
1: Ja, hou op. En dan al die Jordaan-liedjes, daar kan ik ook niet goed tegen. Dus Gerard Joling en...
0: Nee, dat vind ik ook zulke epigonen, vind ik dat.
1: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Dat wordt helemaal
0: André
1: niet.
0: André Hazes, dat vind ik het ergste van deugden.
1: Ja, André Hazes.
0: Nee. Dat vind ik niks.
1: Een beetje verliefd was wel weer grappig, maar dit is alweer 20 jaar geleden. Dus.
0: Ja, dat was toen... maar ik vind het echt...
1: Nee, ik hou er ook niet zo van. Ik ga heel graag naar Beentjes, ga heel vaak naar Beentjes. Denk 1-2 keer in de week wel. Kan ik ook een beetje denken, want dan staat de muziek zo hard dat ik niet kan kwebbelen. Want ik praat natuurlijk nogal veel. Dan denk ik gewoon. Ja, ik ga heel vaak. Ook DJ's en zo vind ik leuk. Ik ga altijd wel even een beetje kijken wat er aan de hand is overal. Dus, en meidenmuziek vind ik ook altijd leuk.
0: De chorus of zo.
1: Nou, nee. Dan,
0: dat is alweer, die zijn te mooi.
1: Dat is te netjes. Ja. Ik hou alweer een beetje...
0: Een beetje ruiger.
1: Ja, Courtney Love met rol en zo. Dat soort dingen. Die punkmeiden bij elkaar. Dan word ik altijd wel blij van, ja.
0: Maar punk is dat er eigenlijk nog wel? Dat was toch...
1: Weerschat. Je moet een beetje opletten. Ja, revival, hè. 80 jaar. Na de 20 jaar komt het allemaal weer terug. Nou, het is nu veel jonger weer. Het was een tijdje natuurlijk, die punk die ging natuurlijk ook heel erg van aan het gas en allemaal gebruiken en lastig en dood en elkaar neersteken en zo, weet je wel, met sekspistols ja. en zo. Maar nu is het weer allemaal heel jong en fris en gezellig. En
0: die worden dan ook weer vicious?
1: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze allemaal lekker fris en vrolijk doorgaan. Ja, je weet het niet.
0: Ja, nou ja, ik vond het wel verfrissend in die tijd, hoor, moet je ook zeggen.
1: Maar ik vind rap ook erg leuk, hoor. Ik ben een beetje de gangsterrap heb ik erg gevolgd. Met NWA en zo, Niggas With Attitude. Vond ik hem zo om lachen. Was ik in Londen en ging ik spullen halen voor de winkel. En toen was er zo'n grote t-shirthal. En er zijn er een gozer, weet je waar jij naartoe moet? NWA. Ze hebben er nooit van gehoord. Zei, hier heb je twee kaartjes, ga er vanavond naartoe. Een van de keldertje in Brixton. En ja, helemaal zwart natuurlijk. Dus ik kom binnen. En zo bij de ingang, zo 15 van die bobbies. Weet je wel, wat bleek nou? De NWA had een nummer, Fuck the Police. Oh. En dat mocht niet gespeeld worden. Op het moment dat ze het zouden zeggen, zouden die bobbies ingrijpen. Maar die zijn natuurlijk ongewapend en al. Ze lag maar helemaal aan de tering, die rare hoedjes op. Dus dan hadden ze het als volgt dat de NWA, die gilde alleen maar fuck de. En dan de hele zaal deed de politie.
0: Ja.
1: En dan
0: moet ik al die mensen eruit gooien. Ja.
1: Dus ik had 10 t-shirts meegenomen. Nou, nee, nooit 10 t-shirts van een nieuwe band. Nou ja, geef hem maar 10 mee. En er waren in 2 dagen waren die verkocht. En alle zwarte jongens in de wijk. Nou, er waren er 8 verkocht en 2 gejat, moet ik heel eerlijk bij vertellen. Maar we waren ook helemaal hot toen voor de zwarte jongens. Want we hadden allemaal iets van wauw, weet je wel. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ga meestal wel.
0: Ik heb het in het begin even gevolgd en zo, die rap. Ja. Maar toen kreeg ik zoiets van, nou, het is allemaal toch wel hetzelfde, weet je wel. Van,
1: ja, het zit saai,
0: van, ja, Akkerman zei dat een keer tegen mij. Rap is just another motherfucker with a cap.
1: Ja, maar weet je wel, ik voor bodycount en zo met Ice Cube, keer bodycount?
0: Ja, dat vond ik
1: wel
0: oké.
1: Dat vond ik heel mooi, ja. Maar dat was wel gek, want er kwam...
0: Maar later begonnen die mensen ook aan elkaar neer te steken en zo, die Tupac en zo.
1: Ja, dus ja, dat is toch een heel ander sfeertje nog eens hier.
0: Op die manier red en zo, dat is natuurlijk ook niet goed.
1: Nee. Ja, en ik vind al die bandjes die hier nu ontstaan met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse crossovers, vind ik wel heel leuk, hoor.
0: Ik hou ook wel van die Turkse muziek af, vind ik prachtig. Ja, ik kijk vroeger naar die Turkse zender.
1: Ja, voor de buikdanseressen natuurlijk.
0: Voor de muziek. Vooral voor de muziek.
1: Ja,
0: er zaten zes van die mensen die met die lange steel en die snor en die sas spelen. Ja. En die waren goed, hoor. Denk erop dat goed is. Ja. Dat vond ik prachtig, weet je wel. Ja, die zangeressen uiteraard.
1: Ja, buikdanseressen.
0: Die waren de buikdanseressen bij en zo. Ja. Ja. Nou, Karel. Ik vond het leuk om even een gesprek met je te voeren. Het is niet zo'n interviewachtig gebeuren. Dus ik dank jou eigenlijk namens Radio Drenthe en de VBRO.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Carrie, de columniste uit Rotterdam, die was van haar eigen keuze. Muziek van de groep No Doubt, Don't Speak. Van de Patti Smith Group, Pissing in a River. Van Kalis, I Hate You So Much. In de Rotterdamse groep Postman met Victim. We gaan verder met Harry's historie.
0: Wij zitten hier nu op een werkkamer van mezelf. Hamerschee dus. ik kijk naar de computer en wij willen eens even een tekst wat nader bekijken. Een van de teksten die ik geschreven heb. En dat is misschien wel leuk, want in de toekomst staat er misschien nog een boekje te wachten waar een aantal van die teksten begeleid worden door foto's en door een kleine uitleg. Wanneer dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar het plan ligt er in ieder geval. En er is een uitgever. Ik zal maar niet direct zeggen wie het is, maar het is ook een bekende Drent. het liedje waar we naar kijken is van de CD Sky Songs on the Spot. En Sky Songs on the Spot, dat zijn eigenlijk liedjes die je van bovenaf dropt. En die zo in je hoofd komen en zo ook ontstaan. Dit ding is natuurlijk niet zo ontstaan, dit is echt geschreven. Maar dat giet over het liedje heet Nog één, oftewel One More. En het giet over al die dingen die je weer nog eens een keer weer doet. En het giet vooral over het op pad wezen met een band. En wat er allemaal gebeurt. Dus en de tekst dat loopt als volgt. Dat giet over nog een avond en nog meer sigaretten. En weer een moment om iets proberen te vergeten. Weer een andere autobaan, weer een andere show, weer een andere optreden. En weer nog meer slapen in de auto, zou ik maar zeggen. En dan weer nog een smerige kleedkamer en een soundcheck in het tegen het duister aan. En weer een vervelende conversatie met mensen die je niet met rust laten, zou ik maar zeggen. Dat is de eerste strofe. En het refreintje is dan... niks is eigenlijk veranderd ten goede of... ten goede of ten slechte, weet je wel. En ik doe mijn ding zoals ik het altijd gedaan heb. En moet de computer, want het, ik heb het allemaal in een bestand. Want het hoort tegenwoordig zo. Iedereen heeft zo'n ding. Dan nog een andere start. Je schudt weer iemand de hand. Hè? Voor een reden ja, die je niet begrijpt. En nou gaat de bel en dan moet ik even naar beneden. Dat is altijd leuk, hè? Dat is live, hè, de luisteraars. Waar waren we bleven? Want meneer Jacob Boels die kwam en die wil ons hebben spul voor een bruiloft. Dus ze komt al aan de deur bij mij, jongens. Dus voor reden die ik niet begreep. Weer een trein en stations die voorbij gaan. En soms dan haat ik mezelf om met leugens te leven in verband met, nou ja, je vertelt mensen wel eens wat, denk je van, nou leugen je dan best veel. One more lonesome whistleblow. Weer een eenzame fluit van de trein. Die mensen waarschuwt die ik niet ken. Nog weer een toneel waar ik mijn liedjes zing. In stille hals waar niemand eigenlijk thuis hoort. Dus dat is een poëtische tekst van het onderwegwezen van... Van iemand die in een band speelt, zou ik maar zeggen. One more heet het dus. One more evening, one more cigarettes. One more moment trying to forget. One more highway, another gig. One more sleeping in the rig. One more dirty dressing room. Sound check in the aftergloom. One more boring conversation with fancy people without patience. Nothing ever changed for the bad and the good. And I do my thing like a good guy should. One more city to shake hands. For reasons I never understand. One more train. Stations passing by. Hate myself living with these lies. One more lonesome whistleblow. Warning people I don't know. One more stage to sing my songs. In silent halls where no one belongs. Ja, one more. Tekst van Hamers G. en de muziek van Roy Couchel. Ja, het liedje wordt niet zo vaak gespeeld. Maar ik vind het... Ja, ik vind de tekst vind ik eigenlijk zelf wel leuk. Want daar gaat het eigenlijk toch wel een beetje over. Je bent toch een vluchtige passant, zou ik maar zeggen. Die een aantal dingen constateert en die een aantal dingen ziet. En een aantal dingen meemaakt waar je niet altijd maar zin aan hebt. En soms moet je daarmee leren leven. Daar gaat het eigenlijk wel over. En je moet, ja, vaak moet je ook wel netjes blijven denken. Een aantal mensen waar je mee van doen hebt. Waar je dan geen zin aan hebt eigenlijk. Maar zo is het toch eigenlijk wel. Vandaar, ja... En je speelt soms wel eens je moet er altijd weer op tijd zijn. Je moet weer een soundcheck doen in de aftergloom. Tegen het duister aan, zou ik maar zeggen. En dan gaat het weer los. Dus dat was een stuk van mijn hand. One more heet dat.

0: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66...

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Toen het verzamelalbum Hall of Fame Volume 3 uitkwam, kreeg Kent Records een bedankmail van Big Ben Atkins. Zijn nummers verschenen voor het eerst op cd en de singles uit de jaren 60 was hij zelf kwijtgeraakt. Big Ben Atkins, Don't Raise Your Voice at Me.

Big Ben Atkins, Don't Raise Your Voice at Me. Niels Lofgren uit Chicago kennen we als de gitarist van Bruce Springsteen's E Street Band. Maar hij maakt ook deel uit van Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young. En hij had nog zijn eigen band, Grin. Hij nam 27 soloalbums. Hij maakte 1 album met Lou Gramm, 24 albums met Bruce Springsteen, 1 album met Lou Reed, 1 album met Jerry Williams, 11 albums met Neil Young, 2 met Crazy Horse en 4 met zijn band Grin. Niels Lofgren, Man at the Top.

Nils Lofgren, Man at the Top. Herman Moore, dat was een obscure songwriter uit Alabama. Hij deed er alles aan om door te breken. Hij maakte jaren deel uit van het duo Billy en Clyde. Hij nam dit nummer op met de begeleidingsband van Otis Redding, maar de hits bleven uit en Herman Moore bleef veroordeeld tot het anonieme clubcircuit. Herman Moore, come on.

Herman Moore, Come On Home. Cindy Bullens, dat was een zangeres uit Massachusetts. Ze was achtergrondzangeres bij Elton John, Rod Stewart en Gene Clark. Ze was getrouwd en kreeg twee kinderen, maar sinds 2012 gaat ze als man door het leven. Tegenwoordig heet ze Sydney Bullens, maar hier was ze nog Cindy Bullens. If I Should Fall Behind.

Cindy Bullens, If I Should Fall Behind. George Jackson schreef zijn nummers voor zangers die hij echt goed vond. En Wilson Pickett en Otis Redding waren zijn favoriete zangers. Nummers die hij niet verkocht, nam hij zelf op. En op die momenten bleek hij tevens een goede zanger te zijn. George Jackson, I Don't Want to Know.

0: George Jackson, I Don't Want to Know. Sid Griffin, dat is een singer-songwriter uit Kentucky. Hij was de frontman van The Long Riders, The Cole Porters en Western Electric. Hij heeft intussen 30 albums gemaakt en tegenwoordig woont hij in Londen. En ook dit nummer nam hij in Londen op. Sid Griffin, Highway Patrolman.
1: My name is Joe Roberts. I work for the state.

Sid Griffin, Highway Patrolman. De moeder van Laura Lee was een bekende gospelzangeres in Amerika, maar Laura Lee probeerde het in het kleine clubcircuit in Chicago als blues- en soulzangeres en dat leverde haar een contract op bij Chess Records en later werd ze zelfs weggekocht door Motown Records. Dat leverde 16 hits op. Laura Lee, It's All Wrong, But It's All Right.

Laura Lee. It's all wrong, but it's all right. The Clarks, dat is een band uit Pittsburgh met zanger Scott Blasey. En de band had heel veel werk in Pennsylvania, maar de band wilde heel Amerika veroveren en daarom toeren ze sinds 1988 kriskras door Amerika. Ze hebben 17 albums en zanger Scott Blasey heeft zelf ook 4 soloalbums. The Clarks, The River.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Just Stay High van de Alexis P. Sutter Band is het album van deze week. En Alexis P. Sutter schreef alle nummers tijdens de coronaperiode. En vervolgens nam ze een album op met achtergrondzangeres Vicky Bell en gitarist Jimmy Burnett. En het is echt een goed album geworden, al zal het bescheiden platenlabel Noba Blue Records niet in staat zijn de Europese markt te veroveren. De Alexis P. Sutter Band. Piece of clay.

The Alexis Peace Sutter Band, Piece of Clay. Irma Thomas uit New Orleans was alleenstaande moeder en werkte als serveerster en zangeres in nachtclubs. Maar nadat de Rolling Stones Time Is On My Side van haar coverde, ging het heel snel met haar carrière en werd ze de Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Good to Me.

Irma Thomas, Good to Me. Mark Broussard uit Louisiana is een blanke zanger met een zwart geluid. Hij is de zoon van de beroemde gitarist Ted Broussard, die op dit nummer ook gitaar speelt. Mark Broussard, Back in Your Arms.

Mark Broussard, Back in Your Arms. Elvis Costello, dat is een voormalige Engelse pubrocker. Hij woont al jaren in Amerika, waar hij een gerespecteerd artiest is. En hij kiest louter nog leuke projecten uit als bezigheidstherapie. Elvis Costello, Brilliant Disguise.

Elvis Costello, Brilliant Disguise. Soulzanger Lee Webber deed er werkelijk alles aan om door te breken in Amerika, maar zijn singles haalden nooit de hitparade. Als laatste wanhopige poging namen artiesten in de jaren 60 dan een cover op van de Beatles, maar zelfs dat hielp niet. Lee Webber, Good Day Sunshine.

0: Lee Webber, Good Day Sunshine. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jason Ringenberg uit Illinois is de zanger-gitarist van Jason and the Soldiers. In 1981 vertrok hij naar Nashville en daar speelt hij nog steeds een mix van punk, rock en country. Jason Ringenberg, My Hometown.
1: 1, 2, 3, 4.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Veel aandacht voor de nieuwe CD van Matt Anderson in deze aflevering van Harry's Blues. De CD House to House, althans, we draaien er twee nummers van. En drie keer is scheepsrecht, dat gaat ook over een nummer wat op die nieuwe CD van Matt Anderson staat, namelijk People Get Ready. Verder veel nieuw werk van Steve Dawson, Jack Stillwater, van Son of Dave en ook van de nieuwe CD van Edgar Winter, de CD Brother Johnny. Samen met Joe Bonamassa is hij hier in The Meantown Blues.

de Meantown Blues van Edgar Winter samen met Joe Bonamassa op gitaar van de cd Brother Johnny. Nou, de cd is nog niet uit, maar ze komt binnenkort wel uit. En daar bent volle verwachtings van. Want daar waar ik zo voel de meest naar met van Waddy Wachtel tot Joe Walls en neemt ze allemaal maar op. Dus dat zal een mooi eerbetoon wezen aan Johnny Winter. Een eerbetoon is het ook eigenlijk het volgende nummer voor Cass McCall. Cass McCall is in 2019 overleden. Was van 1949, hetzelfde jaar als Harry Muskee. Man die ja, niet zo heel veel op de voorgronden doen heeft eigenlijk. Hij werkte vaak samen met andere mensen, bijvoorbeeld met Otis Clay. Dat was al in de 60 jaren. Dan nam hij op voor het Excello-label van Jay Miller. En later nam hij ook op Chess-label op. Speelde hij ook vaak op met andere artiesten. In 2018 nam hij een cd op samen met Benny Turner. Dat was Going Back Home. En eenmaal daarna in 2019, toen overleed hij aan longkanker. Maar toen lag er nog wel het nuttige materiaal. En dat is nu op single uitgebracht. Cass McCall met Blues Coming Down.

0: Lord have mercy.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook voor hem. Want in 2019 is hij overleden. Cass McCall. En dit is een single die postuum uitgebracht is. Blues Coming Down. Blues uit Engeland. Tuurlijk, heel veel blues komt uit Engeland. Vaak uit de tweede hand in de zin van dat Engelse beatgroepen dat die putten uit het rijke Amerikaanse bluesarchief. Maar dat geldt niet voor Son of Dave. Son of Dave, dat is een pseudoniem voor Benjamin Darvel. Een man die eerder speelde bij de Crash Test Dummies. Dus een beetje andersoortige muziek, zeg maar. Maar hij zit nu duidelijk op de blues tour. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Waddle, nee, Call Me a Cab, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik van hem laat horen van Son of Dave, dat is What a Life.

Son of Dave staat met What a Life van de CD Call Me a Cab. CD die maar nog uitkomt trouwens. Nou, een CD die ondertussen wel uitgekomen is, dat is die van Matt Anderson, de Canadese blueszanger, kun je hem zo noemen? Ja, blueszanger. Singer-songwriter, mij ook nu. Geregeld hier in Nederland en ook in Drenthe, in de Amer onder andere. Ook wel bij van slag in Borger. Maar ja, de laatste paar jaar is er natuurlijk weinig van gekomen door corona. Maar hij is wel gangsbleem. Hij heeft een nieuwe CD opgenomen, House to House. Hele sobere begeleiding eigenlijk. Alleen nog maar een gitaar. Misschien nog een keer een tweede gitaar erbij, maar veel meer niet. En het eerste nummer wat ik van die CD laat horen, House to House van Matt Anderson, dat is Burning Lights.

Ja, gewoon heel elementair. Een man en een gitaar. Matt Anderson van de nieuwe CD House to House. The Burning Lights. Het is een beetje... Een beetje country blues-achtig, zou je kunnen zingen. Associatie met Hans Thesing, die komt dan al vrij snel op. Apple Knockers Flophouse, de LP uit 1969, daar gaan we naartoe. Een nummer van Sonny Boy Williamson, oftewel Rice Miller, zoals hij het in het echt heette. Q in the Blizzard met Help Me.

Ja, het blijft toch een hele mooie uitvoering, het nummer van Sonny Boy in de bewerking van Cuban and Blizzards uit 1969 met Herman Deinem op de prachtige bas solo op de Burns bas. En ik denk Helmi van der Vecht, die speelde al keyboards. Die was Herman Brood toen al opgevolgd. 1969 was dat, Helmi. Je hoort het allemaal in Harry's Blues en nog veel meer. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik had al gezegd dat het het nummer zou wezen van de nieuwe cd van Matt Anderson. De cd House to House. Een compositie van Curtis Mayfield. People Get Ready.

People Get Ready in de uitvoering van Matt Anderson van zijn CD House to House. Dus eigenlijk is het van origine is het een gospel. Een beetje in de sfeer van Wade in the Water en The Gospel Train en Swing Low Sweet Chariot. Geschreven door Curtis Mayfield. Curtis Mayfield die was samen met Jerry Butler was de oprichter van de band The Impressions. Dat was al in 1957, denk ik, die twee mannen, Jerry Butler en Curtis Mayfield, die hadden elkaar ontmoet in een kerkkoor in Chicago. Mooi samenzingen en dat klinkt die muziek eigenlijk ook heel duidelijk duur. 1957 bij Norgon, de eerste versie van People Get Ready van The Impressions.

De origineel uit 1957 van The Impressions van People Get Ready. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij komen. En er zijn nog versies van Vanilla Fudge, van Bob Marley en The Wailers. Maar ik heb een keuze voor een versie van Jeff Beck. De gitarist die ooit in The Yardbirds speelde. En later een solo is gegaan. Een paar jaren wat terug speelde hij op het Grollo Festival. En in dit geval is het nummer 1984 van de LP Flash. En de zanger op het nummer is Rod Stewart.

Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen van de compositie van Curtis Mayfield, People Get Ready. Het origineel uit 1957 van The Impressions. De uitvoering van Matt Anderson, een man alleen nog met een gitaar, van zijn CD House to House uit 2022. En de laatste versie die was van Jeff Beck van zijn LP Flash uit 1998. Heavy elektrisch gitaarwerk met zang van Rod Stewart. Nou, we gaan weer terug naar muziek van deze tijd. Nee, muziek van Steve Dawson. Van een CD Gone, Long Gone. Met het nummer Dimes.

The Dimes van Steve Dawson van zijn CD Gone, Long Gone. Uitstekende gitarist. Die trouwens ook veel samenwerkte met Matt Anderson, waar eerder al werk van draaien. En The Birds of Chicago bijvoorbeeld. Jack Stillwater. Dan denk je aan een Amerikaanse singer-songwriter bijna, zou ik zeggen. Jack Stillwater. Maar het is een band uit Noorwegen, notabene. Een Noorse band die wel duidelijk Americana speelt. Drie cd's maakt. Dit is de vierde cd van deze band. Een viermans band. Niet te verwarren met de band Stillwater. Dat was een Southern Rock band uit Amerika. En ook niet te verwarren met de roman Stillwater Dusk. Want dat is een roman uit Texas. Stillwater, Jack Stillwater. De nieuwe cd die heet inderdaad Dusk. Van die Noorse band. En het nummer is Closing Time.

Ja, je kunt door wel een beetje die fjorden en zo bij je voorstellen. Van Jack Stillwater, een band uit Noorwegen met Americana-muziek van de NCD Dusk. En dit nummer, dit was Closing Time. We blijven in Europa, wel een beetje in de sfeer van de Americana. Maar we gaan naar Wiley Bo Walker. En door is een NCD van jullie komt The Roads We Ride. Wiley Bo Walker, dat is een man die al heel wat dingen gedaan heeft trouwens. Het is niet zo dat dit nou zomaar uit de lucht komt vallen. CD's die hij al eerder gemaakt heeft, Stone Cold Beautiful in 2015. Hij werkt beelden samen met Edie Brayshaw. Hij weet wie dat is, ik niet hem, maar het is wel opvallend dat hij daar vaker mee samenwerkt in dat geval. Ook op deze CD. Edie Brayshaw, Wiley Bo Walker met I Want to Know.

Wiley Bo Walker van de CD. Ik weet niet zeker of dat van die CD is. The Roads We Ride. Kan ook winnen van Tales of Mescalito. Maar het is in ieder geval Wiley Bo Walker. Maar uit Glasgow komt hij. Komt uit Schotland. En in die sfeer bleven we ook nog even bij de afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die zoals altijd samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar en techniek in handen van Laurens Braams. We besluiten met William the Conqueror. Dat is ook weer, dat is een band uit Engeland. The United Kingdom. William the Conqueror, de veroveraar, zeg maar. Willem de veroveraar. Dit is het derde album van die band. En ja, die ben een beetje op een scherm, zeg maar, van folk naar wat steviger muziek. Die hebben ze ook in Amerika opgenomen. In Los Angeles, om precies te wezen. De vierde CD is dat van deze band. The Maverick Thinker. William the Conqueror, en daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues, en dat heet dan The Deep End.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het Kingston Trio nam het nummer van Pete Seeger op omdat Peter, Paul en Mary het nummer op de playlist hadden staan voor live-optredens. En het was de enige protestsong van het Kingston Trio dat de hitparade haalde. Where have all the flowers gone?

Het Kingston Trio, Where Have All the Flowers Gone? Coco Taylor uit Memphis reisde met de Greyhound-bus naar Chicago en ging daar aan de slag als schoonmaakster. En heel af en toe mocht ze als gast meezingen bij Muddy Waters of Howlin' Wolf. En uiteindelijk werd ze ontdekt door Willie Dixon, de producer van Chess Records. Dit komt van haar album Earthshaker. Coco Taylor, I'm a Woman. Oh!

Go-Go Taylor, I'm a Woman. The Brothers Four, dat waren vier studenten van de University of Washington. En hun single Greenfields eindigde twee in Amerika. Deze cover van de zangeres Haley West werd geen hit, terwijl Bobby Bear er wel een top 10 hit mee had in Amerika. The Brothers Four, 500 Miles.

The Brothers Four, 500 Miles. De Texaanse bluesgitarist Albert Collins toerde helemaal alleen door Amerika en liet zich dan begeleiden door lokale bands. Alligator Records zag hem in Champaign in Illinois, 150 kilometer van Chicago, en contracteerde hem meteen. Dit komt van het album Cold Snap, Albert Collins, I Ain't Drunk.

Albert Collins, I Ain't Drunk. De New Christy Minstrels, dat was een talentvolle folkgroep met Gene Clark, hij werd later de zanger van de Birds, en Larry Ramos, hij ging naar The Associations, Kim Carnes, ze werd een succesvolle solozangeres, Kenny Rogers, hij was een megaster, en Barry McGuire, hij scoorde een nummer 1 hit als soloartiest met Eve of Destruction. Dit nummer eindigde 14 in de Amerikaanse Hot 100. De New Christy Minstrels, Green Green.

The New Christy Minstrels, Green Green. Tommy Castro uit San Jose opereert vanuit San Francisco. Het is een uitstekende blueszanger en gitarist en de man kan ook heel goed soul zingen. Zijn band treedt minimaal 300 keer per jaar op. En dit komt van het album Backup Plan. Tommy Castro, Backup Plan.

Tommy Castro, Backup Plan. Het is een anti-oorlogssong. Het nummer was al opgenomen door Harry Belafonte en The Weavers. En toen verscheen de cover van The Big Three. Dat was een groep van zangeres Cass Elliot, die later beroemd werd als Mama Cass in De Mamas en de Papas. En ook Tim Rose maakte deel uit van deze groep. Hij werd later een succesvolle soloartiest. The Big Three. Come away, Melinda.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Blues is My Biography van Billy Brands is het album van deze week. En Billy Brands werd geboren in Chicago en ontdekt door Willie Dixon tijdens het Chicago Blues Festival in 1969. En even later toerde hij als mondharmonica-speler door Amerika met de Chicago Blues All-Stars. Op dit nummer is Bobby Rush de gastzanger. Billy Brands, Hole in Your Soul.
2: This is Bobby Rush, man. Let me tell you about the blues and where it come from.

Billy Branch en Bobby Rush, Hole in Your Soul. David Kearney uit Florida noemde zich Guitar Shorty. Hij was de gitarist bij Ray Charles en Sam Cooke en was in Seattle de boezemvriend van Jimi Hendrix. Hij toerde meer dan 50 jaar door Amerika. Guitar Shorty, We the People.

Guitar Shorty, We the People. Hamilton Camp, dat was een folkduo met Bob Camp en Bob Gibson. Ze werden ontdekt door Paul Simon en deze eigen compositie komt van hun album Path of Victory. Hamilton Camp, Pride of Man.

Hamilton Camp, Pride of Man. Marcia Ball uit Louisiana nam haar New Orleans manier van pianospelen mee naar Austin en daar speelt ze al jaren swinging shuffles, blues ballads en southern rock. Het komt van het album Roadside Attractions. Marcia Ball, The Party's Going On.

Marcia Ball, The Party's Going On. De Simon Sisters, dat waren Carly Simon en haar zus Lucy Simon. En dit komt van het album Cuddlebug. En Carly Simon had later als soloartiest een mega-hit met You're So Vain. De Simon Sisters, Motherless Child.

The Simon Sisters, Motherless Child. Roomful Blues, dat is een ervaren bluesband uit New England met een beroemde blazerssectie. De band staat onder leiding van gitarist Chris Faken en de zanger is Phil Pemberton. Roomful of Blues, That's a Pretty Good Love.

Room Full of Blues, That's a Pretty Good Love. Hoyt Axton uit San Francisco schreef de hit Greenback Dollar voor het Kingston Trio. En hij nam deze eigen compositie op met een elektrische band, waardoor het folkrock werd. Het nummer werd later nog gecoverd door Jim Jackson en Mark Spoelstra. Hoyt Axton, Bring Your Lovin'.

Hoyt Exton, Bring Your Lovin'. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Smoking Joe Kubek uit Dallas, dat is de band van kettingroker en gitarist Joe Kubek en zanger Benoist King uit Louisiana. Ze werkten samen van 1989 tot 2015 toen Smoking Joe Kubek overleed. Smoking Joe Kubek, Half Blues Will Travel.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Nou, twee gasten van de afgelopen uitzendingen. Deze uitzending alleen maar muziek. Veel nieuwe muziek. Muziek van Ellie Venable, The Wild Feathers, van John Mayall, dat is oude muziek. Old Crow Medicine Show, The Big Chief Monk Boudreau, hele mooie muziek uit New Orleans, The Record Company. En we begonnen met muziek uit Engeland, van een Engelse dame die vorig jaar een nieuwe cd uitgebracht heeft. De cd The Blues Album, Three Time Loser.

uitstekend gitaarwerk van deze Engelse gitariste Joanne Shaw Taylor. Je hoort haar teruggestemd op het Holland International Blues Festival in Grollo. Ze werd ooit ontdekt trouwens door Dave Stewart van de Eurythmics. Toen was ze nog maar 16 jaar trouwens. Ondertussen is ze al dik in de 30. De nieuwe cd was dat, de Blues Album van Joanne Shaw Taylor. Ook een nieuwe cd van een Amerikaan, Israel Nash. Een cd die hij maakt heeft er eigenlijk een beetje een speciale schuur weer gebouwd in de heuvels in de buurt van Austin. Hij komt oorspronkelijk uit New York, maar hij is naar Texas toegetrokken. En hij heeft al eerder op bijzondere locaties cd's opgenomen. Ook een keer een cd die hij merk Barn Doors and Concrete Floors in een oude heuvel in de Catskills Mountains in de buurt van New York. Maar dit is dus uit Texas, uit Austin. Israel Nash van Chinese cd Topaz, Indiana.

country rock met blazers erbij. Dat hoor je niet zo heel vaak. Maar op deze cd van Israel Ness klinkt dat heel fraai. De cd Topaz. Maar de country is ook duidelijk aanwezig, want de steelgitaar was ook nadrukkelijk te horen. We blijven nog een beetje in die sfeer, maar dan wat meer nog naar de kant van de country rock toe. Een cd van de Pink Stones. En de Pink Stones, dat is eigenlijk gewoon de persoon Hunter Pinkston. En die heeft zijn naam gewoon een klein beetje verlengd. Pinkston weer Pink Stones, de Pink Stones. Introducing the Pink Stones, zo heet de cd. Die net uit te komen is. En je kunt er eigenlijk goed luisteren. De invloed van Cream Parsons kunt er nog wel een beetje aan afheuren. Blueberry Dream.

De Pink Stones met The Blueberry Dream. En op steelgitaar was het John Neff, die eerder bij de Drive-By Truckers speelde. Grand Parsons 3.0 zou eigenlijk kunnen zijn. De derde generatie country rock uit Amerika. Introducing the Pink Stones, de NECD. The Record Company, een mooie naam voor een groep. The Record Company, de platenmaatschappij. Het is de band van Chris Voss, Alex Stiff en Mark Cardoza. Met z'n drieën, het is de tweede cd die ze uitgebracht hebben. All of This Life, dat was in 2018 denk ik. Dit is 2021. De cd is Play Loud, dus zet hem maar flink hard aan. Midnight Moon.

The Midnight Moon van de record company van de cd Play It Loud. Inderdaad, ja. Spul het maar flink hard af. De leste muziek verder dat wij toegehoord naar drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Drie keer in Scheepsrecht. Een nummer van Big Chief Monk Boudreau. En Big Chief Monk Boudreau, dat is een, zoals de dat hem schreef, een Native American. Dus niet geïmporteerd uit Amerika of uit Europa of zo. Maar een die oorspronkelijk vanuit Amerika komt. Of hij nou een Indiaan is, of dat hij een Cajun is, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar het is in ieder geval een Native American. Hij komt uit New Orleans, uit het zuiden van Amerika. En die invloed is ook duidelijk merkbaar. Hij was onder andere zanger bij de Wild Magnolians en een andere Mardi Gras groep uit New Orleans. En muziek die hij beoefende, ging terug op de oorspronkelijke muziek van rond 1800, zeg maar, in die omgeving in New Orleans, de Mardi Gras muziek. Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops met Blues, Blues, Blues.

Geweldige mix van reggae, Cajun en blues op deze cd van Big Chief, Monk Boudreau, Bloodstains en Teardrops. Zeer, zeer de muiterweer. Je hoort het allemaal in Hardy's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En nou, een beetje bijzonder nummer eigenlijk wel. Helemaal geen bluesnummer. Het is een nummer van Led Zeppelin uit 1969. Het eerste nummer van de eerste LP van Led Zeppelin. De band met Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page en John Paul Jones. Maar de aanleiding is een nieuwe cd van Beth Hart. De blueszangeres die ook al een paar jaar terug in Grollo op het podium stond bij het Holland International Blues Festival. Maar die nu uitkomt met een nieuwe cd, A Tribute to Led Zeppelin. Lijkt wel een beetje of dat mode is om allemaal tribute cd's uit te brengen. Lester Tiet van Neil Cassell, van Townes Van Zandt, van John Prine. En nu dus van Led Zeppelin. Beth Hart met een nummer van Led Zeppelin. Good Times, Bad Times.

Samen met nog andere, 8 andere nummers komt die cd in februari uit. A Tribute to Led Zeppelin van Beth Hart. Dit is Good Times, Bad Times. Maar op die cd onder andere ook nummers als A Whole Lot of Love uiteraard. Stairway to Heaven. The Rain Song, Black Dogs. En The Levee Breaks. Nou, heel veel nummers, 9 nummers maar liefst. Het origineel uit 1969. Dus van die eerste LP van Led Zeppelin. Een beetje de supergroep in die tijd. Jimmy Page, de gitarist, die kwam uit de Yardbirds onder andere. John Paul Jones, een geweldige bassist. En Robert Plant, geweldige zanger. Heeft recentelijk weer een cd gemaakt. Een hele mooie cd gemaakt. Waar we ook al nummers van gedraaid hebben. Maar dit is uit 1969. En het bijzondere gitaargeluid van Jimmy Page, dat komt omdat hij het geluid van de gitaar via een Leslie speaker laat lopen. Zo'n Leslie speaker, dat is met een fan erin die ook wel bij een Hammond B3 wordt gebruikt. Led Zeppelin, het origineel, met Good Times, Bad Times.

Ja, de stem van Robert Plant uit 1969 van Led Zeppelin, het origineel. Good Times, Bad Times. En Robert Plant die heeft recentelijk dus een cd gemaakt samen met Alison Krauss, waar hij ook al eerder een cd mee gemaakt heeft. Dat was toen Raising Sand. En nou was het Raise the Roof. En als het goed is, als alles doorgiet, dan gaat ze optreden in Nederland. Robert Plant en Alison Krauss in de Tunbee, het voormalige paleis Soestdijk. Dus wie weet. De derde versie, een heel andere versie van een singer-songwriter John Craigie. Paper Airplane is de cd waar dit nummer vanaf komt. Trouwens grappig dat Paper Airplane, dat is ook de titel van een cd volgens mij van Alison Krauss. Maar dat is puur toeval. Totaal andere uitvoering van Good Times, Bad Times.

drie totaal verschillende uitvoeringen van Good Time, Bad Times van Led Zeppelin. Hard rock, daar begon het met in de 60e jaren, 1969 om precies te wezen. Een stevige, een harde blues uitvoering van Beth Hart uit 2022, die nog uit moet komen dus eigenlijk. En de versie van John Craigie, Americana muziek, een beetje country-achtige versie daarvan, uit 2012. Drie keer Good Time, Bad Times. Ellie Venable, dat is een gitariste uit Texas, nog maar 21 jaar. En dit is al haar vierde cd die ze uitbrengt. Het is duidelijk dat zij een geweldige fan is van Stevie Ray Vaughan. Een geweldige gitariste ook. Op het volgende nummer speelt ze samen met Devin Allman. Dat is de zoon van Greg Allman, van de Allman Brothers uiteraard. En dan zie je ja, in de Texaanse gitaar-blues-sfeer zit je dan. Heart of Fire, dat is de titel van de nieuwe cd. En dit is The Road to Nowhere. It's all

The Road to Nowhere van Ellie Venable. Op dit nummer bijstaande door Devin Allman van de NACD Heart of Fire. Israel Ness, die ik aan het begin van de uitzending draaide, die nam zijn cd op een klein dorpje in een blokhut in de buurt van Austin. De Wild Feathers, een band die al een jaar of wat bestaat, die uit Californië komt, die trok naar Nashville en die ging in de buurt van Nashville ook in een blokhut een cd opnemen. De cd Alvarado. Alvarado, dat is een woestijndorpje in het zuiden van Californië. Een mooie cd. En dat kwam een beetje omdat allerlei tournees die gingen niet door. Dus ja, dan weet je toch wat muziek maken. En dan ga je met elkaar ergens in een blokhut zitten. En dan ontstaat de mooiste ding. Zoals bijvoorbeeld Over the Edge.

producent van dit nummer is dezelfde die ook Blackberry Smoke produceert. En dat kun je wel een beetje horen. Het is hele volle muziek en ook wel stevige muziek. En je hoort het er niet aan af dat het in een blokhut op een nummer is. De Wild Feathers waren dat van de cd Alvarado. Binnenkort komt de lang verwachte laatste cd van John Mayall. Die komt uit The Sun Is Shining Down. De man die hield hem op om op te treden en hem nog cd's te maken. En dat mag ook wel een keer, want hij is al bijna 90 jaar ondertussen. 87, 88 geloof ik. Dus we gaan hem terug naar zijn betere jaren, zou je wel kunnen zeggen. De 90e jaren. Hij begon altijd in de 60e jaren trouwens. Maar uit 1990 van de cd A Sense of Place, The Black Cat Moan.

John Mayall, de Black Cat Moan. De man die er altijd een bekend stond dat hij een goede neus had om uitstekende gitaristen in zijn band te halen. Mick Taylor kan me nog herinneren. Coco Montoya die bij hem speelde. En tegenwoordig Carol in Wonderland, ook een uitstekende gitariste. Maar ja, helaas. Die zit binnenkort zonder werk, althans wat betreft de optredens van John Mayall. Want nogmaals, hij stopte met. Dit was uit 1990 van de CD A Sense of Place. Jaren terug, 2007, was ik in Bristol in Tennessee. Ligt op de grens tussen Tennessee en Kentucky, geloof ik. Dat was een groot festival, het Rhythm and Roots Festival. En daar trad ook een Amerikaanse stringband op. En stringbands zijn in Amerika en zeker in de countrywereld heel populair. Zoals de naam al zegt, het bands waar alleen maar snarenspel bij is. Nou, die Old Crow Medicine Show, dat is zo'n stringband. Ook met een mooie ouderwetse naam, een Medicine Show. Vroeger waren die tournees die over heel Amerika plaatsvonden, die waren vaak gesponsord door Bedriem. Bijvoorbeeld Bedriem die een medicijn onder de aandacht van het publiek wilde brengen. Dus de Old Crow Medicine Show. Dit is van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Het is een voorproefje. En ik draai door van het titelstuk. Paint This Town.

Ze zet de zaak lekker op de kop. Paint This Town, de Old Crow Medicine Show van hun nieuwe album. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Miralda Smit. En we bestuurd met de nummer van Harry Musquet. Van de band Musquet, 1991, van de cd Cut Deluxe. Tough on me, tough on you.

0: voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van toetsenist Rod Argent van de Zombies, maar de band was net uit elkaar. En Rod Argent was intussen bezig met zijn eigen band. Argent en zanger Colin Blunstone ging solo verder als Neil McArthur. Maar plotseling had de band een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 12 in Nederland. De Zombies. Time of the Season.

The Zombies, Time of the Season. Het nummer is geschreven door Paul Simon en het werd een hit voor Simon & Garfunkel. Paul Simon nam het echter ook solo op voor zijn album The Paul Simon Songbook en daarna verschenen er nog covers van The Hollies, The Grassroots, The Church en Billy Joe Armstrong. Paul Simon, I am a rock.

Paul Simon, I Am A Rock. Tommy Rowe uit Atlanta had grote hits met Sheila, Everybody, The Folk Singer en Hooray for Hazel. En dit was een nummer 1 hit in Engeland, Canada en Amerika. Het nummer eindigde 2 in Australië, 4 in Duitsland. Tommy Rowe, Dizzy.

Tommy Rowe, Dizzy. Beverly, dat is een singer-songwriter uit de Filipijnen. En ze stond onder contract bij Strax Records in Japan. En haar nummers werden maar liefst in 14 Amerikaanse films gebruikt. Beverly, Got the One I Want To.

Beverly, Get the One I Want To. Het nummer komt uit de musical Hair en het was een single van de Amerikaanse zanger William Oliver Swalford en hij gebruikte Oliver als artiestennaam. Het werd de nummer 1 hit in Canada, nummer 1 hit 2 in Ierland en Nieuw-Zeeland, 3 in Amerika, 6 in Zuid-Afrika en Engeland en 8 in Australië. Oliver, Good Morning Starshine.

Oliver, Good Morning Starshine. Alexis Corner is geboren in Parijs, maar na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 arriveerde hij in Londen. In 1949 werd hij pianist en gitarist in de Chris Barber Jazz Band en daar ontmoette hij mondharmonica-speler Cyril Davis en zij begonnen later een band, Blues Incorporated, met Charlie Watts, Jack Bruce, Ginger Baker, Long John Baldry, Graham Bond en Dick Hextall Smith. Alexis Corner, Go Down Sunshine.

0: bring rain pouring down from the sky. Said it may bring rain.
1: Alex's Corner, Go Down Sunshine. Brian Poole, de zanger van de Tremolos uit Londen, ging in 1966 solo verder en zijn begeleidingsband ging zelfstandig verder en produceerde meteen grote hits. Silence is Golden, Even the Bad Times So Good en Hello World. En dit nummer werd de nummer 1 hit in Zuid-Afrika. Het eindigde 2 in Engeland en Ierland, 3 in Duitsland, 4 in Noorwegen en Nieuw-Zeeland, 5 in Zwitserland en Oostenrijk en 17 in Nederland. De Tremolos, Call Me Number 1.

The Tremolos, Call Me Number One. Duffy Power uit Londen werd op 17-jarige leeftijd ontdekt tijdens een talentenjacht met zijn band Duffy and the Dreamers met Graham Bond, Jack Bruce en Ginger Baker. En hij werd een van de belangrijkste boegbeelden van de Engelse blues scene. In 2014 overleed hij op 72-jarige leeftijd. Duffy Power, Halfway.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ain't Wasting Time van Nicky T en de Snake Charmers is het album van deze week. En Nicky T werkte nauw samen met bluesgitarist Ronnie Earl, die een soort mentor van hem was. Hij speelde ook op 5 albums mee van Ronnie Earl en toerde jaren met hem door Amerika. Nicky T en de Snake Charmers, The Glass.

Nicky T en de Snake Charmers, The Glass. Het is een compositie van Screamin' Jay Hawkins uit 1956 en er verschenen 275 covers onder meer van Manfred Mann, Dem, The Animals, Creedence Clearwater Revival, Brian Ferry, Joe Cocker, Buddy Guy, Annie Lennox en dit is Nina Simone uit 1965, I Put a Spell on You.

Nina Simone, I Put a Spell on You. Don Partridge, dat is een zoon van een Engelse jazzgitarist. En zelf begon hij als straatartiest. In de jaren 60 begon hij op te treden op pleinen in Londen met Amerikaanse en Ierse folksongs. En hij werd de eerste one-man band in Engeland. En hij toerde met Eamon Corner, Gene Pitney, Status Quo, The Rolling Stones, Yes en The Love Affair. Dit is een eigen compositie. Het nummer 4 in de Engelse hitparade. Don Partridge, Rosie.

Don Partridge, Rosie. Kenny Rogers had 120 hits in Amerika en hij verkocht 100 miljoen albums. Hij begon bij de New Christy Minstrels, later was hij de zanger van de First Edition. En dit is een solo-opname over een beroemde Amerikaanse oorlogsheld, de marinier Reuben James. Kenny Rogers, Reuben James.

Kenny Rogers, Reuben James, Tim Hart en Matty Pryor maakten deel uit van de Engelse folkrockband Steel Eye Span, maar ze maakten samen ook nog drie albums. Tim Hart en Matty Pryor. Adieu, sweet, lovely Nancy.

Tim Hart en Mary Pryor. Adieu, sweet, lovely Nancy. Percy Sledge had in 1966 een wereldhit met When a Man Loves a Woman. Daarna scoorde hij nog een serie grote hits. Warm and Tender Love, It Tears Me Up, Take Time to Know Her. Dit werd alleen een hit in Amerika voor Percy Sledge. My Special Prayer.

Percy Sledge, My Special Prayer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ralph McTell uit Londen had een groot hit met Streets of London. Het nummer eindigde 2 in de Engelse hitparade en het werd maar liefst 200 keer gecoverd. Daarna maakte hij nog 76 albums, maar hij scoorde geen hits meer. Ralph McTell, Mrs. Adlams.

0: Route 66, het de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Steeds meer QB in Harry's Blues. Naar 10 juni toe, de 80ste geboortedag van Harry Musquet. Maar liefst 6 nummers, subnummers in deze aflevering. Maar daarnaast ook nog ander werk van Lucinda Williams, van Steve Lowe en van Paula Cole. Maar we begonnen met QB in the Blizzards. En de eerste drie die gaat allemaal over drank. Over de booze. Over de liquor. De liquor blues.

Mooi gitaarwerk van Erwin Java uit 2003 van de cd Boom Boom Bang. Dat was toen de tour die ophang was aan het werk van John Lee Hooker. Volgende stuk over de blues, dat is Brother Blues, oorspronkelijk uit 1991 van de cd Cut Deluxe. Maar nu in de uitvoering uit 1997, een live uitvoering van de cd Traveling with the Blues.

Geweldige live-uitvoering van Brother Boos, Cuba in the Blizzard uit 1997 met Jean Legrand op de mondharmonica. Harry die noemde hem al een de beste, met geweldige versprong, de beste mondharmonica-spullen van Nederland ooit. De derde versie die is van een periode eerder, namelijk de band Musquet met Gino Jansen, met Roy Couchel, met Hannes Langkamp en Erwin Java uiteraard. Die Gino en Roy die kwamen uit een beetje uit Groningen. Fox de Fox die bracht een beetje andere invloeden in de muziek. Maar dit is een nummer wat Harry Schrim heeft naar aanleiding van zijn reis door Amerika in 1993. Over maakte hij Sky Songs on the Spot. En dit is het nummer At the End of the Bar.

At the End of the Bar uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. Drie keer Musquet was dat. Liquor Blues, Brother Blues en At the End of the Bar. Tijd voor wat anders. Lucinda Williams, een zangeres uit Louisiana. Geweldige zangeres met heel mooi materiaal wat ze maakt heeft. Alleen nog ja, ze kwam ook door de corona dat ze niet meer kon optreden. Maar ze ging wel toch spullen met haar vaste band, met wat mensen erbij. Streaming gewoon ze spullen. Spullen ze materiaal van anderen. En daar komt een box van uit. Lou's Jukebox. En door van is de eerste is een cd die opgedragen is eigenlijk. Of die alleen nog maar nummers bevat van Tom Petty. Prachtige cd. Running Down a Dream.

Lekkere muziek voor in de auto en dan oppassen dat je niet te hard gaat erin. Running Down a Dream, titelstuk van de nieuwe cd van Lucinda Williams. Nummer van Tom Petty, allemaal nummers van Tom Petty op deze cd. Ik noem er even een paar, I Won't Back Down, A Face in the Crowd, maar ook Wildflowers en ook het hele bekende Southern Accents. Zeer de moeite waard, die nieuwe cd van Lucinda Williams. Helemaal onbekend of minder bekend, laat ik het zo zeggen. Steve Lau, dat is een zanger uit Zuid-Afrika. Die al een aantal cd's maakt heeft, maar een jaar of zes terug. Toen is hij de midden stopt, toen heeft hij de motor gepakt. En is hij gewoon rijden. 8000 kilometer heeft hij door in het zuiden van Afrika erin. En op basis daarvan heeft hij een nieuwe cd gemaakt. En die heet Headlight Dreams. De koplaam, zeg maar. Hè. Dan zie je van allerlei dingen waarschijnlijk. Maar ook, en dat is met Joe Bonamassa op gitaar, in Wind in Your Hair.

Uit Zuid-Afrika, Steve Lowe van de CD Headlight Dreams met Wind in Your Hair. Het is blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Hobo Blues, een van de bekendste stukken denk ik van QB and the Blizzards. En sowieso in de blues een uitermate bekend stuk, de Hobo Blues. En een hobo, dat is eigenlijk een afkorting van een hoboy. Een hoboy. En een hoboy, dat was een migrant worker, een gastarbeider. En meestal waren dat mensen die vanuit Mexico of uit andere delen van Amerika kwamen en zich dan verhuurden in de landbouw. En die dan de schoffel bij zich hadden, de hoe bij zich hadden. En als ze dan van reizen van de ene naar de andere plek, dan sprongen ze op de trein die reden en dan kunnen ze gratis metrijden. Dus de hobo blues, dat ging eigenlijk over gratis met de trein reizen voor migrant workers. En de eerste versie die is van QB and the Blizzards uit 1966 van Desolation.

De Hobo Blues uit 1966 van de eerste LP van QB and the Blizzards. Het origineel, dat is van John Lee Hooker. En dat is het verhaal natuurlijk van de man die vanuit Mississippi naar het noorden toe ging. Die naar Detroit toe ging. De Cadillac, de Assembly Line, om het maar wat te noemen. In 1948 kwam zijn eerste single uit, dat was Boogie Chillin'. En Hobo Blues, dat was zijn tweede single van John Lee Hooker.

De originele versie van John Lee Hooker van Hobo Blues. Nou, nog een derde versie. Die komt ook uit Mississippi. Die is van Robert Lee Burnside. Een man die een beetje in de sfeer van de country blues, daar je hem eigenlijk moet plaatsen. Later werkte hij een half uur het Fat Possum label. Toen kreeg wat anders soort muziek. Maar Burnside is eigenlijk een opvolg van Fred McDowell. Maar zo te nu mijn opvolger, in ieder geval door beïnvloed. Man die dat leven van onderdrukking aan alle kanten middenmaakt heeft door in Mississippi. Op een gegeven moment zat hij voor moord in de Parchment Farm. Maar toen zijn boss van de plantage hem nodig had als trekkerchauffeur, toen kwam hij weer vrij. Zo ging dat in die tijd. Robert Lee Burnside, een opname uit 1967, pas in 2003 uitgebracht op de CD First Recordings, zijn versie van de Hobo Blues.

De versie van Robert Lee Burnside uit 1967, toen is het opgenomen. Drie versies waren dat van The Hobo Blues. Het origineel van John Lee Hooker uit 1959. Voor ons de meest bekende versie uiteraard van Cuban and the Blizzards van de LP Desolation uit 1966. En Robert Lee Burnside. De zangeres Paula Cole is niet alleen bekend als zangeres, al een jaar of 30 denk ik dat ze actief is, maar ook als producer. En ze is bekend als iemand die heel erg opkomt voor de rechten van vrouwen in Amerika, ook op muzikaal gebied. Ze komt uit een hele muzikale familie en dat merk je ook wel een beetje, want ze is altijd bezig, net als Ray Cooder, met waar komt de muziek vandaan? Wat is de basis van de muziek? Wat zijn de roots van de muziek? Nou, de nieuwe cd die zij maakt heeft, American Killed, dat is een soort lappendeken, zou je kunnen zeggen, van allerlei vormen van muziek uit Amerika. En het nummer wat ik laat horen is een compositie van Bessie Smith, Black Mountain Blues.

Het nummer van Bessie Smith in de uitvoering van Paula Cole van de CD American Killed. Dorp ook andere mooie versies van bijvoorbeeld Wayfaring Stranger, een heel bekend nummer. Shenandoah, ook zo'n nummer uit de American Songbook. Een LP die, of een CD die zeer de muidenweerd is van Paula Cole. We keer terug naar QB and the Blizzards, naar Harry Musquet. Straks op 10 juni dan is het 80 jaar geleden dat hij geboren is. En dat wordt op allerlei manieren herdacht. Onder andere met een muziektheaterproductie die dit najaar in september in Aachen gespeeld zal worden. Een nummer van de Leicester CD die hij uitgebracht heeft in 2009. De CD Cats Lost, productie van Daniel Logus. Blues is a Bad Habit.

Ja, het valt niet mis. Blues is a Bad Habit van QB and the Blizzard. 2009 was dat van de CD Cats Lost. We gaan hem terug naar de beginjaren van QB and the Blizzard. 66, 67, 68 in die tijd. Toen kwam de eerste zwarte zanger, de eerste zwarte man, die kwam in Grollo. En dat was Eddie Boyd. Die logeerde bij Harry aan de Veurstreek in de boerderij. En daarmee hebben ze samen een LP opgenomen, de LP Praise the Blues. En ja, dat was de eerste lijfelijke kennismaking van Harry Musquet met de bluesmuziek en met de zwarte bevolking van Amerika. Later in 93 en in 97 ben ik naar Amerika toegewest om door de oorsprong van de muziek noorder te bekijken. Maar dat was in 1967, denk ik. In 2004 heeft Harry Musquet een cd uitgebracht, een dubbel cd met QB and the Blizzards, onder de titel Live in het Oude Luxor. En het Oude Luxor, dat is een theater, oorspronkelijk trouwens een bioscoop in Rotterdam aan de Kruiskade. En daarop stiet het nummer van Eddie Boyd, Five Long Years. En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Five Long Years. Van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Five Long Years.

Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers.

0: boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Johnny Kendall en de Harolds, dat was een band uit Amsterdam met zanger Hans Donkerkaat. Hij nam een nummer op van Louis Armstrong uit 1928 en de band was groter in Duitsland, Italië en Spanje dan in Nederland. En later was Johnny Kendall nog jarenlang de zanger van The Maskers. Dit nummer eindigde 13 in de nationale hitparade. Johnny Kendall and the Harolds, St. James Infirmary.

Johnny Kendall en de Harolds, St. James Infirmary. The Jam, dat was de band van zanger Paul Weller, die later verder ging met Style Council. The Jam begon als coverband van Motown, Stax en Atlantic materiaal. Ze scoorden 18 hits en dit was een nummer 1 hit in Engeland voor The Jam, Start.

The Jam, Start. Big Wheel, dat was een band uit Den Haag met Peter Vink uit Q65, Rob van der Zwan uit De Heeks, Tom Schellekens uit The In Crowd en Cyril Havermans uit Focus. Dit is een cover van de Engelse band The Creation en het nummer werd gezongen in de studio door producer Hans van Hemert. Het werd een nummer 22 in de Nederlandse top 40. Big Wheel, If I Stay Too Long.

Big Wheel, If I Stay Too Long. Het is een nummer van John Lennon. Het werd gecoverd door Joe Cocker, The Faces, Frankie Miller en Lou Reed. Maar alleen de versie van Roxy Music werd een grote hit. Het was een nummer 1 hit in Engeland en Australië. Het nummer eindigde 3 in Ierland en Zuid-Afrika, 4 in Zwitserland en Nieuw-Zeeland, 5 in België, 6 in Noorwegen en 7 in Nederland. Roxy Music, Jealous Guy.

Roxy Music, Jealous Guy. George Cash, dat was een band uit Amsterdam met drummer Herman van Boeien, later Vitesse, en zanger Johnny Fredericks, die we kennen van Livin' Blues. En Johnny Fredericks probeerde het solo ook nog als Edgar Allan Poe. Dit is een compositie van organist Hessel de Vries en het was een top 10 hit in Nederland. George Cash, Nightingale.

George Cash, Nightingale. Annie Lennox was de zangeres van The Eurythmics en ze nam solo een eigen compositie op en het werd een internationale hit. Het nummer eindigde 1 in Italië, 3 in Canada, 4 in België, 5 in Ierland en Engeland, 6 in Amerika, Zwitserland, Noorwegen en Nederland en 10 in Zweden. Annie Lennox, Why?

Annie Lennox, Why? The Shuffles, dat was een band uit Den Bosch met zanger Albert West. En wereldwijd werden er 5 miljoen singles verkocht van dit nummer. Het stond 19 weken in de top 40 en het werd net geen nummer 1 hit. Het bleef op 2 steken. The Shuffles, Shalala, I Need You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Black Dog and the Wandering Boy van James McMurtry is het album van deze week. En James McMurtry woonde enige tijd in Texas op een ranch waar zijn vader woonde, omringd door 10.000 boeken. Later vertrok hij naar San Antonio. Daar was hij huisschilder, acteur en barkeeper. En in 1987 nam hij deel aan het beroemde Kerrville Folk Festival. En dat betekende zijn doorbraak als singer-songwriter. James McMurtry, Annie.

James McMurtry, Annie. Joan Armatrading, dat is een Engelse zangeres. Ze werd geboren op het Engelse eiland St. Christopher and Nevis, maar ze groeide op in Birmingham. En ze begon op 16-jarige leeftijd op te treden in de omgeving van Birmingham. Intussen heeft ze 38 albums gemaakt en 23 hits. Dit was een hit in Engeland en Ierland. Joan Armatrading, Love and Affection.

Joan Armatrading, Love and Affection. Het was de debuutsingle van de George Baker Selection uit Zaandam. Het nummer werd geschreven door zanger Hans Bouwens en Quentin Tarantino gebruikte het nummer in de film Reservoir Dogs. En dat leverde een internationale hit op. Het nummer eindigde 2 in Argentinië, 3 in België, 6 in Nederland, 7 in Zuid-Afrika, 12 in Australië, 13 in Italië, 15 in Nieuw-Zeeland en 16 in Amerika. De George Baker Selection, Little Green Bag.

The George Baker Selection, Little Green Bag. De Engelse zanger Paul Young was de frontman van Cat Cool en de Cool Cats, de street band en later ook nog van Q-Tips. Hij coverde solo een nummer van Marvin Gaye en dat werd een mega-hit. Het nummer was een nummer 1 hit in Engeland en Ierland. Het eindigde 4 in Nieuw-Zeeland, 8 in Zweden, 9 in Australië, 19 in Duitsland, 26 in Canada, 48 in Nederland en 70 in Amerika. Paul Young, Wherever I Lay My Head.

Appel Jong, Wherever I Lay My Head. De Bintangs, dat was een band met muzikanten uit Haarlem en IJmuiden. En ze namen een nummer op van Lionel Hampton met zanger Guus Pleines en de band bestaande uit Frank Raaijeveld, Jan Wijten, Aad Hoofd en Rob van Donselaar. Het nummer eindigde 11 in de nationale top 40. De Bintangs, Riding on the Ellen Then.

De Bintangs, Riding on the LN10. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Wet Wet Wet, dat was een band uit Schotland met zanger Marty Pellow. En de band coverde een nummer van de Troggs. En daar was de zanger en componist Rick Presley heel erg blij mee, want het leverde hem een fortuin op. Het werd een nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, IJsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Schotland en Engeland. Wet Wet Wet, Love is All Around.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom
1: naar de grote stad.
2: Yeah.

0: Willem van der Linden, filmmaker, was ook aanwezig. Er moest nog een paar mooie shots hebben van de machines in het land. En toen ben we toch op die alle Highway 61 uitkomen.
1: Ja, en dan ben je toch eens even teruggekeken van wat doet die Mississippi Delta, wat doet dat gebied op een... welke invloed heeft het op een blueszanger uit Nederland, uit Europa, die als door terecht komt. Dus ik zou zeggen, mensen, stap maar eens met in de auto.
0: Dit is de oude Highway 61. Kijk, en misschien dat de camera het nog pakt en in de verte nog eens een auto ziet daar op die andere weg. Dat is het, de nieuwe Highway 61. Maar dit is het oude tracé. Een nieuwe wegdek, maar dit is de originele Highway 61.
1: Kun je je voorstellen dat hier vroeger duizenden, honderdduizenden mensen, dat die hier lang als ze trucken bent omdat ze het hier niet langer zagen zitten?
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat ze het niet meer zagen zitten. Naar aanleiding van de komst van moderne landbouwapparaten enzovoort enzovoort.
1: Kun je ook voorstellen dat mensen hun geboortegrond, waar ze hun wortels hebben, dat ze die verloor?
0: Nou, die hebben ze niet helemaal verloren natuurlijk. Ik bedoel, een heleboel mensen hebben wel binding gehouden met waar ze wegkwamen, maar een heleboel mensen binnen ook niet weer terugkomen. Dat is waar, gewoon. Mensen. Als Muddy Waters en dergelijke, die ben in de tussentijd nog eens een keer terugweg, maar niet echt terugkomen, laat maar zo zeggen.
1: En trouwens, zat ik me gisteren zo af te vragen. Daar hebben we eens wat in de sfeer van literatuur over dit gebied lezen. Eigenlijk is er wel literatuur over?
0: Ik heb er niks over gelezen. Ik heb wel eens een boek gelezen dat heet Blue Highways, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar Bob Dylan, dat is ook weer, die titel was Highway 61 Revisited, maar het ging ook niet allemaal over Highway 61. Maar verder komt het natuurlijk heel vaak voor in allerlei liedjes van mensen.
1: Maar ik bedoel ook, over de Delta, bent er romans over geschreven of, zal waarschijnlijk wel, hè?
0: Ja, Tennessee Williams, die kwam hier vandaan, dus die zal er wel wat over gepubliceerd hebben, denk ik. Maar zelf lees ik meer dan boeken over de blues dan. Hè. Ik bedoel, The Land Where the Blues Began van Alan Lomax. Dat is gewoon een fantastisch boek en dat gaat over de Delta. En de titel die zegt het al, het land waar de blues is begonnen. Op het ogenblik lees ik een hele goede biografie van Muddy Waters, de Mojo Man. En zo bent er legio boeken over de blues te krijgen, wat bijna ook literatuur is, zou je eens kunnen zeggen. Ik bedoel, een lijst kun je bij je boekhandel eigenlijk wel krijgen en zo. Dus het is heel, heel uitgebreid. Ik denk dat er wel 200-300 boeken ben geschreven over variabel over dit gebied en wat sterk te maken heeft met de muziek die hier vandaan komt.
1: William Faulkner heeft eens een keer gezegd dat in een paar generaties tijd de moerassen en de rivieren en de bossen hier verdwenen bent en dat het harde leven van gewelddadigheid en aan de andere kant ook de zachtheid die erin zat, dat verdwenen is hier zo.
0: Dat kan ik niet zo beoordelen, maar ik vind de mensen hier helemaal niet onaardig en ik vind ze ook niet buitengewoon hard. Ik bedoel, wij hebben hier tot nu toe op onze reis alleen maar redelijk hartelijke mensen ontmoet. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met wat we hier aan het doen zijn, maar over het algemeen waren die mensen toch heel behulpzaam. Ook met het filmen op een aantal locaties waar je niet mag filmen, waar die mensen best wel heel behulpzaam vond ik. Ik heb niet het idee dat. In die grote steden zal ongetwijfeld de drugs een soort toeslag wezen. In Memphis natuurlijk ook wel. Maar hier, op het platteland. Nee, dat gaat toch best, dacht ik.
1: Toch heeft de blues, door ook wat literatuur op Noordslot, heeft wel altijd iets van doen gehad met
2: met gewelddadigheid, met vechterij.

0: partij, met steekpartijen. Het zit er toch een beetje in, blijkbaar. Ja, misschien ook wel van nu de achtergrond.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat toch ook meer komt door drank en dat soort dingen. Mensen konden net zoals de Indianen heel slecht tegen drank. Mensen waren ontzettend gefrustreerd door het werken op die plantages. En die ene avond dat ze vrij waren, dan kwamen die frustraties natuurlijk, of het zij door muziek uit, of op een andere manier. Maar of die dat nou...
0: Was de muziek dan een beetje de drager van de agressie wezen?
1: Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat meer de drank was.

0: Muddy Waters met de Whiskey Blues van de LP More Real Folk Blues. Uitgebracht op Chess in 1969. En daar komen we later ook nog eens even terecht bij Chess, hè? De legendarische platenmaatschappij.
1: Op Michigan Avenue in Chicago.
0: Ja, maar we zitten nu nog op die Highway 61. De bekende weg, hè?
1: Ja, de bekendste weg samen met de Route 66 in de States. En ook 2 weken waar vreselijk veel over zongen is. En waar nog altijd mensen naartoe gaat ook. Ik bedoel, hoeveel mensen bent er niet die vanuit Nederland op een gegeven moment een motor huurt en die heel de alle Route 66 riet. En zo bent er ook heel veel mensen die de bluesroutes doen. En daar komt Highway 61 natuurlijk in vuur.
0: Als ik toch onder druk zal worden, als ik me dan zelf in probeer te verplaatsen. Ja. Dat is amper mogelijk, want ik ken die hele situatie althans niet aan de lijve en ik ben niet zwart. Maar dan wordt er ook op een gegeven moment gewoon. Je kunt langer onder druk worden, maar ergens moet die agressie toch een keer uitkomen.
2: Ja, maar dan ga je niet tegen je eigen volk vechten.
0: Nee, maar dat zeg ik ook niet.
2: Ik bedoel, en die vechtpartijen die er waren, die waren vaak onderling. Dat was het rare en dat kwam volgens mij toch grotendeels door de drank.
0: Maar dan ben je ook de wereld negen zie je zo door de Ku Klux Klan opgeknupt of achter een karre aan de sleep, dat weet ik veel wat.
2: Ja, maar dat. Ja, dat maar ja, waar praten we nou over? Praten we nou over blues of praten we over het geweld? Praat je over 2 dingen? Praat je over de blanke onderdrukking en tyrannie? Of praat je over geweld als negen onder elkaar in juke joints en zo?
0: Ja, ik wil eigenlijk weten waar die muziek uit voorgekomen is.
2: Ja, dat is een gevoel. Voor mij is het een gevoel.
0: Maar welk gevoel?
2: Ja, dat verhaal waar dat wegkomt, dat is al 100 keer verteld. En ik kan dan nog wel een keer herhalen van dat het hier niet tof was en dat je daar kwaad op kunt worden. En dat je daar over alles wat ze gedaan hebben kwaad kunt worden. Dus die blanken. Dus het is gewoon een lulverhaal over blanken die andere mensen wat misdaan hebben van het begin tot het eind. Dat is het. En verder hoef je ook niks over te zeggen. Vanaf Afrika tot hier aan toe zijn het de blanken geweest die de boel verpest hebben. En die hier alles in Amerika verpest hebben. Vanaf de Indianen tot aan de negers, tot aan alle minderheden. Een soort van, ja. Maar ja, het waren ook niet de besten die ze hier aanbracht hebben. Ik kan mij nauwelijks voorstellen wat hier gebeurd is. Heb je alleen maar van horen zeggen en van lezen en van films die erover gemaakt zijn en oude foto's. Maar je kunt er niet beweren dat ik dat ook maar verder dat ik het zo gehad heb. Dat bestaat niet. Ik bedoel, wat ik gedaan heb is mijn eigen interpretatie gegeven van een muziek die hier uit de buurt komt. En dat is mijn muziek, dat is hun muziek niet.

0: Ja. Yeah. Eddie Boyd was dat. Samen met The Blizzard. Mr. Highwayman.
1: Ja, prachtig hè, Eddie. Het leuke is om ook nog even te vertellen dat Eddie eigenlijk een schoolkameraad was van Murray Waters. En dat ze ook nog samen gespeeld hebben.
0: Ja. Yeah.
1: En dat ze later allebei redelijk tot roem komen bent in Chicago. Murray natuurlijk meer als Eddie. Ja, die heeft toch nog een paar redelijke hits gehad. Met Five Long Years onder andere. Wat door iedereen zo wat, die een beetje respecteert in de blues, uitvoerd is. En later kwamen ze ook allebei met het American Folk Blues Festival naar Europa. En deze plaat, ja, was ik een beetje producer, half en half en hulp. Maar dat is bij ons eigenlijk op de Dolle Boerderij in Grollo is dit repeteerd. En dat is eigenlijk... Dan maak je geen verschil van wat er in de Delta mag. Nee. Leuk is dat, hè?
0: Grollo en Clarksdale.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja, verbunden met Highway 61.
1: Ja, zo'n man. Een hele lieve man overigens. Hoor. Heb ons ook een bepaalde discipline geleerd in het spelen van die muziek en zo.
0: Ja.
1: Ja, hij moest er zelf wel altijd goed uitkomen, wat logisch was.
0: Terug weer naar de Highway 61 worden. We waren over de blues en over het gevoel.
2: Kijk, het gevoel en de naam, die komt hier vandaan. Maar ik bedoel, hoe kan ik nou ooit weten wat die mensen hier gevoeld hebben? Daar kan ik bijzonder weinig van zeggen, want ik kom hier niet vandaan. Ik kom hier gewoon om daar wat over te weten te komen en om wat over te leren misschien. Maar ik kan nooit overbrengen wat die mensen gevoeld hebben. Dat is onmogelijk.
3: Maar je kunt wel je eigen verhaal overbrengen.
2: Ja, nou, dat heb ik altijd gedaan. En ik heb ook niet nagezongen namelijk.
3: Maar je hebt wel een paar...
2: En ik heb gebruik gemaakt van een vorm van muziek die ze hier blues noemen. Het enige waar ik me nog enigszins iets bij kan voorstellen is dat een soort van armoede die in een klein gedeelte van de provincie Drenthe eerst heeft, dat die ook dat enigszins lijkt op wat er hier gebeurd is. Maar dan is hier in een veel... Dit is een nog veel extremere vorm gebeurd als in Drenthe. En wat wij daarvan zien, als je dan in zo'n museum bent in Memphis, en je ziet hoe die mensen behandeld zijn en je ziet die plaatjes en hoe ze hebben moeten werken, dan kun je alleen maar zeggen dat het mensenonterend is en dat ik me daar niet veel anders bij kan voorstellen dan dat ze dat soort muziek zongen. En er zullen heel wat blanken zijn, er zijn heel wat mensen zijn die blues maken, maar ik denk niet dat ze ooit kunnen uitbeelden van wat hier toen gebeurd is. En dat is er ook bijna niet meer. Dus wat je hier, de conclusie die je uiteindelijk moet trekken, is dat die manier, ten eerste zijn de tijden veranderd gewoon, weet je wel. En ten tweede is die generatie, die twee generaties die dat of drie generaties die dat meegemaakt hebben, die zijn er niet meer. En wat je dan zo links en rechts om je toe hoort is ook dat blues hier bijna niet meer is. Dat is muziek die hier nauwelijks nog bestaat. En de muziek die wij blues noemen, dat is een derivaat van wat daar toen gebeurd is. Dat heeft daar niets meer mee te maken, voor mijn gevoel. Die conclusie mag je volgens mij wel trekken. En dan kun je er hele diepzinnige gesprekken over voeren, maar dat is eigenlijk de waarheid gewoon. Ik denk dat het binnenkort een muziek wordt die alleen nog in musea terecht, die alleen nog via. En het heeft al helemaal niks te maken met bluesfestivals of blues nights in Holland en zo. Waar het alleen nog maar gaat om over bier drinken. En waar als je dan echt iemand de blues zou hebben, toch in Holland zou luisteren. Want daar wordt het in een soort van vrolijke sfeer getrokken die daar helemaal niet bij hoort als het ware. In Nederland denken ze gewoon van blues is feest. Voor mij is dit het boek van Lomax, The Land Where the Blues Began. En dat voel ik hier ook. En ik bedoel, dat is een gevoel dat is een gevoel. Dat kun je ook niet naar verklaren. Dat is net zoiets als ik in Creta aan het land stap en Kazantzakis heeft ooit een keer gezegd van... As soon as you set foot on Cretan soil, you become different. Dus zo gauw als je de voeten op de bodem van Creta zet, word je anders. Nou, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje. ik voel dat het hier gebeurd is. Op sommige plekken heb je zulke gevoels. Dan denk je, hier is iets bijzonders gebeurd. En dat vind ik, dat is hier zeker gebeurd. Maar misschien ben ik ook wat dat betreft niet zo'n prater erover. Ik bedoel, het is toch een gevoel, weet je wel. En ik zou liever gewoon met mijn bandje willen spelen of zo hier. En die heb ik toevallig niet bij me, dus dat kan ik niet doen.

0: Harry Musquet met zijn beentje QB and the Blizzards, Design a Baby van de CD Dancing Bear. Je kunt eigenlijk ook niet zonder muziek, Harry, hè?
1: Nee. dat is toch altijd een prachtige therapie.
0: Ja, ja. Een tikje niet speelt, dan...
1: Dan heb ik wel... dan word ik wat ongedurig.
0: Ja.
1: Om het maar eens mijn eufemisme te gebruiken.
0: Ja. Ja, de omstandigheden zijn heel anders natuurlijk. Je zei zelf ook al, je kunt ook niet inleven van wat er in die delta precies gebeurd is. En welke functie die muziek doorhad, is moeilijk meer...
1: Te achterhalen.
0: Te achterhalen, ja. En te vergelijken, denk ik, ja, met hoe het hier is.
1: Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat die muziek eigenlijk klassiek wordt. Net zoals klassieke muziek klassiek is en cultuur is. Is eigenlijk, moet je er rekenen dat blues bestaat al meer dan 100 jaar, dommiet. Dat het ook klassiek is. En dan klassiek met een grote K, weet je wel. Toch cultuur. En als zodanig kun je reproduceren. En dat doet ook Neil Koppelui. Mozart wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Ja. Denk ik dan aan Beethoven. En dat soort mensen die leven ook niet meer. En dan kun je ook niet precies achterhalen hoe dat gespeeld is. En hoe die mensen leefd hebben. Nou, dat is met deze muziek is er ook aan de gang.
0: En van oorsprong was dat natuurlijk. Was dat ook volksmuziek?
1: Ja, ja, ja. De meeste muziek komt toch uit die vijftonige toonladder weg.
0: Dus. Ja, door vinden ze zijn oorsprong.
1: Ja, de pentatonische toonladder. Dus.
0: Ja, en volksmuziek, dat heeft alle emotie in zich van verdriet en ellende. Maar aan de andere kant ook van vrolijkheid, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Dien ook ter ontspanning.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Je kunt de bluesmuziek kun je heel duidelijk vergelijken. Ook qua frasering, zoals Hooker bijvoorbeeld, met de flamenco. En je hebt in Portugal de fado en in Griekenland de rembetica. Dat is allemaal muziek die eigenlijk de volksmuziek. Het is volksmuziek. Ja. Het is toch ook eigenlijk cultuur langzamerhand worden.
0: Bij die volksmuziek, ja, door heurde ook die ontspanning bij. Ik heb haar eens gelezen in de Mississippi Delta. Het verschil tussen blank, de overheerser, zeg maar, de plantagebozen. En de zwarte mensen die door 6 dagen in de week moesten werken. Ja, was ook wel. Er was één gezegde wat mij zo bijbleven is van: Boss, if you could be a nigger one Saturday night, you never want to be white again. Want op die zaterdagavond, op die feesten, op de frolics, zoals dat heette, vaak op de plantage zelf, toen was het een uitbundige boel, hè?
1: Ja, dat waren de feesten. Inderdaad, kijk me daar bij voorstel, wat die blank betreft.
0: Dat was de illegale whisky was erbij en zo. En
1: ja, ja.
0: Daar ging het volk los, hè?
1: Ik heb me wel wat bij voorstel.
0: Ik denk dat ieder volk, iedere groep mensen graag iets unieks wil hebben.
1: Nee, maar ik bedoel nergens dat die swing natuurlijk wel wat meer en zo als die lui. Ik bedoel, dat is al inherent, dat was natuurlijk daar wel inherent aan. Ik bedoel, die mensen kwamen uit Afrika, die hebben wel een andere achtergrond. Ik bedoel, ook al zouden ze dat misschien niet eens weten dat ze daar weggekomen zijn, toch hebben ze dat gewoon in zich. Het waren mensen uit een ander werelddeel die tegen hun zin en tegen hun wil ergens anders heen gebracht zijn. Dat moet je nooit vergeten. Kijk, ik bedoel, het is misschien een rare vergelijking, maar als ik bij mevrouw Java zit, dan is er altijd eten in huis. En dat smaakt altijd veel beter als je naar een Chinees of naar een Indisch restaurant toe gaat. Ik bedoel maar, die parallel zou je kunnen trekken. Maar er zijn ook mensen die tegen hun zin uit Indonesië hier in Nederland komen zijn. En die mensen kunnen ook allemaal redelijk goed muziek maken. Zo. En ik ben over het algemeen ook wat leniger dan wij mensen. Dus ik wil niet zeggen dat wij allemaal Steve Hark zijn. Maar toch zit het een beetje in die motoriek opgeborgen ook natuurlijk.
0: Het levert ook vaak jaloezie op, hè?
1: Ja, dat... Ja, de negers zijn nu, tenminste hier in Amerika, zijn ze altijd hip geweest en zo. Voorbeeld voor veel blanken die zich ook zo gingen kleden. Zeker nu al... Ondanks dat het ook een minderheidsgroep was, die rappers en zo, dan zie je dan heel veel lui in Nederland die ook van die lelijke kleren aantrekken. Ik bedoel. en dan denk ik dat het hip is.
0: Terwijl het helemaal niet bij hem past.
1: Hé. Hey. Als ik blanke west was en ik had daar woon, en het was. Het was mogelijk geweest, want dat mocht natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je het nou aan nagaat, dat Ellen Lomax op een gegeven moment vrijbrief geleid had van de Library of Congress. En hier, in de, hier met die mensen wilden praten via een bandopnameapparaat. Of ze wilden opnemen. En dan kwam de chef die zei, ik heb daar niets mee te maken. Ik ben hier de baas en zo. En you're a nigger lover en dat soort dingen. En als je dat dan gekund had in die tijd, wat waarschijnlijk niet mogelijk was geweest, dan had ik ook naar die avond van die mensen gaan. Dan had ik er zeker in gegaan. Had ik niet daar bij de good old boy zitten, whiskytje achterover slaan en wat don lullen of zoiets. Ja, ik wil even met swings.
0: Was ik wel beneden naar binnen naar die cultuur, voor zover je door naar achter kunt komen. Ja, wat toch nou het unieke in was, wat toch nou het bijzondere in was. En ook wat toch in het bedreigende was, dat de blanken er eigenlijk zo benauwd voor waren. Dat ze dat zo onder de doem wilden houden. Heb je daar een idee over?
1: Ik bedoel... Ik snap eigenlijk niet waarom ze dan hier gedropt hebben, waar ze zo bang waren.
0: Het was wel een hele aparte wereld natuurlijk, hè? Een hele eigen wereld ook allemaal. Ja, het giet bijna terug naar de tijd dat we hier in Nederland nog adel hadden.
1: Die, een feodale...
0: Ja, die een eigen heerlijkheid hadden, ja. Zo ongeveer.
1: Ja, grote stukken grond met mensen die het werk verdeelden en die zelf op fluweel zaten.
0: En het gebied, hè? Het gebied doordreide het allemaal.
1: Binnen het kader van de plantage ook vaak. Want Stowel die zei bijvoorbeeld onder andere als... Ik heb liever dat mijn negers op ons eigen trein blijven. Want als dat buiten wat gebeurt, wat niet oké is, dan weten ze weer zelf niet hoe ze dat moeten regelen en zo. Dus ik heb liever als er wat gebeurt, dat het binnen mijn eigen hekken gebeurt. Zo was het ook nog een keer. Dat was dan een hele goede man in feite. Dat was een voor zover je als plantagehouder goed geweest, was dat een goede man.
0: Dat was een verlichte despoot waarschijnlijk.
1: Ja. Er waren ook niet allemaal van die mensen. Kijk, ze werden verkocht. Die handelaars, dat waren in eerste instantie de minkugels. En heel veel mensen die een wit voetje wonen al bij die grote planters, dat waren natuurlijk ook geen besten en zo. Maar een heleboel van die mensen, zoals die Will Dockery, die schijnt ook niet onaardig geweest te zijn. En die Howard Stovel ook niet. Dus ik bedoel, ze waren natuurlijk niet allemaal onmensen.
0: Alleen ja, de ongelijkwaardigheid was er natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, geen stemmen. Ik bedoel, mensen werden gewoon beschouwd als untermens. Maar als een vleugelde uitdrukking te gebruiken.
0: Ook in racistische zin, denk je?
1: Ja, denk ik wel, ja. De Ku Klux Klan is toch een zeer racistische clubje. Dat lijkt mij.
0: Het gekke was dat ze er anderszins... Dat ze toch ook banger waren voor de negers. Tenminste, de literatuur erover leest dat ze met name banger waren voor de viriliteit en de vitaliteit die de negers hadden, hè?
1: Ja, terwijl negers dat zelf alweer ontkennen en zo. Dat is ook een soort van rare misvatting. Van dat die mensen potenter zouden wezen en dergelijke. Dat is ook door hunzelf al lang ontkend.
0: Het feit was natuurlijk dat ze sowieso... En misschien gebeurt dat ook wel als een bedreiging ervan, van dat negers door de bank genomen. Maar dat geldt voor alle onderdrukte mensen, dat die veel meer kinderen hadden dan de blanken hadden.
1: Ja, dat is nogal logisch. Ik bedoel, hoe meer ze kregen, hoe beter het was. Hoe eerder ze kans hadden dat ze in aantal ook op een gegeven moment de boel aankonden natuurlijk. Daar heb je met die minderheden van met die rechtse joden toch ook allemaal. Een hele grote gezin, minimaal moet je er 3 hebben. Ja, die wilden gewoon groter worden, dat is het verlichte deel van de Joodse natie. En die wilden ze er ook onderhouden, dat is gewoon... Zo werkt dat.
0: Ja, het heeft ook met bezit te maken misschien, want degene die wat heeft, die wil het graag bij elkaar houden en niet te veel verdeeld.
1: Ja, dat zit er natuurlijk wel dik in. Niet afstaan. Maar ja, al dit soort dingen vind je gewoon terug in de wereldgeschiedenis. Dus vroeger de bojaden in Rusland, de groot grondbezitters. Nou, Tolstoy heeft daar een hele verhandeling over geschreven. Zo. Dat was ook een grote land, hè? Verlicht, ook een verlicht despoot, zou ik maar zeggen. Maar het is toch altijd zo geweest dat, dat groepen mensen andere groepen mensen onderdrukken. Dat is dus nou nog aan de orde van de dag.
0: En die zullen ook altijd mensen hebben die door wat voor omstandigheden ook dat de ene meer heeft dan de ander en dat de ene meer mogelijkheden heeft als de ander.
1: Ja, ja. Nou, en die mogelijkheden voor de. En dat is natuurlijk wel een beetje schrijn, de mogelijkheden voor de zwarte mensen hier in het Delta, die zijn wel iets verbeterd. Maar als je goed om je toe kijkt, en ik weet dat jullie dat ook zien hebben, dan zie je toch overal in de lagere beroepen en in de verzorgende sector, in hotels, het lullige werk, dat wordt gewoon gedaan, zoals altijd, door de donkere mensen, door de zwarte mensen hier. En je ziet maar heel zelden mensen in hoge functies hier. En het zal misschien in het noorden wat anders wezen, maar hier in het zuiden.
0: Met wat voor gevoel ga je nou uit Mississippi Fut?
1: Nou, ik heb hier wel een tijdje willen blijven gewoon. Een paar maanden of zo. Zo wonend als die jongen daar bij Hobson Plantation, die Fish, die in die band speelt van John Moore. Nou, dat lijkt me wel wat. Het is leuk om in. Ik denk gewoon als ik terug zou. Als ik ooit nog een keer terugkom, dat ik in ieder geval. Dat dit stukje, dat heeft wel gewoon een. Ja. Het landschap is niet eens zo verschrikkelijk mooi of zoiets, maar het heeft gewoon iets. En. Ik heb er wel wat mee. Qua gevoel heb ik er wel wat mee. En daar vind ik het. Ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden, dus dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk dat blues een gevoel is. En dat gevoel, dat heb ik hier voor mezelf duidelijk vonden.

0: Blues. Blues is a feeling. Somebody will know someday. QB and the Blizzards uit 19, wat was dit, Harry? 66?
1: Ja, 67. Groeten uit
0: Grollo. Ja. En dit waren de groeten vandaag eigenlijk van de Highway 61. Want weg wat verder aan de reizen. Verder aan de reizen, the way up north. Die belangrijke, die grote rivieren, de Mississippi, in noordwaartse richting vallen. Naast de muziekliefhebber was Muddy Waters ook een autoliefhebber, Harry.
1: Ja.
0: Volgens mij een specifiek merk.
1: Ja, en dat bent toch heel veel mensen in de States die van die befaamde auto holden. Dat is de Cadillac natuurlijk, de Caddy.
0: Ja, een beetje statussymbool, denk ik.
1: Ja, absoluut, ja. ja.
0: En Muddy was een, dat spreekt u het hele boek, de Motorman ook. Muddy was ook een man met gevoel voor stijl.
1: Ja, absoluut. Droeg altijd, zag er altijd gedistingueerd uit.
0: Yeah.
1: Maar wel ook zijn muziek uitdragen en meende het serieus met zijn muziek. En dat moet je niet onderschatten. De man meende het serieus met zijn muziek. Vond dat uitgedragen moest worden, dat het cultuur was. En hij was ook uiterst correct en zo. Ook met zijn bandleden. Zijn bandleden moesten ook altijd heel mooi in pak en zo, weet je wel. En hij stelde wel dat het goed overkwam.
0: Het was volgens mij zelf niet zo'n automobilist.
1: Nee.
0: Hij leurde een prakje altijd erin.
1: Ja, dat meestal deed. Ja, en ik kan me dat ook wel wat bij voorstellen. Hoor. Ik bedoel, als je die grote stukken die mensen moesten afleggen, zelf moest rijden en nog eens een keer speelde en je kreeg drank op, dan was het natuurlijk volledig niet vertrouwd. Maar
0: een van de mooie verhalen stond er ook in dat hij een keer, ik weet niet meer wie dat was, die voor hem reed en dat hij altijd zo voor de aanmerking op zijn rijden had.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dat die chauffeur dat hij er zo zat van was, dat hij minder bestraden stapte en zei van nou,
1: doe,
0: hij is dan beter dan die zelf.
1: Doe zelf maar, ja.
0: Maar dan had hij dat toch ook geen nodig, hè, daar. Ja, goed, en in dat grote land Amerika worden ze optraden, ja, moesten ze altijd enorme afstaan, moesten ze afleggen natuurlijk. Ik weet niet of Key to the Highway, of dat door iets mee te maken heeft. Want,
1: nou, in ieder geval, moet je wel rekenen dat er wat mee te maken heeft, ja.
0: Ja, ik bedoel, het past er zo bij.
1: Ja, absoluut. The key to the highway.

0: op een nummer in 1972. In Engeland trouwens, in Londen. Het was niet zo lang nadat Marie een zwaar ongeluk had. Hef.
1: Ja, in Champaign, Illinois, op Highway 65.
0: Ja.
1: Een dag na mijn verjaardag, 11 juni, 1970, zie ik daar. Is niet goed dus. Toen is hij weer gaan speulen.
0: Ja, tenminste, grote optreden.
1: Drie jaar lang uit de running.
0: Ja, bliksem.
1: Ja.
0: Want het was in King
1: 67 is dat.
0: 67, ja. Twee auto's. Rietse door over de snelweg. Ze komt terug van het laatste optreden van een hele tour, zeg maar. Ja. Ergens in het zuiden, in Virginia of zo. Ja, op een gegeven moment. De auto die komt op de verkeerde banen, richting over hun. En die knalt door hem frontaal op elkaar.
1: Ja, ja.
0: Chauffeur komt erbij dood. Ik weet niet of die Noors Muddy zat eigenlijk. Maar in ieder geval, en Muddy raakte ze wel gewond bij. Het giet in ieder geval giet goed fout door zo met die mensen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, als je zoveel aflegt dan per jaar, dan zit er natuurlijk een hele grote percentage als dat je thuis blijft zitten. Natuurlijk.
0: Ja, bedoel, hoe voelen ben je dat niet met vliegtuig onder u te komen?
1: Ja. Nou, heel waar natuurlijk.
0: Ja toch, bedoel, die herinneren we ons ook allemaal van Buddy Holly en Bobby Darin.
1: Ja.
0: En
1: The Big Bopper, Richie Fellens.
0: John Denvernach.
1: Jim Croce, Jim Reeves. Ja. Holler op man.
0: Ja, nou ja, James Dean die kwam met de auto.
1: Dwayne Elman.
0: Dwayne Elman, de motor.
1: Ja, ja. Ja.
0: Het gevoel, dat ligt heel duidelijk aan de weg. Dat wordt ook in dat boek beschreven. Trouwens, ja, en dat wordt goed beschreven. Ik bedoel, ook heel feitelijk beschreven. En het wordt heel, alsof je er zelf bij bent eigenlijk. Zo wordt het ongeveer beschreven doorheen. Dat,
1: ja, dat is...
0: Ik vind het knapper van het boek.
1: Ja, die vrouw heeft er heel veel werk van gemaakt. Prachtig is dat.
0: Vorige stuk, wat we net laten horen, Key to the Highway. Dat was opgenomen in Engeland.
1: Ja, het is de waarschijnlijk die Electric Mud of zo...
0: Ik kan best dat door vanaf.
1: Of de London Sessies of zo.
0: Ja, London Sessies, ja. Met Stevie Winwood en met Rick Kretz en met Rory Gallagher.
1: Ja, ik herinner me nog dat er eigenlijk in het boek staat dat Howlin' Wolf ook zo'n sessie deed. En die zei van, it was a load of shit, man.
0: Ja, dat waren die jonge Engelsen natuurlijk. Ja. Hè? Die de master adoreerden. Ja. Die graag met wilden spelen. Ja. Het volgende stuk wat we draaien, dat is ook een beetje op die manier. Want dat is een nummer wat uit 1996 komt. Nou, Muddy is al in 83 overleden. Dat is van de Muddy Waters Tribute Band.
1: Ja.
0: Met onder andere Jerry Portnoy en Pinter Perkins erin. Dat is echt een zijn oude begeleider, zeg maar. Die een tribute band to Muddy Waters.
1: To Muddy, ja. Een heel bekend nummer trouwens. Going down slow.

0: De Muddy Waters Tribute Band Going Down Slow met Pinter Perkins die de zang doet en de piano en Jerry Portnoy op de harmonica als tribute to the big man,
1: to Muddy Waters.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Het wordt tijd om de sprong noordwaarts te gaan maken. En dat doen we volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Want we maken een sprong van een 500 kilometer noord-noorden toe, Harry. En dan komen we uit in...
1: St. Louis.
0: St. Louis. St. Louis. Ja. Het is maar net dat je het op zijn Frans of op zijn Engels uitspreekt. Uitermate een boeiende stad. Een knap grote stad.
1: Ja.
0: Ja, en ja. In de, vanuit de verte al zichtbaar.
1: Ja, want het is een enorm groot monument. Een soort van... een enorme soort van ereboog eigenlijk.
0: Ja, een soort Eiffeltoren, maar dan in St. Louis. Maar daarvoor waren we niet, want in St. Louis door is van alles en nog wat te zien. Er staat het huis van Scott Joplin onder andere.
1: Ja.
0: De bekende ragtime.
1: Ja, de uitvinder als vader van de ragtime. Ja.
0: En bij Gortor op Zotterdam duiken we maar eens goed in de live bluesmuziek die er door allemaal gespeeld wordt.
1: Ja, ja.
0: Volgende week in Harry's Blues. De Blues in St. Louis. De aflevering van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Uiteraard met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het verzamelalbum Ballads en het is geschreven door Eddie Boyd, de Amerikaanse bluespianist die ook Five Long Years componeerde. QB and the Blizzards, The Big Bell.

QB and the Blizzards, The Big Bell. U.P. Wilson uit Louisiana was succesvol in Dallas als gitarist bij Cornell Dupree en Roy Sharp, woonde enige jaren in Parijs, werd het huisorkest van de nachtclub The New Bluebird in Fort Worth, keerde weer terug naar Parijs en daar overleed hij uiteindelijk op 70-jarige leeftijd. U.P. Wilson, that's your woman, but she comes to see me sometime.

Yuppie Wilson, that's your woman, but she comes to see me sometime. Bluesgitarist Bobby Gilmore bleef zijn hele leven in het Texaanse clubcircuit hangen. Hij had een hele goede reputatie als liveartiest. Hij zorgde voor volle zalen, maar kreeg nooit nationale bekendheid in Amerika. Bobby Gilmore, Strange Bed.

Bobby Gilmore, Strange Bed. Henry Quails, dat is een bluesgitarist uit Elmo in Texas. En hij werd ontdekt tijdens het Dallas Blues Society. Hij speelde ruim 50 jaar de blues en dat leverde slechts één album op. Blues from Elmo. Henry Quails, Rosie May.

Henry Quayles, Rosie May, J.B. Wynn runt in Georgia de populaire nachtclubband J.B. Wynn en de Soul Express Show Band. Hij kwam daarvoor als gitarist uit de bluesband The Nighthawks, maar in 1995 begon hij met zijn Soul Express Show Band en met die band speelt hij bijna iedere avond de blues. J.B. Wynn en de Soul Express Show Band, All Alone Blues.

J.B. Wynn en de Soul Express Showband, All Alone Blues. Tutu Jones uit Dallas, dat is de zoon van bluesgitarist Johnny B. Jones. En Tutu Jones was jarenlang de gitarist bij CC Hill en later bij R.L. Burnside. In 1989 begon hij een eigen band en dit komt van zijn album Inside Out. Tutu Jones, Stubborn Woman.

Tutu Jones, Stubborn Woman. Philip Walker uit Louisiana was gitarist bij Lonesome Sundown, Lonnie Brooks en Clifton Sonnier. En toen verhuisde hij naar Los Angeles en daar ging hij in de clubcircuit optreden met zijn vrouw, de blueszangeres Bia Bob. Philip Walker, Young Devil.

Philip Walker, Young Devil. Lowell Fulson uit Oklahoma was de gitarist bij Texas Alexander. En toen verhuisde hij naar Los Angeles en daar begon hij een band met de jeugdige pianist Ray Charles. Hij schreef 3 O'Clock Blues voor B.B. King en de veelvuldig gecoverde nummers Reconsider Baby en Tramp. Lowell Fulson, Come Back Baby.

Lowell Fulson, Come Back Baby. Floyd Dixon, dat is een bluespianist uit Californië. Hij maakt ook nog deel uit van de band van Johnny Moore. En hij toerde door Amerika met Pine Top Perkins, Kit Ramos en Linwood Slim. Floyd Dixon, Don't Leave Me Baby.

Floyd Dixon, Don't Leave Me Baby. Linda Williams begon als drummer. Als jongen van 16 jaar speelde hij al met James Brown. Later maakte hij deel uit van de gospelband Sons of the South en hij was jaren de zanger van de hitformatie The Coasters. Tegenwoordig runt hij een eigen band, The Soul Kings. Linda Williams, Jack Sparrow Highway.

Alanda Williams, Jethro Highway. Otis Grant, dat is een bluesgitarist uit Libanon, maar hij woont al jaren in Amerika. In de jaren 80 was hij heel populair in Engeland. Daar toerde hij ieder jaar door Engeland met de nachtclubband The Dance Kings. En hij werkte ook met Guitar Shorty, Pee Wee Ellis, Curtis Delgado, Sugar Ray Nausea, Luther Allison en Daryl Nulish. Dit nummer nam hij op met Philip Walker. Otis Grant en Philip Walker. She Tortured Me.

Otis Grant met Philip Walker. She Torture Me. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Jimmy Morello, dat is een blueszanger en drummer uit Pittsburgh. Hij was jarenlang de drummer bij Louisiana Red. Vervolgens was hij de zanger bij Pat Boyack en de Prowlers. En hij was ook nog zanger in de begeleidingsband van Bob Marjolin. Dit is een solo-opname van Jimmy Morello. What happened to you?

0: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Op zondagmiddag opnemen, elke zondag tussen 2:30 en 3:30 ongeveer. En als gast vandaag een man die verantwoordelijk was voor het geluid op het podium. Het monitorgeluid van de band QB and the Blizzards, Hans Konneman. Hans, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel,
0: de muziekkeuze die er vanmiddag gedraaid wordt, die is helemaal van jou. En het eerste stuk waar we mee beginnen, je vertelt er straks wat over, maar ik laat het eerst even horen, is van Champion Jack Dupree.

0: champion Jack Dupree. Bring me flowers while I'm living. Op verzoek van Hans Konneman. Hans, heb jij dit stuk gekozen vanwege de artiest, champion Jack Dupree, of vanwege de tekst?
1: Eigenlijk allebei wel een beetje. Maar dit is het eerste wat ik hoorde toen ik een jaar of 12 was. Wat in de richting van blues komt, of wat wij blues vonden. En wat veel indruk op mij maakte. Hmm. Door zoals er gespeeld werd en gezongen werd. Dit was heel iets anders dan Rob de Nijs. En daarnaast ook de levenswijsheid.
0: Ja, precies. Ja.
1: En die is van alle tijden, deze levenswijsheid, lijkt me.
0: Ja, champion Jack Dupree, een wonderbaarlijke man trouwens. Geboren in de eerste helft, of nee, het begin van de 20e eeuw, rond 1904. De exacte datum wisten ze niet. Is in 1992 overleden. En de laatste jaren, de laatste decennia, won hij in Europa. Heb je ooit een concert van hem gezien of zo, of niet?
1: Nee, nooit gezien.
0: De laatste jaren, de laatste decennia, won hij in Europa. Heb je ooit een concert van hem gezien of zo, of niet?
1: Nee, nooit.

0: hoop je dat ze daardoor tot een dat ze zich prettig voelen en dat ze daardoor prettiger gaan spelen. En dat is het idee.
1: Het is een hele stille functie eigenlijk, hè?
0: Nou, je zit in de coulissen vaak, hè?
1: Ja.
0: Je wordt niet gezien. Een zaaltechnicus die zit in het midden van de zaal. Iedereen kijkt naar hem. En als er iets misgaat, kijkt iedereen ook om. Van, ja. Hey, hoor jij dat niet? Ik werk in de coulissen en het podium is mijn...
1: Jouw domein.
0: Mijn domein, ja.
1: Maar jij staat wel het dichtste, daarmee sta je wel het dichtste bij de artiesten, denk ik.
0: Nou ja, dat vind ik het leuke aan op het podium werken in plaats van in de zaal werken. Ik zie ze ook al van tevoren. Ik zie ze aankomen, ik zie wat zij nog in de coulissen doen, terwijl ze staan te wachten. Ik zie wat ze doen als ze even tussendoor een pauze nemen, als iemand anders een solo heeft of zo. Of als Harry even van de bühne afgaat. Ik zie ze na tijd, als het pauze is, dan ben ik degene die het eerste hoort wat ze te zeggen hebben. Dus je staat inderdaad heel dichtbij. En ik vond altijd dat je, en dat doet niet iedereen denk ik, dat je ook nog wat andere dingen doet. En dat alleen als de zaak technisch in orde is, als dat allemaal oké is, dan kun je ook heb je ook nog ruimte voor wat andere dingen. Ik weet van ieder van hun, weet ik wat ze prettig vinden. Als ze zitten te spelen, dat ze leuk vinden. Als Harry opkomt en die ziet dat in die houder aan zijn standen, dat er alvast een pilsje staat. En op de grond staat een flesje water, zodat hij kan kiezen waar hij zin in heeft. Nou, dat geeft hem gelijk een goed gevoel.
1: Ja, ja.
0: Dat is toch een kleine moeite en dat is zo belangrijk. Want hij komt op en hij ziet dat en hij denkt gelijk, huppakee. Dat zijn zulke kleine dingen. Of Herman Deinem die op een gegeven moment gedwongen werd om tijdens het concert te gaan zitten. Er staat altijd een kruk voor Herman.
1: Ja, ja.
0: Zo is er bij iedereen wel wat wat je kunt doen om het gewoon net even wat... bijna een beetje huiselijk te maken of zo. Als ze in de huiskamer komen en gezellig met elkaar.
1: Dat ze zich op hun gemak voelen. En daardoor goed kunnen presteren.
0: Nou ja, precies. Als Harry tussendoor naar de zijkant roept van... Hey Hans, kun je een pilsje voor me halen? Nou, dan weet ik van... Technisch loopt alles prima, ja. Niks aan de hand. Ja. Dus dan haal ik toch even het pilsje voor hem op. Dat is toch kleine moeite.
1: Hoe ben jij daar zo ingerold eigenlijk?
0: Ja, het is met het is een raar verhaal. Maar dat zijn die verhalen altijd, geloof ik. Ik ben op een gegeven moment... vanaf dat ik jong was, ik had twee oudere broers. En die zaten al in bandjes in de 60e jaren. En we hadden een klein huis, dus ze repeteerden in de slaapkamer naast mijn slaapkamer. Dus ik viel met muziek in slaap, zeg maar.
1: Dat was in Groningen?
0: Dat was in Groningen, ja. En ik mocht ook wel eens mee. En ik vond die ambiance, zo'n concert en de kleedkamer en het podium en die spullen. Ik vond het zo fascinerend. Wat iemand anders misschien met sport heeft of zo, kan ik me voorstellen. Maar ik had dat dus met muziek. En toen ik 12, 13 was, stond ik voor het eerst op een klasavond gitaar te spelen en te zingen. Dat wou ik graag. En op een gegeven moment vond ik dan techniek doen. Toen was een jaar of 16, 17 leuker als zelf optreden. Waarschijnlijk had ik toen al een klein beetje door dat ik het talent daarvoor enigszins miste.
1: Ja.
0: Dus dat, maar zo ben je dan toch daarmee bezig. En zo is dat verder gegaan. Op een gegeven moment eigen PA-bedrijfje opgezet. Ik kwam te werken bij het Noorden Muziekhuis. En daar kwam ik mensen van bandjes tegen. En die hadden dan de technicus nodig. Ze van, wil je met ons mee? En zo kwam ik bij vaste bands. En met QB is het verhaal van... Mijn oudere broers die dus thuis kwamen. Ik mocht nog niet uit. Zij mochten wel uit. Ze gingen naar concert. Zat de jong Apollo op de Herenweg in Groningen. Yeah. Vlak bij ons. 'S Ochtends bij de ontbijt zaten zij te vertellen over QB en de Blizzards. Die hadden ze gezien. En dat was zo. Dat maakte zo'n indruk. Ze hadden het over een jongen op die gitaar speelde. En die had een heel lang groot mes in zijn laars. En ik zag laatst nog een foto van Eelco. Had hij dat mes in zijn handen. Een soort Bowie knife was het. En waar David Bowie zijn naam vandaan heeft, maar dat te zaken. Het zeiden. En zij vertelden daarover. Ik vond dat fascinerend. En toen hoorde ik voor het eerst de muziek van QB. Dat was heel anders erop de lijst. De Jumping Jewels. Zoiets had ik nog nooit gehoord. Heel anders als de Beatles. Het was ruig en de teksten spraken mij aan. Maar ik heb ze in die tijd nooit gezien. Maar we hadden nog niet eens een computer of een pick-up thuis.

0: toen kocht ik al mijn eerste LP. De allereerste die ik gekocht heb. En dat was Groet uit Grollen.
1: Oké, okay, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. De eerste liefde die uitging. Als je Groet uit Grollen mijn LP kijkt. Dan zie je Somebody Will Know Someday. Is iets grijzer als de rest van de LP.
1: Yeah,
0: honderden keren gedraaid.
1: Yeah.
0: Ja, op een of andere manier. Je reist naar Assen met de trein. Zie je op het stationshuisje stond.
1: C plus B, ja.
0: Ja, ja. Magisch, dat soort dingen. En ze kwamen niet, misschien is het iets chauvinistisch, maar ze kwamen niet uit het Westen. Ze kwamen weliswaar uit Drenthe, maar als Groninger vond ik toch dat ik ze kon claimen.
1: Ze kwamen uit Noorden.
0: Ja, Hans Waterman kwam dan wel uit Groningen, weet je wel. Dus, en ja, zo. En op een gegeven moment las ik een stuk in de krant van Harry, een grote kop, dat begon met: ik heb bewondering voor Ivan de Verschrikkelijke, ik lijk wat op hem. Een interview. En wat hij daarin zei, dat waren allemaal dingen die mij aanspreken. Maar goed, heel veel jaar later kom ik bij een verhuurbedrijf terecht in Rode Wolde. En die zoeken technisch personeel voor QB en de Blizzards. En opeens zit ik bij QB in de kleedkamer.
1: Nou, daar praten we straks verder over. Ja. Volgende stuk muziek is van Van Morrison. Van Morrison heeft natuurlijk ook van alles met de Blizzards te maken. Want die hebben Van Morrison nog een keer begeleid. Dat was denk ik voor jouw tijd.
0: Ja,
1: ver voor jouw tijd.
0: Dat was voor mijn tijd.
1: Maar dit stuk, St. James Infirmary, waarom heb je dat gekozen?
0: Nou ja, het bruggetje met QB, natuurlijk die tournee, die bepaald niet vlekkeloos ging, heb ik allemaal begrepen. En Van Morrison die QB's band een beetje overnam, bij wijze van spreken, met wat hij dan weer niet leuk vond. En St. James Infirmary, ik vind het een prachtig nummer. Het is een beetje een standaard nummer wat op begrafenissen in Amerika bij muzikanten veel gedraaid wordt. Dus wat dat betreft. En de blazers. Prachtige blazers en wat dat betreft, de blazers bij de Blizzards waren ook een geweldige aanvulling.

0: Ja, de versie van Van Morrison van St. James Infirmary van de cd What's Wrong With This Picture uit 2003 op verzoek van Hans Konneman. Op de achtergrond draait de film van het Vredenburgconcert 1990. Een beetje een jubileumconcert was dat toen de tijd, hè? Dat Harry 25 jaar in het vak zat.
1: Ja, ik was hier niet bij.
0: Je was er niet bij?
1: Nee, nee.
0: Georganiseerd weet ik nog wel door Jan Vrieling, die toen de tijd manager was. En die is volgende week gast hier in de uitzending. Dus daar zullen we wat meer over horen. Maar vrij kort daarna ben jij er dan bij gekomen,
1: nou,
0: of niet?
1: Ik was wel bij hetzelfde jubileumconcert, maar dan in Emmen. In de hal.
0: In de Zuidoosthal.
1: Ja. Ja. Dus ik dacht even dat dit de beelden waren. Ik dacht van, nu, ik sta helemaal links misschien.
0: Nee, ik denk het niet. Dit is Vredenburg.
1: Dit is Vredenburg, ja.
0: Maar je bent dus in de periode dat Harry onder de naam Musquet speelde. Ben jij erbij gekomen?
1: Ja, dat klopt. Ja. En ik ben in tussentijd ook nog eventjes, ik heb nog even een uitstapje gemaakt. Nog even weg geweest. Een jaar. Ik zat erover na te denken. Ik weet niet precies meer wanneer en hoe het was of zo. Maar ik ben nog even iets anders gaan doen. In die tijd was Klaas Koning zaaltechnicus en Hantie was bühnetechnicus. Hanty die is toen later naar Normaal gegaan om daar bühnetechnicus te worden. Omdat zijn maatje was drummer geworden daar. En die speelt nu weer met Erwin in King of the World. King of the World, ja.
0: Ja. Maar de eerste bezetting zeg maar, die jij van Musquet hebt meegemaakt, wie speelde er toen in?
1: Hannes en Gino als ritme tandem en Roy.
0: Ja. En Roy
1: Couchel en Erwin ook al op gitaar.
0: Ja.
1: En af en toe wat los spul erbij. in de vorm van Bert Borges.
0: Ja.
1: Oh, en John Legrand.
0: Ja, op Mondharmonica natuurlijk.
1: Mondharmonica, ja, zeker. Ja. Nou,
0: maar je hebt Erwin Java en Harry, die heb jij je hele carrière eigenlijk mee.
1: Dat waren de twee constanten in het verhaal.
0: Ja. Ja. Ja, je hebt wat dat betreft natuurlijk ook wel een beetje de ups en downs van de band meegemaakt.
1: Ja.
0: Want de eerste periode, begin 90er jaren, was natuurlijk niet zo florissant.
1: Nee, moeilijk. Ik bedoel, ik sta letterlijk en figuurlijk aan de zijkant en zie en hoor van alles. En ook dingen die niet nou echt direct voor jou bestemd zijn. Maar ja, dat is onontkoombaar, want je hoort ze op de bühne en je maakt ze mee in de kleedkamer en soms onderweg. Dus soms bij het eten. Dus ik weet wel dat het een periode was waar aan het eind van de pauze of op een gegeven moment als de pauze bezig was, dat Harry tegen iedereen zei van nou, laat maar even afmaken. En dat was geen goed teken.
0: Nee, precies.
1: Dat was geen goed teken. Ja.
0: Het moest gebeuren. Maar.
1: We staan hier en moeten toch maar even, de tweede set moet ook nog even gespeeld worden. Maar het was niet zo, het was een heel andere Harry dan ik later weer meemaakte bij QB weer. Dat is echt, kom op, we gaan het doen. We hebben er zin aan. En dit is leuk. En we zijn vrienden en we maken samen mooie muziek. En de zalen zitten vol en mensen die reageren enthousiast. Nou, dat was een hele andere sfeer.
0: Muzikaal was het overigens, vind ik, wel een interessante periode die hij toen de tijd doormaakte. De tijd van de Legend, ja dat was dan nog eerder hoor, de Legend en Rimshots in the Dark. Een beetje de funky muziek zeg maar.
1: Ja, en daar had hij aan Hannes en aan Gino had hij twee hele goeie.
0: Ja.
1: Want vooral Gino op de bas natuurlijk, die twee samen. Dat was, en Hannes ongelooflijk strak, hartstikke strak. Wij hadden op een gegeven moment, je hebt ook iemand die doet het licht en die neemt vaak de snare drum, de klap op de snare drum als cue om wat lichten aan en uit te zetten. Mm. En Hannes die klaagde daar op een gegeven moment een beetje over. Die zei van die jongen die het licht doet, die steeds, ik geef hem klap op die snare en dan gaat die lamp pas aan. Hij had dat op een of andere manier pikt hij dat op en hij vond dat vervelend. En die gast, waarom zit hij niet op de tel of zo? En toen een tijdje later, toen zaten we in Duitsland, waren we aan het spelen. En na het afloop komt Hannes naar me toe. Die zegt van, hey, hebben we een nieuwe licht, man? Die gast is helemaal te gek, jongen. Elke tik die ik geef, die lampen gaan aan. En toen, dat had verder niks. Het was dezelfde lichtman, had niks mee te maken. Maar een nieuw stukje techniek. Maar de eerste digitale lichttafel. En die was aangesloten op de zaalmengtafel. Dus bij iedere klap op de snare gaf hij gelijk een seintje naar de lichttafel van, hey, lampen aan. En dat was zo strak. dat Hannes dacht dat we een andere lichttechniek zijn.
0: Grappig, ja. Wat leuk trouwens, Hannes Langkamer. Over 14 dagen dan is hier weer een bluesworkshop in het Drents Museum. In de tentoonstelling. En daar is Hannes ook bij.
1: Leuk.
0: Die speelt daarbij.
1: Leuk. Ja, dat, strakke drummen samen met Gino. Prachtige ritme tandem waar een band geweldig op kan bouwen.
0: Ja, ja. Het volgende stuk wat jij gekozen hebt, dan gaan we in de richting van Musquet. Going Down.
1: Ja, nou, het is grappig. Wat ik net zei, dat ik even weg was geweest. Ik was een jaar of anderhalf jaar was ik met Check of Hearts op pad geweest. Een Nederlandse band, echt heel goed, on-Nederlands goed. Mm-hmm. Amerikaanse leest geschroeid. En daar ben ik anderhalf jaar mee weg geweest, omdat ik daar via de losse verhuur mee in contact was gekomen. En dat beviel ook heel goed. En het grappige is dan weer, het is een kleine wereld kennelijk, dat nadat John Legrand op een gegeven moment niet meer bij QB speelde, dat de mondharmonica-speler van Check of Hearts, Kim Smelten, nog weer een tijdje met ons meegedaan heeft bij QB. Dus ik zat een tijdje was ik er weer allerlei losse verhuren aan het doen. En toen stonden we op een festival in Friesland ergens. En Musquet die zou daar ook spelen. Dus de band, in die tijd was het zo dat de band stond al. En die zette die groove in van Going Down. Nou, dat vond ik al een fantastische groove om mee te beginnen. Een geweldig nummer. En dan kwam Harry op een gegeven moment kwam Harry aanlopen. En net op het goede moment natuurlijk was hij bij de microfoon. En zette die in. I'm going down. En toen keek ik daar zo eens naar en toen dacht ik van, jongen, wat is dit toch een fantastische band, hè? Met dat Going Down en zo strak en het werd gespeeld en ze hadden er zin in die dag. En je moet toch eigenlijk maar kijken dat ik, als de kans bestaat, wil ik toch wel weer terug of zo. En dat was net het moment dat Han naar normaal ging om daar monitor te doen. Dus er was een plekje en ik ben gekomen en nooit meer weggegaan. Ik heb 25 jaar op mijn plekje gezeten.
0: Hartstikke mooi.
1: En het leuke aan een vaste band is, als je losse verhuur doet, je hebt iedere keer een andere band. En dan kun je nooit dat bereiken wat je kunt bereiken als je een vaste band hebt. Dat je, dat je weet hoe de dingen liggen en dat je daar veel meer van kunt maken dan losse band. Dus dat was geweldig bij Musquet.
0: Going Down.

0: Going Down. Musquet Live 1991. Een hele sterke, hele energieke versie dit, hè?
1: Ja, geweldig. Dat, Klaas, deed toen, Klaas Koning deed toen een zaalgeluid. En ja, het, ze hadden de zin aan duidelijk.
0: Ja, en Harry zingt ook met power. Hè, ja. Dat,
1: tijdens de theatertournees, als we weer een jaar voorbij waren, dan, nou, dan moet ik kijken wat voor nummers gaan we het volgend seizoen spelen. En dan werd er ook wel eens aan ons gevraagd van, goh, hebben jullie suggestie of zo? Ja. Dus ik kwam keer op keer kwam ik met, is Going Down niet wat om nog eens te spelen? Ja. En ja. Maar hij is er op een gegeven moment, is hij erop gekomen. Ik weet niet meer precies of ik heb het verhaal verteld wat ik jou net ook vertelde. Het is zo sterk, man, als je zo opkomt, weet je wel, als je zo begint een concert. Hij heeft een tijdje op de setlist gestaan.
0: Nou, kijk aan.
1: Maar zoals zoveel nummers, dan dwarrelde dat wat.
0: Ja, precies.
1: En dan verdween er wat en dan kwam er toch weer een oudje op te staan.
0: En dit wordt allemaal verteld door Hans Konneman, de bühne mixer van QB and the Blizzards. Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. We zitten op de tentoonstelling Window of My Eyes van in het Drents Museum. Tentoonstelling die trouwens verlengd is tot en met 5 juni, de dag na het grote festival in Grollo. Ja, jij hebt de wedergeboorte van QB and the Blizzards in 1995 heb jij meegemaakt natuurlijk. Ja. Je hebt ook het verdwijnen van de oude formatie meegemaakt.
1: Ja.
0: Hoe ging dat allemaal? Hoe heb jij dat ervaren, die periode?
1: Ik vond het natuurlijk vreselijk jammer. Ik wist niet dat er een QB and the Blizzards nog een keer zouden komen. Nee. En dat zo vreselijk leuk zou worden. Dus je denkt van, nu is het voorbij, Musquet.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel doodzonde. Want stel voor dat ze niet meer gaan spelen of zo. Dat is toch. Ondanks dat het allemaal niet meer zo gezellig was. En dat was het. Ja, is toch een band van heb ik jou daar. Dus grote klasse in Nederland. Dus dat is jammer. Maar wat er zich dan verder allemaal. Ik heb gehoord dat er nog een reisje naar Curaçao was op een gegeven moment. En vooral de terugweg was niet. Dat is allemaal niet. Dus toen was het eigenlijk vrij snel gebeurd.
0: Ja.
1: En ik werkte op dat moment niet echt voor Harry. Zoals ik later bij Cuban in Business werkte ik echt voor Harry, zeg maar. Maar ik werkte voor een verhuurbedrijf. Dus het was gewoon zo van we verhuren. Ja, de verhuur is opgehouden.
0: Ja.
1: En dat is het. En dan. Ja, hartstikke jammer, maar het staat er nog verder van af, zeg maar, van de band als dat je echt voor de band werkt.
0: Ja,
1: dan heb je er meer mee te maken, dan hoor je meer verhalen en dan wordt er ook met jou over gepraat, denk ik dan in dit geval.
0: Maar toen kwam die nieuwe situatie.
1: Ja, toen kwam de nieuwe situatie en toen bleek opeens van, er komt een QB in de Blizzards en daar gaan wij weer aan verhuren. Dus we gaan weer op pad. Nou, heel benieuwd, hartstikke leuk lijkt mij. We zien wel. En we zijn wat try-outs gaan doen. En met nieuwe mensen. Er kwamen opeens een paar mensen die voor mij. Ik ben niet zo fennerig of dat ik mensen zo vereer of zo. Maar daar zat toch opeens wel een Herman Deinem. En jongen. Dat was niet de eerste de beste, ja. Natuurlijk. Want die kende ik natuurlijk van andere bands. En Helmich van der Vecht ook niet. En Hans Lafaye op drums. Ik vind dat dan een eer om met die mensen te mogen werken. Om daar het geluid voor te mogen doen. En dat die mensen vertrouwen in jou stellen. En met jou willen werken.
0: En Harry in de eerste plaats, denk ik, ja?
1: Ik weet niet hoe je dat precies bedoelt.
0: Nou, die stelde wel in het bijzonder vertrouwen in jou.
1: Dat is wat. Ik heb dat gehoord, ja.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Dat mag ook gezegd,
1: nou ja,
0: gezegd worden.
1: Dat is... Nadat de Musquet afgelopen was, hebben we elkaar een hand gegeven. En gezegd van... Ik heb tegen Harry gezegd, ik vond het een eer om voor jou te werken. Mm. En dan zegt Harry van, nou ja, Hans, kom op. We zijn allemaal gewone jongens. Ja, dat is allemaal wel zo. Maar toch, ik wil dit even gezegd hebben. En ik weet niet of we elkaar weer terugzien. Maar ik wil het gewoon gezegd hebben, klaar. En dan gaan we weer verder. En dat is leuk. En ik vind, iedereen had er weer vreselijk veel zin in. En iemand die ik dan toch wil noemen, die hier ook een groot aandeel heeft, is Henk A.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: Die
0: heeft het in eerste instantie financieel ook mogelijk gemaakt.
1: Ja, en voor ons als techniek was het heel prettig om iemand te hebben die de touwtjes in handen had. En die waar wij terecht konden voor vragen. Hmm. Over technische kwesties, over als dingen fout gingen onderweg. Want we hebben vroeger wel eens geprobeerd dan om iemand van de jongens te pakken te krijgen. Van hoe moeten we met deze situatie aan? Maar die telefoons waren onderweg. Die telefoons stonden allemaal uit natuurlijk. En ja, we krijgen van de medewerkers van Henk A. Die kregen we elke week A4'tjes met erop. Van waar moet je heen? Wie is het? Hoe laat? Hele prachtig geregeld en zo.
0: Een goede zakelijke structuur eigenlijk. Ja,
1: een goede zakelijke structuur. En heel erg op prijs gesteld.
0: Ja, ja.
1: Plus, en Henk A. was een iemand die heel streed is. Heel steeds zegt waar het op staat. Kun je leuk vinden, kun je niet leuk vinden. Maar je weet wel waar je aan toe bent.
0: Ja, ja.
1: En dat is heel prettig. En ik heb nog een keer een... Ja, Henk A. heeft een plaatsje bij mij. Het was vlak nadat het vrachtwagen half leeg was gehaald.
0: Oh ja.
1: En daar waren... Erwin was 3 gitaren kwijtgeraakt. Herman was een basversterker kwijtgeraakt. En ik was ook spullen kwijtgeraakt. Ik heb jarenlang, eigenlijk altijd, heb ik altijd mijn eigen spulletjes die ik meenam, mee het hotel ingesleept. Mensen lachten mij daarom uit, zo van, oh, daar heb je hem weer met zijn koffertjes. Maar het zijn mijn eigen spullen die ik meeneem, vertegenwoordigd waren. Ik heb het altijd meegenomen het hotel in. We kwamen van een leuk concert. Eén avond, we hadden wat gedronken. Ik dacht van, we gaan over een paar uur weer weg. Ik laat het in de vrachtwagen staan. En die keer is het weggegaan. Nou, weggepikt.
0: Ja.
1: Triest, ellende. En een week later zit ik in de auto. We zijn even een stukje aan het rijden om nog even frisse neus te halen. Want het lag me toch wel zwaar op de maag. De stel van die junks rond Amsterdam daar met mijn spullen vandoor liep. En waarschijnlijk omdat ze er niks mee konden gewoon in de sloot geflikkerd hadden. En ik word gebeld. En dat is Henk A. En die zegt van, vervelend allemaal. Maar we gaan een benefiet organiseren. En de opbrengst daarvan is voor jou.
0: Zo.
1: En toen zei ik van, Henk... Geweldig. Ik vind het fantastisch, maar dat kan ik natuurlijk niet aannemen, want dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Henk, als Henk zijnde, zei van...
0: Niks mee te maken,
1: niks mee te maken, het is al geregeld.
0: Nou,
1: dat, ik weet niet uit wie ze koker dat kwam, maar ik hoorde het van Henk aan en ik vond dat, dat deed me wel wat.
0: Oké. Burks, dat is het volgende nummer dat jij op het lijstje voor deze uitzending hebt gezet.
1: Ja. En... ja, je hoort daar... sorry mensen, Harry doet even niet mee. Die gaat even een pilsje drinken, denk ik. Je hoort daar alle muzikanten even apart. En dan hoor je wat voor fantastische muzikanten dat zijn... als je dat al niet doorhaalt, bij wijze van spreken. Iedereen mag even los. En je hoort daar van... Het moet als Harry geweest zijn, als frontman... moet het fantastisch zijn om op zulke muzikanten te kunnen leunen. En om daarmee te kunnen spelen. En om te weten dat het altijd goed komt. Natuurlijk, de band Cuban and Blizzards, het speelde altijd op een bepaald niveau. Mensen kregen altijd waar voor hun geld. Ze speelden nooit onder een bepaald niveau. Maar soms gebeurde er net even iets meer. En wij als technici, denk ik, omdat ze elke avond zagen, konden dat oppikken. En dan denk ik van... en Harry had ook wel eens dat hij zei van bij een solo van... take your time, brother. En dan was het zo van... Nou, nee, van, die heeft nu wel zin aan een pilsje.
0: Ja, ja.
1: Maar die band die kon je dus eindeloos de gang laten gaan. Niks aan de hand.
0: Bugsworks.

0: Burks Works van de LP Too Blind to See uit 1970. Dit was al met de Zwolle connectie erbij, hè?
1: Ja, klopt. Ik hoorde het gelijk. Ik denk andere mensen het ook wel horen. Ik hoef maar twee noten in Herman Dijnum te horen. En je weet dat het zijn hem is.
0: Dat zijn baas, ja.
1: Ja, en de losse swingende stijl van Hans Lavaille. En die twee samen. Ik zat dan altijd aan de zijkant. En dan deed Hans iets. En dan zie ik dat hoofd van Dijnum. Dat gaat zo iets naar achteren toe. Hij krijgt een grijns en zo. En nou, zo gebeurde dat. Die waren echt zoals het hoort. Samen aan het spelen. Niet dat ze samen op een podium zaten en speelden, maar ze waren samen aan het spelen.
0: Ja, precies. Dat viel mij ook op bij de opening van de tentoonstelling hier in het Drents Museum. Op begin januari was dat Ilko er ook bij speelde. En Ilko die kon spelen omdat Hans en Herman, dat die daar zaten. Daarmee was de basis, stond er.
1: Ja, ja.
0: Ja, geweldig hoor, ja. Geweldige muzikant. Ja. Als jij nou zo'n line-up op het podium hebt staan. Hè? Je hebt de drummer, je hebt de basgitarist, de gitarist, de zanger, keyboards. En je hebt ook nog een mondharmonica erbij. Hoe maak je dan dat geluid van die zes mensen?
1: Nou, het is eigenlijk... eigenlijk is het heel simpel. Iedereen heeft voor zijn instrument een microfoon staan. Eén of meerdere. Een Hammond bijvoorbeeld nemen we met drie microfoons op.
0: Yeah.
1: Dan heeft Helmich een piano, die wordt stereo gedaan. Een synthesizer wordt stereo gedaan. Drumstel, daar staan soms wel 12 microfoons bij. De bas met een DI'tje, dat betekent direct vanaf de gitaar. En met een microfoon voor de speaker, voor het speakergeluid. Gitaar met meerdere microfoons. En de saxofoon of de mondharmonica ook met één microfoon. En de blazers, alle drie een microfoon. En ik weet, op een gegeven moment weet ik wat iedereen door de boxen die naast zich heeft staan wil horen. Door zijn eigen monitorboxen. De mix van Harry is heel duidelijk. Hij wil een kick horen, hij wil een snare horen. Hij wil, de gitaar hoeft hij niet per se, want die staat vlak rechts achter hem. Die hoort hij daar vandaan. Maar alle toetsen moeten er wel doorheen komen en in een bepaalde verhouding. En de blazers moeten erop zitten. De bas hoort hij ook wel van links komen, die hoeft hij niet op zijn boksen. En natuurlijk zijn eigen stem. En daar ligt een bepaalde verhouding in. En als die verhouding goed is, dan is het oké. Okay. Mm. En dan kan hij doen wat hij moet doen, dan kan hij spelen. Dan hoort hij alles wat belangrijk is voor hem om te horen. En zo is met de anderen ook.
0: En laat ik dat dan ook aan jou merken, dat het goed is, dat hij even een blik van verstandhouding geeft?
1: Dat kwam voor, ja. Maar als we een soundcheck deden, hadden we dat tijdens een soundcheck. Dan konden wij, als het niet goed was, dan kon hij even stoppen en dan kon hij zeggen van ik wil dit of dat.
0: Mm.
1: Of bij de soundcheck liep ik een rondje over het toneel en dan ging ik even naast iedereen staan. Zo van even luisteren, wat hoor jij nou? En is dat wat je wilt horen? Wil je nog iets met dit of dat? Of dan loop ik even terug en gaan. Nou, dan gingen we even weer verder een stukje spelen. Dat iedereen had gezegd wat hij zijn commentaar had gegeven en dat het voor iedereen oké okay was. En dan en als we geen tijd hadden voor een soundcheck, dan was het op een festival of zo. Dan waren het inderdaad seintjes.
0: Mm-hmm.
1: Niemand zal die seintjes begrepen hebben. Die dacht, wat doet die man nou?
0: Maar jij wel.
1: Maar voor mij waren ze natuurlijk door de jaren heen duidelijk.
0: Ja.
1: En zo communiceer je dan, want er is geen andere mogelijkheid.
0: Nee.
1: Bij een festival kan ik niet even op het podium komen lopen, naast ze staan en een praatje maken. Dus dan moet er gespeeld worden. En, dat.
0: Maar heb jij enig idee hoeveel optredens jij samen met Harry hebt gedaan? In al die verschillende bezettingen?
1: Het moet uit te rekenen zijn. 25 jaar, 80 optredens per jaar.
0: Een paar duizend dus, hè?
1: Dat is heel veel, ja.
0: Een paar duizend gigs, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Maar daar ben je niet mee bezig, terwijl je het doet natuurlijk.
0: Nee. Het volgende stuk wat jij wilt laten horen is van Sweet the Buster. Manja.
1: Ja.
0: Van de LP Gigs trouwens.
1: Ja. Ja. Ja, Herman Dijnum. Hans speelt er ook op mee. Maar een beetje meer glansrol hier zie je voor de, wat mij betreft voor Herman Dijnum weggelegd. Ja, wat moet je ervan zeggen? Grote klasse, eenzame klasse.

0: Maya van Sweet the Buster. Bijna al het laatste nummer in deze uitzending met Hans Kolleman. Er valt zoveel te bepraten, Hans, dat we zouden nog wel een uur kunnen vullen. En misschien doen we dat in het Cuban Blisters Museum ook nog wel een keer. In 2011 was het afgelopen door het overlijden van Harry Musquet. Het laatste nummer wat jij wilt laten horen, dat is over het nummer wat op de grafsteen van Harry staat, More Than I Could Ask For. Als jij er nou terugkijkt, van hoe blijf jij Harry Musquet herinneren?
1: We hebben geen tijd meer, ik kan dat niet samenvatten. Ik zou hem geen recht doen als ik dat nu in een minuut zou doen, dus daar zeg ik niks over. Ik weet wel dat ik hem honderden keren aan het eind van een optreden heb horen zeggen, aan alles komt een eind, ook aan C plus B. En dan speelden we het laatste nummer, Through the Window of My Eyes. Maar ik had het nooit kunnen vermoeden dat het einde zo zou komen. En dat ik mijn laatste klus voor Harry deed, terwijl die in de kist lag in de kerk. En wij daar nog even een zanginstallatie voor Daniel neer hebben gezet. Laatste klusje voor Harry. En het was zo onwezenlijk. Hij lag daar in die kist. Op een gegeven moment was iedereen de kerk uit. En wij met z'n tweeën daar. En Nee, dat viel niet te begrijpen. Mm. Dat viel niet te begrijpen. En dan als ik dan dit nummer, denk ik van dit is een dit is het nummer van iemand die tevreden is met zijn leven. En die dit op dit moment schrijft. En die, dat is goed om te weten. Dat is goed om te weten. Dat hij op dat moment een tevreden... Als je dat nummer hoort en ik vind, ja, die is een tevreden man. En dan is het goed.
0: Een dankbaar mens.
1: Nou. Ik heb... Een van de dingen die Harry vaak deed is op een gegeven moment voordat we gingen spelen, was dat hij even rondliep en dan, als we bijna op moesten, dan liep hij 5 minutes. En dat betekent 5 minutes showtime. En dat betekende dat wij naar onze plekken moesten.
0: Ja.
1: Ik was niet lang nadat Harry was overleden, was ik weer op een plek in... En zit clubscircuit, ik weet het niet meer. Mm. En we hadden daar nog niet zo lang van tevoren met QB gespeeld. Ik heb later gevraagd aan andere mensen die erbij waren. Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Ik kan er niks aan doen, ik heb het gehoord. Ik hoorde iemand 5 minuten roepen.
0: Precies. Bedankt Hans. Samenstelling en productie van deze uitzending. Albert Haar, techniek, Karel Post. En we besluiten met dat prachtige nummer. Klein stukje er maar van. More Than I Could Ask For. Hans, ontzettend bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan. En heel erg bedankt dat je me uitgenodigd hebt.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het komt van het album Love the Way You Love van Betty Wright. Opgenomen met gitarist Lil Beaver. En er werden ruim 2 miljoen singles van verkocht. Het nummer eindigde dan ook 2 in Amerika, 39 in Canada. Betty Wright, Clean Up Woman.

Betty Wright, clean-up woman. Carly Simon was getrouwd met singer-songwriter James Taylor en in die periode had ze een nummer 1 hit in Amerika met You're So Vain. Later had ze een relatie met Cat Stevens en daar schreef ze dit nummer over en dat eindigde 3 in Amerika, 9 in Canada. Carly Simon, Anticipation.

Carly Simon, Anticipation. Het komt van het album Respect Yourself van de Staples Singers met leadzangeres Mavis Staples, haar vader Pops Staples en haar zussen Cleota en Yvonne Staples. Het nummer werd opgenomen met gitarist Eddie Hinton. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 2 in Engeland, 7 in Zuid-Afrika en 21 in Canada. De Staples Singers, I'll Take You There.

De Staple Singers, I'll Take You There. Joan Armatrading, dat is een Engelse zangeres uit Birmingham. Ze begon als gitarist in de band achter de musical Hair. Intussen heeft ze 38 soloalbums gemaakt en 23 hits. Deze single uit 1977 werd geen hit. Joan Armatrading, Down to Zero.

John Armour Trading, Down to Zero. John Primer uit Mississippi werd in Chicago de huisartiest van Teresa's Lounge, een beroemde bluesclub. En hij was gitarist bij Willie Dixon, Muddy Waters,

John Primer, The Blues is King. Wendy Waldman kwam uit de band van Andrew Gold. Ze schreef nummers voor Maria Muldaur, Marvin Gaye en Diana Ross. En dit komt van haar soloalbum Gypsy Symphony. Wendy Waldman, Mad Mad Me.

Wendy Wolfman met Me. Billy Branch, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij was de opvolger van Cary Bell bij de Chicago Blues All-Stars. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen band, Sons of the Blues, en hij is te horen op albums van Willie Dixon, Cap Moe, Johnny Winter, Coco Taylor, Eddie Clearwater, Taj Mahal, Syl Johnson en Lurie Bell. Billy Branch, Sugar Sweet.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Crybaby van Garnet Mims is het album van deze week. En in 1966 had Garnet Mims zijn laatste solo-hit met I'll Take Good Care of You. Het nummer eindigde 15 in Amerika. 11 jaar later had hij nog wel een hit met de band Garnet Mims and the Truckin' Company. En dat nummer eindigde 38 in Amerika, 44 in Engeland. Dit album maakt duidelijk dat hij een indrukwekkend oeuvre bij elkaar zong. Garnet Mims, I'll Take Good Care of You.

Garnet Mims, I'll Take Good Care of You. Ellen Foley werd wereldberoemd door haar medewerking aan het album Bad Out of Hell van Meatloaf. Dit komt van haar soloalbum Night Out en dat nam ze op met Mick Ronson en Ian Hunter. Het nummer is geschreven door zanger Phil Rambo van de band The Winkees. Ellen Foley, Night Out.

Ellen Foley, Night Out. Willie Buck is al ruim 40 jaar actief in de Chicago Blues. Als teenager kwam hij vanuit Tupelo in Mississippi naar Chicago. En zijn vader was dominee en was er helemaal niet blij mee dat zijn zoon blueszanger werd. Willie Buck, Champagne and River.

Willie Buck, Champagne and Reefer. Valerie Carter uit Los Angeles was de vriendin van Little Feat-zanger Lowell George. Ze zong ook regelmatig achtergrondvocalen bij de nummers van Little Feat. Dit is een compositie van Lowell George en hij schreef het samen met John Sebastian van The Lovin' Spoonful. Valerie Carter, Face of Appalachia.

Valerie Carter, Face of Appalachia. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Mary Lane uit Arkansas was 60 jaar actief in Chicago. Ze was een echte local hero. En ze was ook nog zangeres bij Howlin' Wolf, Robert Nighthawk, Little Junior Parker en James Cotton. Mary Lane. Mary's Song.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Welke blues leidde mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe?
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar Amsterdam. Het swinging centrum van Nederland. Tenminste, dat was het ooit. Net aan de rand van de binnenstad, vlakbij het prachtige Amstel Hotel, sprak hij met zijn gast.

0: Hallo Ines.
1: Goed je te zien.
0: Goed je te zien.
1: Hallo, kom binnen.
2: Hey heren.
0: Hey Simon.
3: Puntje.
2: Hallo.
3: Hey.
2: Hey, dag Rijn.
0: Simon.
2: Zeg, wie hebben jullie juist?
0: Ja, het is aan de Sarfati-straat hier in Amsterdam.
2: Ja, we gaan even naar het uitzicht kijken.
0: Ja, prachtig.
2: Eerste herfststormen. Herfststormen, dat is een gekke Nederlandse taal. R-F-S-T-S-T. Vijf zo medeklinkers achter elkaar. Dat is nog zo'n woord. Angstschreeuw. N-G-S-T-C-C-H-R.
0: Ja.
2: Er komt in geen enkele taal voor, behalve in het Swahili en het, en het Welsh.
0: Goh. Nou, Simon hoeft eigenlijk geen nadere intro, hè. Dat, wie Simon Vinken nog niet kent in Nederland, die weet natuurlijk niks van...
2: Nou, de 18-jarige moet het verteld worden.
0: Ja, nou.
2: Als de moeder zegt Simon Vinkenoog komt, wie is Simon Vinkenoog?
0: Ja.
2: En al die Marokkanen en andere allochtonen, die weten niet wat, nee, wat ik zeg. Of wat ik hier al halve eeuw aan het vertellen ben.
0: Daar heb je gelijk aan.
2: Ja, niet vergeten. Buiten de grens, zodra je de grens over bent, is dat BN'erschap is voorbij. Godzijdank, want ik vind het ook leuk om anoniem tussen de mensen te bewegen. Maar aan de andere kant is het leuk herkend te worden. Dat moet jij toch met me eens zijn.
0: Ja,
2: als mensen
0: ja.
2: het goed bedoelen en zeggen, hey Harry. Ja, of tegen mij, ouwe rukker, ik volg je hoor. Ja, het is toch leuk als je je deel van het volk voelt. Ik bedoel, je doet het voor de mensen om je heen. Je hebt altijd contact, je hebt altijd met ze te maken.
0: Ja, ik merk dat zelf ook wel eens een beetje. Dat men zegt, Julian Blizzard, wat was dat nou eigenlijk? Ja, ik bedoel, ja. Maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet zo erg. Maar je moet het wel even weer vertellen, hè.
2: Maar nou ja, het zelfbeeld dat je van jezelf hebt. Kijk, jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik en mijne, iedereen zo. Maar er is iets wat ons verbindt. En ik vind dit land te gek met zijn vier seizoenen. Hè. Er komt er weer een aan. Ik zou niet in Californië willen wonen. Was er maar telkens een beetje lente en een beetje zomer. En een beetje van dit. En dan nog de smoke erboven. Hier de zeewind die toch voortdurend weer nieuwe adem aanbrengt. En ik ben gek op mijn moederstad Amsterdam, yeah. Waar ze zeggen dat de poorten naar alle winden staan hier de poort altijd wijd open. Oost, zuid, noord, oost. Van alle kanten, laat maar binnenkomen.
0: Ja, jij bent natuurlijk wel een hele echte Amsterdammer, hè? Ik bedoel maar...
2: Ja, ik voel me echt verbonden met... Ja. Ik heb 8 jaar in Parijs gewoond, wat ik ook heerlijk vond. Ja. Van mijn 20e tot mijn 28e. En daar is natuurlijk mijn wereldbeeld enorm verruimd. Want het was maar een klein kikkerlandje. Dat is het natuurlijk nog steeds. Maar toen ik terugkwam, was ik die vreemde eend in de bijt. En ik dacht, nou hier wil ik eeuwig toerist blijven. Hè? Een beetje vreemdelingenverkeer. Want je kunt naar die beschaving kijken alsof het Hottentotten of Cannibalen of Aborigines zijn. De mensen zijn hier vaak nog zo ontzettend krankzinnig achterhaald middeleeuws. Dat is ongelooflijk.
0: Parijs ben je niet weer geweest? Of incidenteel nog eens?
2: Ja, incidenteel. Maar dan is het toch een andere stad. Ja. Want jouw vrienden lopen er niet meer rond. En de exposities in de galeries zijn van andere mensen dan die jij zag in jouw tijd. Maar het was wel een hele creatieve tijd. Ik bedoel, om je heen het existentialisme. Je gaat lezen, dan kom je in het surrealisme en Dada terecht. De musea, die laten je de grote mensen zien die hier ook al te zien waren. Stedelijk Museum. Toch een plek waar ik als jongen erg in geïnteresseerd was en alle schilders leerde kennen. En ja, daar ging een wereld open. De keldertjes, het leven, het Julien Greco, de Franse film, de jazz, de bebop. Ja, en het stikkie dat je leerde roken en de Amerikanen met wie je omging. Zo'n hele wereld die daar even samenkwam. Na de hand gingen die centra verhuizen. Er was een tijdje swing in Londen en toen werd New York het weer. En Amsterdam is het een tijdje geweest en altijd toch weer. Ja, Amsterdam heeft altijd toch wel weer iets nieuws, denk ik. Ja.

0: Je bent natuurlijk ook een voorloper geweest wat betreft de Amerikaanse literatuur en speciaal de Beat Generation, dacht ik.
1: Ja, het gekke is, ik heb het soort mensen dat je Beat Generation noemt, die zijn gefotografeerd door Ed van der Elske in zijn eerste boek Liefdesgeschiedenis en Sergio en de Prede. Dat waren ook de original dropouts, mensen die absoluut niks meer met de buitenwereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenile delinquents, rebels without cause, vaderloze generatie, noem maar op. Allemaal mensen die toch met een steeds luidruchtiger protest tegen de conformistische maatschappij met zijn vastgeroeste hypocriete regels gingen ageren.
0: Ginsburg heb jij goed gekeerd?
1: Ja, ik zeg wel eens, ik ben naar Nederland teruggekeerd om Ginsburg te ontmoeten. Want toen ik een jaartje in Nederland terug was, zei een van mijn vrienden, je moet eens naar dat pas geopende jazzcafeetje gaan op de Looiersgracht. Hoe heet dat weer? Bohemia. En daar zitten dus ook de leuke Amerikaanse jonge dichters. En ik ging erheen en ontmoette Allen Ginsberg, Gregory Corso en Peter Orlovsky. En we raakten bevriend omdat we toch dezelfde dichterlijke idealen hadden. En wisten dat de dichterlijke vrijheid ons leidde, bij wijze van spreken. En sindsdien, als hij in Nederland kwam, en ik heb zijn werk vertaald.
0: Ja, ik voel mijn tong in mijn oren.
1: Ja, de eerste twee. Ik vond toen tijd omdat ik tot 6 weken werd veroordeeld vanwege marihuana gebruik. En in die 6 weken had ik een schrijfmachine, een Engels woordenboek en Allen Ginsberg's gedichten bij me. Anders had ik nooit de tijd gevonden om het te doen. Ja. Maar sindsdien kwam hij in Nederland voor poëzievoorstellingen en hier in Rotterdam of met Ben Posset bij One World Poetry. En dan was ik zijn vriend, vertaler, tolk. En als ik ruimte had, logeerde hij ook bij
0: misschien,
1: me. Ja.
0: Misschien was je ook wel een van de eerste rappers in Nederland. Want jij deed al jazz en poetry toen nog niemand er ooit van gehoord had.
1: Nou, dat heb ik van Ted Jones. Ja. Ted Jones was een J-O-A-N-S, niet te verwarren met Leroy Jones, die tegenwoordig Amir Baraka heet. Maar Ted Jones, die dat was ook iemand van mijn leeftijd. Een heel goed jaar, goed wijnjaar, 1928. En die gaf een paar rules weg. En jazz is my religion. Maar Allen Ginsberg ook. Hij gaf toen die grammofoonplaat die verschenen was van Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Die lange zinnen die je ook bij Bob Dylan weer terugvindt, die helemaal in die Amerikaanse poëzietraditie zitten van Walt Whitman. Elke zin is waar een oproep, een invocatie. Iedereen omhelzen, de hele wereld. Eén man, vrouw. Ja, Kerouac, dat is... dat is een traditie van een pionierende traditie die we hier helemaal vergeten zijn. Hier is de poëzie vaak ontzettend droog en intellectueel geworden. En moet je over het nodige cryptogrammen intellect beschikken om erbij te kunnen komen. Maar dat waren gewoon gezonde, levenslustige aanmoedigingen. Ja.
0: Kerouac is, en die mensen zijn natuurlijk, die hebben wel een aanzet gegeven tot bepaalde vrijheden in Amerika, denk ik dan.
1: Wat ze de Beat Generation noemden, dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ik heb hier een boek tevoorschijn gehaald. Aha. Omdat ik wist dat we hier misschien over zouden gaan beginnen. En Tuli Kupferberg, die heeft ooit eens een groep gehad.
0: Van de Fugs. Ja, die heb ik ontmoet in de Krugerhallen in Essen. Toen waren in 68 naar de Tsjechische grens.
1: Was dat niet de Rockpalast in de Krugerhallen?
0: Ja.
1: Ik heb er ooit eens de Grateful Dead gezien.
0: Ja, we hebben toen nog een kast geleend aan Pink Floyd, want hun Marshall-kast was kapot. Ja. Dus.
1: Krugerhallen, wat een verschrikkelijk gebouw. Dat
0: was verschrikkelijk. Och. Maar de Fugs, die hadden toen nog... Van die bordjes, het was toen... wij waren hele Tuli Kupferberg, Dennis Weaver of meen ik
1: gewoon. Ed Sanders, en die had een das waar je op kon spelen.
0: Ja.
1: Die had, en dan elke knop was een ander...
0: Die kwamen op met bordjes Mein Humpf en zo.
1: Ja.
0: En die wouden toen naar de Tsjechische grens toe. Omdat toen waren de Russen daar, in 68 net in ieder geval, weet je wel, de Praagse lente. Van Dubček en Černík en Svoboda. En... Het waren hele aardige mensen, waren dat. Maar Tuli Kupferberg, zei jij...
1: Ik heb er in het theater in Kopenhagen een leuke avond mee gehad. Want ik vind het altijd leuk dat ik wel zo internationaal ben ingeschakeld. Die schreef over de War Against the Beats en over de Beat Generation. was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Ze vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie. Ze verwierp de identificatie van de Amerikaan met kapitalisme en imperialisme, oorlog en A-bommen. Ze schiep voor het eerst in Amerika betrekkelijk massale belangstelling voor poëzie en dus voor alle andere kunsten. Ze bracht seks weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven, ergens bij het middelpunt. Ze vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd en ze verloste het persoonlijk leven van ieder die ermee te maken had, van verveling, defetisme, domme verdwazing en zinloosheid. Ze maakte het leven weer opwindend.

als je iets aan het ontdekken bent of als je op een of ander gebied creatief bezig bent. Je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, waar, je bent een keer rond. Je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, waar, je bent

0: daarbinnen daar kan ik dan wel, vind ik mezelf wel.
1: Ja.
0: Maar ja. Jij bent dan...
1: Ja, maar redding is misschien niet voor iedereen, maar wel voor jou en mij. Maar als je maar geen slaaf wordt van een idee, of van de machine, of van andermans opvattingen. Als je maar in alles wat je doet jezelf en echt blijft. En ja, je wilt toch dat de kinderen die je achterlaat, dat die in een leukere wereld terechtkomen. En het is altijd zwart tegen wit en het complementeert elkaar. En je hoopt dat mensen nog eens tot hun kosmisch gezond verstand komen. Misschien moet de nood eerst het hoogst worden voordat de redding nabij is. Misschien moeten de mensen inderdaad eerst laten zien dat ze alleen maar de stekker uit het contact hoeven te halen om niet meer die computer te laten regeren. Maar ik dacht altijd, er kon nog wel een stroomuitval. En dan moeten de mensen weer...
0: Ja, daar zijn ze.
1: Ik was jong in een tijd dat je de buikring moest aanhalen.
0: Ja, ja, ja.
1: En je vraagt je af, zijn die mensen niet zo verwend dat ze dat nog aan zouden kunnen? Hè? Dat ze,
0: ze
1: zich weer zouden kunnen genoeg hebben met wat ze nu hebben. En minder en minder en minder en minder. Het is,
0: hoe was dat hier in de oorlog? Ik bedoel, heb jij nog iets meer meegemaakt dan ik natuurlijk?
1: Ik was enig kind met mijn moeder alleen. Groot flinkstraatsmalstraatje in Jemen.
0: Ja, door omstandigheden. Mijn vader hebben ze opgepakt. En die had gevochten bij de Maasbrugge. En toen moest hij naar Stuttgart.
1: Krijgsgevangenschap.
0: Ja, precies. En mijn moeder kreeg toen MS. Direct nadat ik geboren was. En,
1: Die ziekte toen al geïdentificeerd?
0: Nee. Ze wisten niet wat het was. Ze zeiden de zenuwaandoening in het ruggenmerg of zoiets. En men wist helemaal niet wat het was. Daardoor konden zij ook geen kinderen meer krijgen. En bovendien, mijn vader die was toen daar niet aanwezig. En,
1: Is ze gestorven?
0: Ja, maar toen wel na een hele lange lijdensweg eigenlijk. Toen ik in dienst zat, weet je wel, waar ik overigens niet al te lange tijd in geweest ben. Maar
1: het maakt jou tot bloedzanger.
0: Ik denk dat mijn vader toen hij terugkwam had zoveel moeite met mijn moeder. Dat ik er wel een beetje bij hing als het ware. Niet dat ze niet goed voor me waren of zo, maar de omstandigheden konden ze dat waarschijnlijk niet, weet je wel.
1: En waarschijnlijk zijn we ook opgegroeid met gevoelens die je niet met je ouders kon delen. Het generatieconflict, het hoeft niet. En ik heb niet die conflicten met mijn kinderen die ik had met mijn ouders. Veel mensen geven dat door, maar op een gegeven moment moet je zelf zo wijs zijn om niet te vervallen in de zonde van de ouder, om te zeggen. Maar ik had dus één heel goed vriendje van mijn leeftijd. En die woonde bij mij aan de overkant en die maakte deel uit van een Joodse familie uit Duitsland gevlucht. En die zaten daar eigenlijk te wachten op de deportatie. Maar als ik daar op bezoek was, dat was zo'n innige familieband. Die heb ik mijn hele leven, behalve nu bij Eders ouders, nooit meer teruggevonden. Als er luchtalarm was, dan ging je niet schuilen bij mijn moeder, maar bij die mensen. Terwijl, wijze van spreken, alsof ik mijn moeder ervoor alleen liet. Want die was ook zo van mij omklemmen en ook een soort apenliefde waaraan ik me heb moeten ontworstelen. Maar die heb ik dus van achter het raam weg zien voeren. En dat is dat machteloze gevoel. En Frank van Rey had het erover in zijn autobiografisch verhaal in Trouw. Dat je iets verschrikkelijks ziet gebeuren en je kunt er niks aan doen. En die machteloosheid, ik vind, dat moet je als één ding kunnen doorbreken. En van je kwetsbaarheid je kracht maken. En het verlegen jongetje wordt iemand die in het publiek confronteert. Maar ook dat is weer een van die lessen van die surrealistische schrijvers. Ja, wie ben je als schrijver? Je hebt niks te zoeken achter je schrijfmachine. Je moet de mensen ingaan en ze roepen huppel de puppel, puppel de pup, wat het ook is. Maar Django Reinhardt in de hongerwinter was echt kou lijden en alleen maar op bed liggen. Maar er was 2 uur muziek per dag, distributieradio. Tussen alle rommelmuziek door. La Quintette, die Haute Club de France.
0: Ja.
1: En de Amerikaanse en jazzmuziek mocht niet, maar daar was Django Reinhardt. En ik heb gevoeld hoe het bloed weer door me ging vloeien, dankzij de muziek van Django Reinhardt.
0: En dat was het.
1: Ik heb eens in de discotheek gekeken van de Nossa, bij honderden platen. Ja. Ik weet natuurlijk nooit welke het precies geweest is. Maar dat was voor het eerst dat ik die kracht van muziek voelde, die je telkens wilde. Toen ik voor het eerst Ornette Coleman hoorde, was ik ondersteboven. Ja. Zo zijn het ook. Of toen Remco Kamp het mij met Henk Boekenogen. Alles was voor mij. Ik had nog nooit gehoord. Dizzy Gillespie en Charlie Parker, Thelonious Monk.

0: Nou, ja, Simon, je bent natuurlijk ook een fenomeen in Nederland. Tenminste voor mij, hoor. Ik bedoel, ik heb je altijd een beetje gevolgd en ik vond het altijd prachtig wat jij deed. Ik weet niet om wat voor reden dan ook. Ik voelde me daar heel wel bij. Ik kan het niet uitleggen waarom. Ja, maar,
1: I've seen the light.
0: Ja.
1: One day. Ja, ik heb het licht gezien en sindsdien licht op je pad. Wens ik mensen toe. Oh, leuk, licht op je pad. Dat is een oude theosofische opvatting. Er zijn Madame Blavatsky. En er zijn heel veel. Als je ook door de geschiedenis heen gaat, en niet alleen de veldheren en de staatslieden en de politici en de generaals, maar de wijze mensen. Ik bedoel, ik heb hier vol met Tibetaanse en Chinezen en noem maar op wat voor wijze mensen. Die toch allemaal gezegd hebben. En de Grieken, ken u zelf. Een beetje. Juist misschien als je alleen. En zonder broertjes of zusjes, je hebt misschien iets tekort in relationele dingen die je dan weer moet inhalen in het leven. En als je voortdurend met jezelf bezig bent, je moet door alle ijdelheden heen, door alle angsten, door alle mogelijkheden, alle tekortkomingen. Je hebt, in het begin heb je ook nog heel veel handicaps. Als je had willen studeren, maar ja, doorleren betekende via MULO. Maar nieuwsgierigheid heeft mij denk ik toch wel gemaakt tot wie ik ben. Jij bent, ik weet dat jij ook nieuwsgierig bent. Als jij een autobiografie of een biografie van een, wat je net zei, van een gitarist leest.
0: Ja,
1: dan doe je dat ook om te weten wat er achter die muziek van die man schuilt.
0: Ja, ik heb de hele bluesbibliotheek zo wat. Maar het was op het laatst niet alleen maar meer dat het over AAB ging, over schema.
1: Tuurlijk
0: of
1: hoe
0: die mensen. Nee. Het ging ook over de hele sociale achtergrond van die mensen in de Delta.
1: Ja, ja.
0: Weet je wel hoe dat gegaan is? En het was niet alleen maar dat zij op de katoenvelden werken, maar ook de hele. Het was Choctawland, het was Indianenland. Ze hebben het helemaal ontgonnen. Ze hebben de railroad aangelegd. Ze hebben de roosterbouwers, die hebben gewoon de schepen in en uit gelaten.
1: In Californië hadden ze de Chinezen voeren.
0: De Levy's gebouwd, weet je wel. Dus, het hele Mississippi is opgebouwd door de slaven, weet je wel. Het was niet alleen maar het
1: katoen.
0: Dat is dus onzin. Had jij ook eigenlijk, want dat komt een beetje bij uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, een soort van, zag je ook niet een soort van gezelligheid bij of in andere gezinnen waar meer kinderen waren of zo? Omdat je alleen was thuis.
1: Nou, ik heb het nooit echt gevonden om alleen te zijn.
0: Nee,
1: ik vond me weg wel door de boeken heen. En ik ging naar musea. En maar in de oorlog was er ook niet veel te doen.
0: Was ik nog heel klein.
1: Nee. Maar het eerste wat ik deed na de oorlog was me laten ontknapen. En het eerste meisje waar ik mee naar bed ging een kind maken. Zodat ik vader op mijn 18e was en trouwen moest. En dat is het begin van de fenomenaliteit. Want mijn lieve Edith is de 6e. 2 keer 3 keer scheepsrecht, zeg ik altijd maar. En het heeft allemaal betekenis gehad. Norman Mailer was ook een aantal keer getrouwd. Hij zei, hebben ze hem gevraagd, hoe voelt het nou? Alsof ik alle wereldzeeën heb bevaren. Ja, want elke vrouw is altijd vaarwater. Prachtig, vaarwater. Prachtig. Ja, mooi woord. Ja. Maar überhaupt vrouwen hebben... op alle dag, denk ik ook nog. Vrouwen die op alle dag lopen. Hè?
0: Ja.
1: Ach ja. Maar het is een waanzinnige wereld, want die heb ik ook. Stuiptrekkingen van macht die macht verliest. En waanzweven van iets wat zich nog niet gekristalliseerd heeft. En dan zie je elke generatie weer een poging toe om. Het is toch altijd alles samen. Die hele chaos die moet werken. De een zegt het leidt tot wanorde. En de ander zegt we moeten toch eerst door de chaos heen. Het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En in feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in een arm land wel terechtkomen. En zien hoe gelukkig de mensen zijn daar in hun armoede. De Dalai Lama zei, ik ben in het Westen veel mensen ontmoet. Het enige wat me opvalt is dat hoeveel geld ze ook hebben, ze zijn allemaal ongelukkig.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Ze lopen in Assen. En dan is dat is Assen.
1: Uitgeblust.
0: Ze kijken allemaal zo.
1: Of ze kijken niet.
0: En vooral chagrijnig of zo.
1: Nou, ik ben niet van plan me door het chagrijn het leven te laten
0: vergaan. Dat is mij wel opgevallen. Ja.
1: Ach ja, ik hou wel eens hele serieuze dingen, zeg ik dan. Dan zeg ik dat alle stemmen zwijgen. Dan gaat er een gsm'tje af. En alle gsm'tjes het overnemen. En dan heb je weer een lach uitgelokt, zou ik wel zeggen. Ja. Ja, het moet niet te zwaar genomen worden. Want er zijn ook mensen die lopen met de wereldleed op hun schouders. Die worden depressief van wat ze op de televisie zien en in de krant lezen. En heel veel mensen denken überhaupt niet na. Of die nemen genoegen met brood en spelen. Die zitten dan weer in het Olympische Spelen-hype of in de EK-hype. Of wat er nog meer aankomt.

0: Iedereen heeft zijn eigen barricades. Maar ik heb dus altijd op die softdrugs barricade gestaan. Ik bedoel, ik weet dat marihuana een goed gezind plantje is. Als het goed gebruikt wordt. En voor leuke creatieve doeleinden. Ja, alle fakirs, alle yogis, alle heilige sadhus in India roken het over de hele wereld. Overal ter wereld. De Mexicaanse zeelieden die dat Amerika binnenbrachten. Jazzmuzici die...
1: Ja, waren toch de eerste hier in Amsterdam ook zo'n beetje. Ja, die, de Sherazade, Don Baez. En wie liep daar allemaal rond als de mensen kwamen?
0: Ja, Sherazade was een leuke tijd. Mede aangeroerd door die Ted Jones. Ja. Jazz en poetry. Piet Kuiters, de pianist. Ja. En Barry Niekamp, onlangs overleden. En ik, we zouden dan... We hadden dan van Piet Broers, de eigenaar van de Lucky Star. Die ging naar de Sherazade. Ja. We zouden dan een tijdje jazz en poetry. En Van Gasten ging het filmen. En we hebben daar mooiste avonden gehad. Maar op een gegeven moment werkte ik wel dat ik de enige was die daar twee keer in de week met bij elkaar gezochte muzici gedichten las. Want in de eerste avond wil iedereen. Maar of ze dan aan een... vooral omdat er geen geld in zat. Dus,
1: Nee. Het was wel een hele...
0: Mooie sfeer.
1: Ik vond het een mooie sfeer.
0: Roy Aldrich, Jimmy Griffin. Echt een hele goede jazzmuziek. Don Baez woonde toen in Amsterdam.
1: Die woonde in Amsterdam, Ja, het was ook de tijd van de phonobar en zo, kan ik me nog herinneren.
0: Ach ja.
1: daar heb ik ooit nog wel eens een keer, ben ik daar wel eens doorgezaakt. Wij zaten namelijk altijd, als wij hier in het Westen speelden, zaten we altijd in het Hotel Trianon. Vlak achter het concertgebouw.
0: Ah, ja.
1: Weet je wel, hier dat je de Sky zit en heet je verderop.
0: Ja, vlak bij de hoek bij de Boerstraat.
1: Daar zaten ook vaak... klassieke componist, Bruno Maderna en zo, liep daar ook altijd rond. En die waren ook vreselijke boezers namelijk. En ik heb daar de Soft Machine nog ontmoet en zo. Robert Wyatt, die dronk alle restjes op van wat er nog over was en zo. Van iedereen. Ja. Maar er waren ook veel klassieke mensen en jazzmuziek. Dat was een heel leuk hotel eigenlijk. Dat was een hele goede sfeer in Amsterdam toen.
0: Maar die sfeer is er nog steeds, als je maar in een, goed hoekje of gaatje terechtkomt.
1: Ja. Dit is de luisteraars die zien dit niet, maar het is natuurlijk een prachtig uitzicht hier. Hè?
0: Ja.
1: Vlak achter het Amstel Hotel zo naar...
0: Het groen van de Weesperzijde, tussen die bomen door het water van de Amstel. Het is ook een heel gezicht zo die bomen te zien waaien. Hè? Je weet dat de lucht erdoor gekleerd wordt. Maar het is ook een horizon op ooghoogte. Hè? De tweede verdieping.
1: Is de stad nog harder geworden als vroeger?
0: Automobilisten, dat zijn vreemde mensen. Ja. Fietsers zijn vreemde mensen. Ja. En tussen de voetgangers, die zijn ook niet allemaal normaal. Maar wij hebben wat betreft... we hebben hier een metro-ingang 50 meter, 100 meter verder. En een tram, er staat in vlakbij de Albert Cuypmarkt. De Utrechtse straat met hele goede winkels. Langs de Amstel lopen kom je meteen het centrum van de stad. Ik hou van het centrum, maar ik heb als jongen en jongeling... alle buurten van Amsterdam wel zo'n beetje afgegaast. En de Jordaan was een tijdje lang het Amsterdamse Quartier Latin. Nu zeggen ze dat van de Pijp, waar vroeger de Amsterdam Tuinen wonen. Maar nu... het is overal Grieks of Turks of Marokkaans. Maar het kan allemaal en het doet het heerlijk. Maar van de Bijlmermeer weet ik niks af.
1: Dat is alweer heel ver
0: Amsterdam Zuidoost, hè? Ja, dat is...
1: Jij zit ook tegenwoordig buiten, toch?
0: Nou, zomers bewonen wij een volkstuinhuisje. Ja. Hebben we zonnecellen op dak, dus een televisietje en 's avonds leeslicht... Maar als het zo guur wordt en de natuur takelt af... en je hebt toch niet dit toch maar comfort. Je hoeft geen slachtoffer... ik bedoel, comfort is het toch voor de mensen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd als Neandertalers in Holland te leven. Maar zomers is het heerlijk. Je bed uit te stappen tussen de vogeltjes en het groen. Alleen moeten we wiet nog oogsten. En met dit weer weet ik niet dat mag niet nat... En de druiven hangen nog steeds een paar kilo druiven als de merels ons niet voor zijn. En voor de rest een vijvertje, 50 soorten rozen, 400 vierkante meter, een huisje vol papier om in te werken. En 1x5x3, net een woonwagen. Slaapkamer, toilet, huiskamer, keuken. En dat alles binnen bereik. Mensen heeft niet meer nodig.
1: Nee.
0: Zo'n ruimtecapsuletje waar je vanuit kunt, van waaruit je kunt...
1: Zou je nog wat willen voorlezen, Simon?
0: Ja, heel graag. Zal ik het eens over de blues hebben?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Want ik zei al eerder, blues, nou, je noemt haar namen, Rebetica en wat al niet. Maar het is toch een soort weemoed die door, een verlangen naar het verloren paradijs.
1: Ja, zoals de Soldaten. Ja,
0: heimwee van de ziel.
1: Ja. Ja. Of het nooit of zo. Het is een heel mooi boekje uit van een Belgische meneer. Die is onlangs verschenen. Dat heet Tranen aan de Taag. En dat gaat over de
0: Soldaten.
1: Over de Soldaten. Ja. En over de.
0: Tranen aan de taag. Ja. Hier neem ik even de ruimte voor. Even, ik weet nooit, het is net verschenen, ik weet niet welke pagina er staat. Ik weet ook niet of de inhoudsopgave voorin of achterin staat. Oh, voilà, pagina 32. Kijk, het zijn... drie pagina's. Hè? Pagina's meestal anderhalf minuut. Hoeveel gebeden, gesnik en gejammer in blues en jazz. Hoeveel orgasmes, juichkreten, klaarkomen. Hoeveel verlangen, weemoed, heimwee en hunker. Hoeveel schaterlachend, vloekend, ruikend, tastend, voelend. Hoeveel liederen luidkeels gezongen. Hoeveel tijd in treurnis doorgebracht. Hoeveel klanken verloren of gewonnen. Hoeveel genie door drank of doop om zeep gebracht. Hoeveel wetten door nood gebroken, hoeveel talent van kant gemaakt, hoeveel geluk in kleine hoekjes, hoeveel vriendschap, hoeveel verraad. Waarom valt er zonder muziek niet te leven? Waarom klopt mijn hart als ik dit schrijf? Waarom staan mijn oren wijd open? Waarom weet ik dat muziek overleeft? Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleiden mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe? Hoeveel plannen zijn gedwarsboomd, hoeveel dromen al spelend volbracht, welke hel moest het spelen ontspringen, waar komt de adem vandaan en de kracht? Hoeveel nachten te doorwaken, hoeveel dagen buiten zinnen, hoeveel keer op keer opnieuw beginnen om het leven niet zonder muziek te laten? Zoveel klanken om je oor te spitsen, zoveel big band of solo geluid, zoveel jankende gitaren, zoveel zinder om de binnenpret, zoveel ritme om op te bewegen, zoveel gevoel in gang gezet, zoveel ruisen in de bomen, zoveel orkaan in een trompet, zoveel vlinders in je body, zoveel waarheid in je soul, zoveel scherts in muziekgeschetter, zoveel kleuren in je oog. Zoveel mensen om van te houden, zoveel plezier bijeengebracht, zoveel muziek om op te dansen, zoveel pracht bij de ingang van de nacht. Zoveel hemels genot op aarde, zoveel goddelijks in de muziek van de mens, zoveel kennis die de klank vergaarde, zoveel heel van harte als groet. Oh, and the saints come marching in, en het leven voert je inside out. De oude rotten en de jonge knarren, hoe leg je de vervoering uit? Zoveel tijd om van te genieten, zoveel ruimte om doorheen te gaan, zoveel kennis en inzicht te verruimen, zoveel rotsen stuk te slaan, zoveel domheid te bestrijden, zoveel knipoogend af te doen, zoveel vreugde in een omhelzing, zoveel liefde in die ene zoen. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swing om op te vangen, zoveel boppend tussen geboorte en dood. Zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder, driewerf, ja, ja, ja. Zoveel dynamisch uit de dood te herrijzen, zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot hun gevoel in de schoot. We houden de maten leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de zinnen vermijdt. We zijn de getuigen van knars om de brekende, barstende tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het gesternte mee. Maar voor je het weet zijn de poppetjes weer aan het dansen, dus music, maestro, please, and strike up the band.
1: Ja, prachtig, hè? Ja. Hey, je kunt er zo een beat onder zetten, hoor je dat? Nee, maar dat deken zo bij jou. Dat is net een hoeker dan. Zo.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met de schrijver Simon Vinkenoog, die muziek was van Charlie Parker, La Paloma. Muziek van Django Reinhardt natuurlijk. De man die op 23 januari 1910 in België geboren is. Swing from Paris, samen met Stephen Crapelli op viool. Van Thelonious Monk, Blue Monk. En van de legendarische groep The Fugs. De groep van Tully Kupferberg, Ken Weaver en Ed Saunders. Het nummer Marihuana uit 1964. We houden nog niet op met reizen, want we gaan nu in Drenthe weer. We gaan naar een van die plekken waar Harry met Cube in the Blizzards heel vaak optreden heeft.
1: Duitlaan. En wij loopt hier nu op de brink richting de Gouden Leeuw. Nou, de Gouden Leeuw, dat was in de jaren 60 een fameuze danstent. Dat was een van de eerste plekken waar wij dan speelden. En vaak een matineetje, smiddags en s'avonds erachteraan een avond. En dat was hier dan zaterdags en zondagsmiddags en zondagsavonds was hier dansen. In de Gouden Leeuw. Eddie Enting, dat was toen de baas daarvan. Dat was een verschrikkelijk aardig man, daar kon je ook ongelooflijk met lachen. En die had hier ook allemaal de vreemdste bands al die staan. Ik noem een paar, Zet en de Maskers, maar ook Gert Timmerman in de grote zaal. En ook in het Wiener Café, want dat deed er toen ook nog bij. Het Noorder Ballroom Orkest met Jenne Meinema, Jackie Scholten, Lex Jaspers. Een heel goed orkest. Moos op bas. En Martin Vijver, de voormalige, die gaf slagwerkles op het conservatorium op drums. En soms ook nog wel een andere drummer die ook heel goed was. Nou, wij lopen hier nou, we komen eigenlijk daar aanlopen. Dat hotel, de Brasserie, wat nou het Brink Hotel, dat hoorde vroeger ook bij dat pand. Daar sliep meestal ook artiesten. Ik weet nog dat Gert Timmerman, die was toen nog erg in de mode. En de heikrekels en zo, die speelden hier ook allemaal dat soort stomme muziek. Nou, die sliep daar altijd. En Gert Timmerman, die nou fameus is bij de EO en dat soort dingen. Dat was toen een grote vrouwenverzierder. En is niet altijd zo heilig geweest als ze zelf zeggen. Dit hoorde er ook bij, dit was een feurzaal. Dit heet nou Eetcafé Brinkzicht. En een eindje verderop had je het Witte Paard. Daar ben ik nog wel eens weg met de Zuidlaardermarkt met mensen uit Grollo. En met Harm Hosting en Jan Bonder en Arie Reinders. En wij waren nog geen 10 minuten binnen op de stoel. Die vlogen ons wel achterna, want er werd er al hout. Dus dat was ook een fameus pand. Maar ja, wij moeten eigenlijk wij lopen even terug. En ze kwamen van heen en ver hè, hier, van, naar die Gouden Leeuw. Uit de Hoge Zaand, uit Fries, uit Assen, uit Annen. Dat was een enorme trekpleister. Nou, hier heen nog het Petit Restaurant de Gouden Leeuw. Dat was ook een stuk van die zaal. En dan hiernaast is het een discotheek geweest. En dat was Café de Paris, dat was daar boom. Moest je zo'n oude... Kijk, hier staat nog wat aangeplakt, wat er nou is. Sex on Ibiza. Kijk eens aan. Het giet de andere kaart op hier. Erotische show. Nou, daar hoeven wij niet verder te komen. De spul is ook dicht. Hiernaast. Dan kon je zo'n trap op. Weet ik me nog te herinneren. Want ik ben hier één keer geweest met Johan Derksen. En dat was in een week dat er voetbal werd. Cafévoetbal. En toen kwam Azen Grieven. Die was toen nog keeper bij FC Groningen. Die kwam nog met... De losse gulp van de trap af en piste over het hoogpolig tapijt heen. Ja, dit is dus een hotel nou.
0: Dit is toch van mij allemaal afbrand of niet?
1: Nee, de dinges is afbrand hierachter. Hal, die Prins Bernhardhoeve. Maar het is wel zo dat een heleboel... En daar heb ik wel eens over verwonderd. Ik heb ook wel eens dacht van zolder de Rons komen wezen. Dat een heleboel van die zaken afbrand binnen. Zoals bijvoorbeeld Boele Geerts in Assen. En Concertzaal de Jong, het voormalige Dedel Doefie aan de Verlengde Herenweg in Groningen. Gasselte. de grootste glazen dansvloer van hem. Slot in Trabekanaal. Die dingen die bent afgebrand. Ook Dommering in Winschoten, de Blauwe Zaal. Dus dat bent toch al een plek waar wij speelden. En het kan ook niet zo weten dat wij toen te veel kosten. Dat die mensen daar aan. Dat is de verzekering. Nou ja, je weet wel wat, hoe dat meestal, er wordt meestal zo over praat. Ja, natuurlijk.

0: Nou ja, Zuid-Laren is natuurlijk altijd een attractief dorp geweest, want het ligt een beetje op de kruispunten, hè, van Groningenland. Dit was een fameuze plek, want ik heb hier ook nog wel dingen meemaken. Toen wou hij dat eens een keer in de bouwvakpro een feestwerk van maken, maar dat gebeurde toen nog nergens. Maar dan speelden wij hier een aantal dagen achter elkaar en ook in die bouwvak. Maar dat liep al snel op. Een enorme ruzie tussen lui uit Leek Nietaap tegen Muntendam. Dat ben natuurlijk, hij daarover praat, dat ben natuurlijk niet de plaatsen waarvan je zegt van daar komt het meest snuggere volk vandaan. En ik weet nog wel. Daar reed die Henting, dat was de baas, die was in de velden alweer meer te kennen. En de obers die zaten ook al zo wat trilden. En de stoelen die vlokten de zaal. En wij stonden op het toneel om onze spul te beschermen. En we hadden allemaal een soort van microfoonstander. En altijd denken van, als ze boven op het toneel donderen, dan slaan ze met die microfoonstanders in de nek. Maar ja, ze lieten ons ongemoeid. Maar ik heb niet vaak zo'n knokpartij ergens binnen zien. Dat was hier dus in de Gouden Leeuw. Wat ook heel mooi was, dat het Noorderballroom vaak wat langer doorspeelde als ons. Ja, dit hoort er niet bij hoor. Nee. Maar dat Noorderballroom dan langer doorspeelde als ons. En dat, Sjakkie Scholder, dat was dan de zakelijk leider van het Noorderballroom. Die blies altijd een unisonootje mee. En bemoeide zich dan verder alleen maar met het vrouwenvolk aan de bar en zo. En wij zaten al in het traat met Jenne. Jenne was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Maar zo was dat hier ten tijde van de Gouden Leeuw hier in Zuid-Laren. Eigenlijk ook een fameuze plek. Een plek waar wij eigenlijk heel, heel vaak speelden hebben. Ook in combinatie met anderen, ook met de Scorpions die hebben hier staan. En later hield hij ook allemaal andere Engelse bands hier naartoe. En de Riots, toen ook heel bekend. En de Motions, en ja, alles stond hier op een gegeven moment, weet je wel. Maar het was toen in die tijd, waren dat natuurlijk toporkesten. Maar ook heel veel rommel hoor, waar ik geen muziek, waar ik niks van aanvond. Maar voor ons was het natuurlijk een aanzet om veel te leren om ja, hoe meer je speelde op het toneel, hoe beter.
1: Dat was hem voor vandaag. Het is Blues. Gesprek met Simon Vinkenoog en een bezoek aan de Gouden Leeuw in Zuid-Loren. Het is Blues wordt gemaakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
3: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
4: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Het was een single van Jack Little uit 1933 en PJ Proby uit Texas kwam begin jaren 60 naar Engeland om op te treden in de kerstshow van de Beatles. Hij is daar blijven hangen en hij woont er nog steeds en in 1964 nam hij dit nummer op met gitarist Jimmy Page. Het nummer eindigde 3 in Engeland, 4 in Canada, 5 in Nieuw-Zeeland, 10 in Ierland, 13 in Australië en 70 in Amerika. PJ Proby, Hold Me.

PJ Proby, Hold Me. Het is een compositie van Michael McDonald en Kenny Loggins en ze schreven het voor het album Minute by Minute voor de Doobie Brothers. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het eindigde 5 in Nieuw-Zeeland, 10 in Nederland, 12 in Australië, 16 in België, 28 in Ierland en 31 in Engeland. De Doobie Brothers, What a Fool Believes.

The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Het is een compositie van Van Morrison en in 1964 was het een single voor zijn band Dem. Er verschenen 111 covers, onder meer van The Wheels, The Gents, de Amerikaanse Outsiders, The Blues Magoos, Patti Smith, Jimi Hendrix, The Doors, Van Morrison samen met John Lee Hooker, Cass Lux, Papa Chubby, The Simple Minds, Tom Petty en het werd een hit in Amerika voor The Shadows of Night, Gloria.

The Shadows of Night, Gloria. Carly Simon schreef het nummer zelf en het was een single in 1972. Ze nam dat nummer op met basgitarist Klaus Voorman uit Manfred Mann en achtergrondzanger Mick Jagger uit de Rolling Stones. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Het nummer eindigde 3 in Engeland, 4 in Zuid-Afrika en Ierland, 5 in België, 7 in Nederland, 8 in Duitsland en 11 in Japan. Carly Simon, You're So Vain.

Carly Simon, You're So Vain. The Marmalade, dat is een band uit Schotland met zanger Dean Ford. En hij nam deze single op in 1968 en het was destijds de opvolger voor de hit Lovin' Things. Het werd alleen een hit in Engeland voor de Marmalade. Wait for me, Marianne. Hey!

The Marmalade, Wait For Me, Marianne. Het was een single van Buddy Holly in 1958 en Linda Ronstedt nam het op voor haar album Simple Dreams. Het nummer eindigde 4 in België en Zuid-Afrika, 5 in Amerika, 6 in Zwitserland en Denemarken, 9 in Canada, 11 in Nieuw-Zeeland en 13 in Nederland. Linda Ronstedt, It's So Easy.

Something That Runs Dead, It's So Easy. Rita Coolidge uit Tennessee was achtergrondzangeres bij Leon Russell, Joe Cocker, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Graham Nash en Stephen Stills. En ze had een relatie met Stephen Stills, Graham Nash, Leon Russell, Joe Cocker en ze was zelfs getrouwd met Kris Kristofferson. Ze maakte 37 albums en ze heeft 5 nummer 1 hits in Amerika. Rita Coolidge, Bring It On Home To Me.

Rita Coolidge, Bring It On Home To Me. Eric Clapton nam het nummer op voor zijn album Behind The Sun. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 15 in Nederland, 18 in België, 23 in Japan, 51 in Engeland en 92 in Australië. Eric Clapton, Forever Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: For Recreational Use Only van Blake Shelton is het album van deze week. En de hitzanger Blake Shelton is tegenwoordig ook een voornaam acteur in grote films. Zo stond hij al in The Christmas Blessing, Hitman, I'll Be Me, Pitch Perfect, American Saturday Night, The Angry Birds Movie en Ugly Dolls. Dit is een eigen compositie van Blake Shelton, All of My Love.

Blake Shelton, All of My Love. David Garrick uit Liverpool volgde in Milaan een opleiding als operazanger, maar in 1966 coverde hij plotseling een nummer van de Rolling Stones. Het werd een top 5 hit in Nederland, het nummer eindigde 28 in Engeland en 29 in Australië. David Garrick, Lady Jane.

David Garrick, Lady Jane, Vandenberg, dat is de band van gitarist Atje van den Burg uit Enschede. En hij is de ex-gitarist van Whitesnake. En de zanger is Bert Heerning uit Hoogeveen. Dit is een eigen compositie, opgenomen in de studio van Jimmy Page in Engeland. Het werd een top 20 hit in Nederland en het album werd een hit in Amerika. Vandenberg, Burning Heart.

Vandenberg, Burning Heart. In 1949 was het een single van Joe Stafford en er verschenen 143 covers, onder meer van Harry Belafonte, Jim Reeves, The Browns, Joan Baez, Trini Lopez, Johnny Nash, Roy Orbison, Bobby Gentry, Cliff Richard en Donovan. En in 1969 was het een grote hit voor de Cats uit Volendam, Scarlet Ribbons. MUZIEK

The Cats, Scarlet Ribbons. De Little River Band uit Australië. Dat was de band van zanger-gitarist Beep Birtles. En dat was de Nederlander Gerard Bertelkamp uit Amsterdam, die in de jaren 60 met zijn ouders naar Australië vertrok. Het nummer werd een hit in Nederland. Het eindigt op de 12e plaats en slechts 73 in Australië. De Little River Band, Home on Monday.

The Little River Band, Home on Monday. In 1962 was het een hit voor Brian Hyland. En het werd ook nog opgenomen door Johnny Lyon, Adam Faith, Brian Poole en de Tremolos, Johnny Logan en Freddie Starr. Dit is de intussen overleden Nederlandse zanger Albert West, Ginny Come Lately.

Op het West, Ginny Come Lately. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De T-set uit Delft, dat was de band van zanger Peter Tettero en toetsenist en componist Hans van Eyck. Het is een oud nummer van singer-songwriter Dave Van Ronk uit New York, maar de manager Theo Kuppens van de T-set zette er schaamteloos zijn naam onder als componist. De T-set, Don't You Leave.

0: Eveline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Tutwiler is een klein plaatsje in de Mississippi Delta. Qua omvang vergelijkbaar met Grollo. Een volledig zwarte nederzetting met op elke hoek van de straat een kerk. Daar ergens moet het graf zijn van Sonny Boy Williamson, de legendarische blueszanger en harmonica-speler. Op 5 december 1899 geboren uit Millie Ford, de vader onbekend. Hij nam later de naam aan van zijn stiefvader en werd zo Alec Rice Miller. Speelde harmonica toen hij 5 was. In de jaren 20 zwierf hij rond in het zuiden en speelde onder de naam Little Boy Blue. Hij was gehuwd onder andere met de halfzuster van Howlin' Wolf. Uit zijn huwelijken is 1 zoon geboren. Alec Rice Miller speelde met Elmore James, Arthur Craddock, Robert Johnson, Robert Jr. Lockwood en vele anderen. Hij maakte ruim 100 opnamen, die onder andere verschenen op Chess, Storyville en Fontaine. Naast muzikant was hij discjockey bij KVV in Helena en in die plaats overleed hij in zijn slaap op 25 mei 1965. In 1977 werd voor hem een grafsteen geplaatst bij de Whitfield Baptist Church Cemetery in Tutwiler. Een van de vele kerken in het zwarte Delta-dorp.
3: We bent net buiten Tutwiler, Harry. Op zoek naar het graf van Sonny Boy.
4: Willie Rice Miller, oftewel Sonny Boy Williamson.
3: Niet zo makkelijk te vinden.
4: Heel moeilijk. 2 keer gevraagd. 3 keer rondgereden, 2 keer gevraagd. Iets te ver gereden. Ik op laatst bij een zwarte familie naar binnen gestapt. Die zich doorschrok dat ze daar ineens een white guy zagen. En de familie Williams. Wat zie ik hier op een envelop waar die mevrouw de route op uitgetekend heeft. En daar zit hier nou... Net buiten Tutwiler, een plaatsje van pak een beet, 1500 mensen of zo.
3: Ja, 1500, 2000.
4: Ja. Zitten er net buiten. En we zoeken naar de Old Whitfield MB Church, dat is de Methodist Baptist Church. En we moeten hier zo meteen ergens van rechtsaf. Even kijken hoor. Links, links.
3: Is dat hier al? Dan moet je eerst nog verder.
4: Ik weet het niet. Ik denk dat we iets verder moeten of zo. Ik zou het niet kunnen weten.
3: En moet dan nog een heel een weg op dan? Of,
4: nee, je deze kant op en dan ik denk dat je daar
3: door, door hij wel een begroeiing worden ja. Dat door een kerk zou kunnen wezen. Ja. Of een boerderij.
4: Ja.
3: Want hier allemaal landbouwwerktuig. We zitten hier midden tussen de cotton fields in.
4: Het is bijzonder moeilijk te vinden. Is een eind, Sonny Boy is een eind weggestapt.
3: Hier hebben we zo'n groot plantershuis.
4: De weg gaat hier wel naar rechts.
3: Een soort klein boerendorpje op zich eigenlijk.
4: Hij buigt rechts af en ze zei ergens na 5 houses of zoiets.
3: Ja, dat zou kunnen hier. Dat dit... Eigenlijk is dit een soort boerschap.
4: Ja. Zou ik misschien aan het eind hiervan moeten wezen. Als het dat niet is, dan moet je eigenlijk die andere weg in moeten.
3: Ja, maar hier ben je wel die 5 uur. Laten we nog eens even optimistisch blijven. Of dit een kerk is, zegt John. Maar dat lijkt mij eerlijk gezegd niet. Want bij de kerken hier staat er meestal ook wel royaal bodies bij. Ik weet niet.
4: Nou, dat dan toch die andere moet geweest, denk ik.
3: Ja.
4: Heel moeilijk te vinden. Als je het niet weet, althans. Maar zo is het met alles, dus.
3: Maar goed. de T-Bird, die brengt ons overal.

0: Wisten die mensen dat het Sunny Boy dat hij hier begraven lag?
1: Nou, van de, even zien, van de 6 mensen die gesproken hebben, wisten geloof ik één wie Sunny Boy was.
0: Ja, ja.
1: En de rest die wist ook niet waar die kerk was. Dus alleen die vrouw, dus die, dan zouden we hier.
0: Hier links moeten.
1: Hier moet links moeten nu. En dan een heel eind doorrijden, zei ze. Dit loopt natuurlijk op het papier een heel eind door.
0: We gaan nou van het niet al te beste asfalt. Komen we nou zo ongeveer in het zand. Een riviertje over.
1: Een heel eind doorheen.
0: Ja.
1: Ja. Lijkt me dat je er weer in gaat.
0: Door wel, ja.
1: Ja, volgens mij moet je hier gewoon door, daar zie ik wat.
0: Ja.
1: Misschien zou dat het wezen.
0: Hier een kerkhof.
1: Hier een kerkhof.
0: Hier een kerkhof.
1: Ja.
0: Dit moet het wezen dan, denk ik.
1: Ja, maar moet die. Naast de kerk moet die liggen.
0: Ja. Hier is geen kerk bij.
1: Nee.
0: Dat is een probleem nou, wel een kerkhof, maar geen kerk. Je kunt hier gewoon de kerk oprijden volgens mij.
1: Naast het oude, naast de oude Whitfield and Beach Church. Dan zou dat misschien die kerk moeten zijn of zo. Nee, dat is weer een huis.
0: Ik zie niks. Het is een beetje malrieten, maar.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat mensen dat hier niet echt vreemd vinden.
1: Nee,
0: daar moet je
1: gewoon
0: weer
1: minder,
0: dat
1: is het
0: nee. Nee, hier moet ik nog terug. Nee, je kunt er hier ook niet doen of zo. Dat klopt iets niet. Nou. Dan maar in de achteruit.
1: Ja, hij is er naast me gaan. Naast de kerk.
0: Een valse hoop.
1: Op zoek naar Sunny Boy Williamson. Niet te vinden.
2: I was born 1897 in this small town, Glendora, Mississippi. A few days later, I came to the States with no mistake.

0: Sonny boy, where are you?
1: Oh, wat een diep gat.
0: Ja. Yeah.
1: Dat wil niet aan.
0: Zo dorp maar ziet gewoon. Ja. Yeah. We moeten haar eens aan de buitenkant van het dorp zien. Ongelooflijk dat je zo lang moet zien. Compress. Nog anders ook nog een carrier. Denk ik.
1: Nou, dat lijkt me meer op hier op een hand.
0: Maar daar, hier, daar ben ik toen
1: heen gaan. Dit is er.
0: Ik weet ook niet of dit wat dit is.

0: de airconditioning is helemaal leeg gezet.
1: Hier kon je een beetje vissersplaats uit waarschijnlijk.
0: Nou, daar rijdt een blanke man.
1: Ja, ik weet niet. Ik
0: een jong, dat is weer een jonkie.
1: Ja,
0: dus,
1: ik
0: dus
1: aan iemand vragen van een zwarte afkomst.
0: Wat, een gevorderde leeftijd?
1: Ja, want...
0: loop je maar eens in mijn gang.
1: Ja, die weet ook niet.
0: Nou, vraag maar eens.
1: Maybe that they know about Jesus.
0: Ja. Yeah. Maar eens kijken. Gooi die deur hem dicht, dat John er wil. Want elke keer dat gezellige muziekje.
2: Komt er wel
0: op
2: los hier.
0: Ja. Nou, die kreeg in elk geval weer duidelijke aanwijzings. Maar of dat ook ergens toe leidt. Dat weet ik niet. Twee kinderen zitten op een gezellig schommeldier door trouwens. Uiteraard onder zo'n fraaie veranda. Of op een veranda, net hoe je het noemen wil. Ja, die mag wel een pennen metnemen dat hij... Die auto had ook best te dreunen had.
2: Zo,
0: hè?
2: Vanwege slordig parkeren ook weer, denk ik.
0: Die heeft een bompje aanknald. Zo te zien, dat is die verdomd nog een Audi.
2: Dit is een Audi.
0: Ja. Yeah. Nou.
1: Dat weet ik nog niet.
0: Je weet
1: het niet hoe verstaan.
0: Oh jee.
1: Maar in ieder geval een brug over. En bij, bij de bibliotheek of zo. Zeg.
2: Ja, die library, ja.
1: En little gas pipes of zo, of grass pipes. Of... Maar dat is weer een heel andere kant over. Je moest ook weer over de railroad, volgens mij. Eerst over een brug of zo.
0: Het is ook wel lastig.
1: Ja, vooral als je best snel praat, dan kun je niet verstaan. En als je het weer vragen, dat je stom bent of zo. Ja, ik ben trouwens, als mensen dat allemaal zo snel vertellen, dan... wij moeten iets wat langzamer gaan. Zeker in een vreemde taal.
0: Ja, en die zitten hier ook in het zuiden. Die mensen die praten ook nog een beetje in hun eigen slang.
1: Concrete bridge.
0: Een betonbruggen.
1: Ja.
0: Nou, dan... Lodorisis. Dat was gewoon recht uit de rechthand.
1: Ja.
0: Die mensen in het dorp die zullen er ook wat denken.
2: Dan zijn ze weer.
0: Ja, we hebben het dorp nog volgens mij ook wel drie keer deur geweest.
1: Dat hebben we hier de real.
0: Ja, wat was het nou? Eerst een brug of...
1: Ja, brug. Waar, ik zie...
2: Ik zie
1: hier moet je... Ga hier maar heen. Dit de railroad.
0: Ja. De bonnet langs er komt. Hier kom je net vandaan.
1: En dan...
0: Maar was het in de buurt van die, die openbare bibliotheek?
1: Ja, maar ook weer niet. Kortom, I'm lost again. Ik vind het lekker beter dat de bestuurder heeft gevraagd. Ik weet het niet.
3: Coming home to you, baby.

0: dit wekt een beetje de indruk als zijnde het enige kerkhof in het dorp. Maar... aan de andere kant, het zult me ook hooglijk verbazen. Wanneer ze hier meerdere kerkhoven zullen hebben. Dat is het niet. Ja, ja. Nee. Nee, ik zie hier ook nergens een monument of zo. Nee, nee, nee, nee. Nee. Nou, ja. Maar we zullen hem vinden.
1: Nou, John speelt modderboy daar, nou die een hele partietje proberen.
0: Nou, één troost in ieder geval, hij loopt niet ver.
2: What do you know? Up stepped the one and only Sonny Boy Williamson with his own composition. What are you gonna do, Sonny Boy?
3: We're moving out, baby.
2: Moving out, that's a good title.
3: Checked your hotel this morning, we're moving out.
2: I think we've been here long enough anyway, Sonny Boy.

0: En door ligt het, door is het graf.
1: Bijna zo wat in een sloot. En er is iemand die ervoor gezorgd heeft dat er een steen bij kwam. En hier een klein fotootje van Sonny Boy. En daarvoor dus er loopt een pad. Die kerk is al lang gesloten en er loopt een pad door. Waardoor je er nog niet kunt komen. En daarvoor liggen eigenlijk allemaal mondharmonica's die mensen daar neergelegd hebben. Maar niet zo lang geleden ook iemand, denk ik. Plectrums. Het is toch wel...
0: Alec Miller, better known as Willie, Sonny Boy Williamson, Borden. You never see the grave. Aha.
2: Oké.
0: Begon het nou... Ja, Sonny Boy Williamson was een van de eerste zwarte muzici waar jij naar luisterde?
1: Nou, onder andere, ja.
0: Ja. Met welke andere meer?
1: Nou ja, met Memphis Slim en Sunnyland Slim en ja, die package van Folk Blues Festival. John Lee Hooker, T-Bone Walker, dat soort mensen.
0: Wat sprak u nou in het bijzonder in Sonny Boy?
1: Nou ja, zijn mondharmonica speel was natuurlijk fenomenaal. De man kon alles met zo'n ding. Toen was geen geheim voor hem.
0: Alec Miller. Willie Sonny Boy Williamson. Geboren 11 maart 1908.
1: Acht.
0: En overleden op 23 juni 1964.
1: Ja.
0: Op een hele stille plek.
1: International famous harmonica en blues artist, staat er allemaal.
0: Ja. We gaan op een hele stille, wat verlaten plek. Maar toch nog niet een vergeten plek.
1: Nee, maar toch... Nee, niet vergeten, maar toch wel bijna vergeten.
0: Ja. Heel eind buiten het plaatsje. Toetwaler.
1: Naast een kerk. Die ook dichtgetimmerd is. Een in verval geraakte kerk. In verval geraakt kerkhofje eigenlijk.
0: Ja, er ligt nog een paar grafzettingen zo her en der.
1: Maar... En zoals John zei, misschien is het ook wel goed dat de geest met rust wordt gelaten. Want als er altijd maar mensen bij je graf staan, misschien is het ook nog wel zo dat je niet helemaal vrij bent.
0: Het moet ook geen toeristische attractie worden.
1: Nee, god.
0: Ja. Een beetje dilemma bij dat soort dingen.
1: Ja, ja, zie.
0: Aan de ene kant, je wilt eigenlijk wel dat er aandacht aan besteed wordt. Ja, moet er dan...
1: Maar dat ten ter ere van de bluesmuziek meer en zo. En aan de andere kant, zoals ik zeg, laat die man
0: ja
1: in vrede rusten.

And I wonder, what can she be? So one morning,

0: me no more. Oh, Lord, have mercy. Skies is crying. Look at the tears going out my door.
1: Een van de bekendste stukken van Sonny Boy Williams en Harry, hè? The Sky is Crying.
2: The Sky is Crying, ja.
1: Jullie hebben het ook opgenomen ooit?
2: Wij hebben het ook opgenomen, Trip and Two Midnight Blues Studio.
1: Allemaal muziek vandaag, eigenlijk uiteraard van Sonny Boy Williamson.
2: Ja, en dat grotendeels op een aantal Storyfield LP's en een paar Alligator CD's.
1: En de beide dames die jij zo straks hoorde, dat waren de twee vrouwen die ons uiteindelijk naar een urenlange zoektocht door Toetwalen de weg hebben wezen naar het graf van Sonny Boy. Helemaal buiten Toetwaler, een kilometer of 3-4 denk ik wel ongeveer.
2: Ja, aan de rand van het katoenveld. Je kon zo de katoenvelden inkijken. En nou, dat, zoals je wel hoorde, daar vonden we dat graf wat dan eigenlijk helemaal weggestopt was.
1: Hmm. En heel frappant, ook hij naar de muziek lustert, dat over de geboortedatum van Sonny Boy, dat door heel verschillende informatie overkomt. Dat hij zelf zegt dat hij in 1897 geboren is. Dat er in een dik boek over de blues, dat door stiet 1899 en 1901 stiet. Maar ik dat het nog in een tijd was dat registratie en al dat soort dingen, dat het nog heel beperkt was in die wereld ofzo.
2: Ja, en dat was net zoals met mensen die hier overkomen, dat soms helemaal niet weten hoe oud ze zijn. Die dan voor het eerst een paspoort aanvragen. Nou, hierna volgt een gesprek met Mary Miller.
1: Daar kwam je heel toevallig achter, ook weer van de beide vrouwen uit Toetwalen, die zeiden, ja, er leeft nog twee zusters van Sonny Boy in het dorp. Mary Ashford Miller en Julia Bonner Miller. Nou, wij kwamen terecht bij Mary Ashford, dus de zuster van Sonny Boy, in een verschrikkelijke old huzie.
2: Ja, eigenlijk iets wat je hier nauwelijks kunt voorstellen, dat er oude mensen in zitten. Überhaupt kun je dat niet voorstellen hoe arm dat was. Dat was eigenlijk voor een hoog geïnstitueerd land als Amerika toch wel een beetje droevig, vond ik.
1: Ja. Een zeer hoogbejaarde dame die in moeilijk verstaanbaar Engels gesprek met ons had. Die vertelde dat in het begin ze eigenlijk weinig verwachting had dat Sonny Boy, dat hij van zijn muzikanten bestaan, dat hij daarvan zou kunnen leven. Dat er net zoveel kaas op was dan dat een muilen is, u hem zelf in de bien komt. Want dat doet ze niet, die moet alleen nog maar opgejaagd worden. En wat voor gezin aan ze komt en wat voor een man aan ze was.
2: 21 kinderen.
1: En dat hij in Toetwalen nog wel eens speelde. Nou, daarover vertelde die oude, breekbare zuster van Sonny Boy Williams.
3: I ain't going to tell nobody's mule to get up. I said, no, you sure ain't going to tell nobody's mule to get up. You're lazy, sir.
4: Oh, he was lazy?
3: No, he wasn't lazy, but I called him as lazy. I say, you go away. And I learned how to blow the harp. I ain't gonna tell nobody you to get up. I'm gonna make my living blowing the harp.
4: Uh-huh.
3: So he made it.
4: Uh-huh. Yeah,
3: he made it.
4: That's right.
3: What y'all said that?
5: He's a harp player too, ma'am.
6: Yes.
5: And he's a blues singer.
3: What is?
5: Yeah.
6: I started to play harp when I first heard the harp of Sonny Boy, mm-hmm. And I loved his music.
3: Yeah.
6: So that's why I began to blow that thing too.
3: He did have a song about Sonny Boy and me. Something got me. Y'all heard about it. And people would love to hear him play. He'd come on by 12 o'clock on the radio. And by 12 o'clock.
4: They still play his records because we were in a studio in Helena, mm-hmm. Over there.
3: Helena.
6: Okay.
4: And this afternoon they played two tunes of him.
3: Come on right now. You set up your
4: own
3: truck,
4: yeah.
3: With me.
4: Are there coming other people too to talk with you? They come people talk with you about Sonny Boy?
3: Yes, sir. Yes, sir. People from Jackson been here.
4: From Jackson?
3: From Jackson been here, but I didn't look at the grave. and some white people, and my sister-in-law was with them, Sonny Boy's wife. And she was with them, and money on the grave. Go out there and put money on the headboard down there.
5: And they put harmonicas on the grave.
3: Put money on it. Now he can't spend that money.
5: Yeah.
3: He can't spend it.
5: Mm-hmm.
3: Yeah, no. No, he can't spend it because he
5: dead. Is there another sister of Sonny Boy?
3: Yeah, there's another sister.
5: Uh-huh.
3: She's there in senior citizen home.
5: Mm-hmm. Senior citizen home.
3: Senior citizen home.
5: May I ask you how old you are?
3: How old are you?
5: Yeah.
3: 87.
5: That's quite the remarkable age.
3: Yeah. 87 years old.
5: Uh-huh. Were you from a big family?
3: Well, it was a big family. All of them done died off. It was 21.
5: 21?
3: Mm-hmm. My mother had 21 children.
5: Uh-huh.
4: And mm-hmm. And you moved from Granola to
5: where's Sonny Boy born?
4: In Granola, isn't it?
3: Sonny Boy born in Glendora.
4: Glendora, eh?
5: Uh-huh.
4: Yeah, Glendora.
5: And where did he die?
3: Well, he was in Arkansas somewhere when he died.
5: Uh-huh. Uh-huh. And you still always live here?
3: Well, I moved here in 40, thinking 40 something, and I moved here. Mm-hmm. And then after I bought this place.
5: Did Sonny Boy travel with the kinderen?
4: I don't know. Is Sonny Boy has been married or something? What that? Like
3: yeah, he been married.
5: Uh huh.
3: Yeah, he married twice because he got a wife living.
5: Uh huh. Where is he living?
3: After he died, they said she married and went to Abdul Jackson to me.
5: Uh huh. Did he have kids?
3: No. One boy. Because a boy come here, he said that Sonny Boy was his daddy.
5: Mm-hmm.
3: This is one of them I know.
5: And where did that kid live?
3: He lived. I think it was at Minnesota City at that time, but now I don't know where I'm sorry my dad. He might be done gone somewhere.
5: Did Sonny Boy comes often to this place?
3: Who there?
4: Did he visit you in his time?
3: But just sometimes when he come to blow sometimes they want him to blow into the wilding, yeah.
5: Uh-huh.
3: And he'll come in and take him and have a sleep. He used to go to my sister's, she stayed up the road there.
5: Uh-huh.
3: And he'd go there and take him and have a sleep.
5: Mm-hmm.
3: And then he'd go out there and play. And so.
5: What kind of person was Sonny Boy?
3: What kind of person was he? Oh, he was a good boy. Never know him to get into nothing. He sure tried hard to learn. He tried hard to learn. He blow his harp and then get his harp full of bread, and then his harp wouldn't blow any brains. Me wouldn't be cleaned out for him. I'd clean his harp out for him.
1: Prachtig, hè? Zuster van Sonny Boy, 87 jaar oud, Mary Randolph. Ze vertelde erover dat Sonny Boys die door speelde in Toet Waalwip, dat ze dan de harmonica voor hem schoonmaakte.
2: Ja, en zo, want anders kon hij niet en dan maakte zij hem voor hem schoon. En ze ging af en toe nog eens even kijken als hij daar in de buurt speelde om nog even met hem te spreken vooraf dat hij er speelde.
1: Ja. Eén zoon leeft van Sonny Boy ergens in de buurt van Jackson. Zijn vrouw leeft ook nog. Die is weer hertrouwd, maar wat die bleef is, dat wist Mary ook niet. Brengt ons aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Helemaal wijd aan Sonny Boy Williamson. Waar het graf en de grafsteen liggen in Tutwiler in Mississippi. Techniek in handen vandaag van Rolf Schreuder. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
2: Goeie gaan.
7: Volgende week in Harry's Blues.
8: Robert Johnson groeide, evenals Charlie Patton, op in gebroken gezinssituaties. Beiden hadden meerdere vrouwen. Robert Johnson speelde op zaterdagavond 13 augustus 1938 in de Three Forks, nabij Greenfield.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het album Kid Blue werd opgenomen met Harry Musquet, Ilko Gelling en Herman Brood en met basgitarist Laurens Leeuw en drummer Mels Bol. QB and the Blizzards, Kid Blue.

Huey and the Blizzards, Kid Blue. James Cotton was de mondharmonica-speler van Howlin' Wolf en later van Muddy Waters. En hij begon als 40 gepast voor zichzelf met het James Cotton Blues Quartet. Het nummer is geschreven door Eddie Boyd. James Cotton, 24 Hours Too Long.

James Cotton, 24 Hours Too Long. Bluesgitarist Lonnie Mack is de ontdekker van Stevie Ray Vaughan en samen namen ze een nummer op over een in Amerika razend populair koekje. Lonnie Mack en Stevie Ray Vaughan, Oreo Cookie Blues.

Lonnie Mack en Stevie Ray Vaughan, Oreo Cookie Blues. Coco Taylor reisde met de Greyhound-bus van Memphis naar Chicago, de hoofdstad van de blues, maar daar werkte ze jaren als schoonmaakster totdat Willie Dixon haar ontdekte. Coco Taylor, Queen Bee.

Coco Taylor, Queen Bee. Johnny Winter uit Beaumont, Texas, was een rauwe bluesgitarist en hij was jaren de producer van Muddy Waters en hij vormde met zijn broer Edgar Winter een uniek duo in de Amerikaanse blues scene. Johnny Winter, I Smell Trouble.

Johnny Winter, I Smell Trouble. Het nummer is geschreven door de ultieme bluescomponist Willie Dixon met gitarist Roy Buchanan en zanger Delbert McClinton. You can judge a book by the cover.

Roy Buchanan en Delbert McClinton, You Can Judge a Book by the Cover. Son Seals begon als jongen van 14 jaar als drummer bij Robert Nighthawk. Als 16-jarige gitarist maakte hij deel uit van het huisorkest bij een nachtclub en toen begeleidde hij al artiesten als Albert King, Bobby Bland, Junior Parker en Roscoe Gordon. Son Seals, Out of My Way.

Sun Seals, Out of My Way. Albert Collins en Johnny Copeland, dat waren de sterren in het bluescircuit van Houston, en de jeugdige Robert Cray stond als fan tussen het publiek. Dit nummer nam Robert Cray op met zijn twee grote helden. Albert Collins, Robert Cray en Johnny Copeland, Black Jack.

Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, Black Jack. Lonnie Brooks uit Louisiana kwam met alle bluesgitaristen uit Arkansas en Mississippi naar het beloofde bluesland Chicago. En hij was na Buddy Guy de tweede gitarist uit Louisiana die succesvol werd in Chicago. Lonnie Brooks, Wrong Number.

Lonnie Brooks, Wrong Number. Jeff Healey uit Canada had een internationale hit met Angel Eyes en met zijn band Blue Direction was hij het huisorkest in de Colonial Tavern in Toronto. Later ging hij verder met de Jeff Healey Band en hij overleed in 2008 op 41-jarige leeftijd. De Jeff Healey Band, Blue Jean Blues.

The Jeff Healy Band, Blue Jean Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Bluesband, dat is een Engelse bluesband met bandleden uit Manfred Mann, John Mayles Bluesbreakers, John Lee Hooker en de band Family. Ze hebben 24 albums gemaakt. Dit nummer is geschreven door Dave Kelly en hij kwam uit de John Dummer Bluesband. De Bluesband, Leavin'.

0: ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met Jan Mulder. De man die van Winschoten naar Brussel ging, toen naar Amsterdam en nu in Bussum woont. Van voetballer word ik columnist. Een man met hele eigen opvattings.
2: Laten we eerst even zeggen dat we hier bij Jan Mulder thuis zitten.
0: In zijn schitterende villa in het groene loven van het Gooi.
2: Ja, Bussum heeft het hart, zou ik wijs staan. En dan denk ik van, als je dat in het Drents vertaalt, dan is Bussum heb het hart. Dus Bussum is geweest. Maar Jan, jij woont hier al, hoe lang? 30 jaar?
0: 30 jaar.
2: 30 jaar.
0: Knap, hè?
2: Ja. Dat is een groot verschil met Winschoten natuurlijk.
0: Nou, Bussum?
2: Ja.
0: Nee. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, ik vond Winschoten, dat was een mooie stad.
2: Ja.
0: Vroeger. Maar nou ook niet meer.
2: En de Mulders. Wat...
0: En de broer, Bussum hebben ze net zo verkankerd als Winschoten. Dat is wel een overeenkomst. Alles gesloopt. Leuk binnen staatje verwoest. Weg. Ja, de Vissersdijk weg. Dommering weg.
2: Dommering, de Blauwe Zaal.
0: Het huis van dominee Visser weg.
2: Ja. Maar hoe was
0: dat? Dat soort dingen, van die karakteristieke dingen. Allemaal weg voor winkelpromenades. Nou ja, koek.
2: Hoe was dat vroeger in Winschoten? Ik bedoel, de Mulders, wat voor gezin was dat eigenlijk?
0: Klein middenstandse milieu, hè?
2: Ja.
0: Ik hield van mijn vader, harde werker.
2: Wat deed je vader?
0: Schoenmaker. Ja. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Heel gek.
2: Gewoon wat waren dat voor mensen, PvdA?
0: Ja, dat is echt... Ja. Ja, dus het, jawel. Mijn vader zat toen zelfs nog een beetje erin, in de plaatselijke Partij van de Arbeid gedoe. En hij is eruit gestapt. Ik weet niet precies meer waarom. Een bepaalde reden. Mijn vader was al vrij impulsief. Iets met de Partij van de Arbeid in Indonesië.
2: Ja, ja, van Heus en zo.
0: Dat was hij het helemaal niet mee eens. Toen is hij eruit gestapt.
2: Ja, net zoals Reels de Beek. Die was het toen ook niet mee eens.
0: Ja. Mijn vader was een principieel iemand. Als ik bedoel maar, je bent links of niet of zoiets. Dat soort dingen. Dat heb ik ook wel van hem.
2: Ja, jij bent ook...
0: Radicaal.
2: Ja, ja.
0: Alles of niks. Ja. Niet met standpunten niet gaan schipperen. Geen compromissen.
2: Nee, zoals,
0: is dat woord?
2: Zoals de PvdA nou.
0: Dat doe je wel thuis.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik moet toch even aan mijn imago voldoen als vrouw, snap je? Ja?
2: Maar ik bedoel, Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel toch wel bekend. Vooral in de sport, hè? Je hebt Klaas.
0: Klaas Nienig was mijn idool van voetbal.
2: En Ari Haan. Ja. En, maar verder kreeg hij toch ook nog wel wat mensen zoals Jean-Pierre Ravi.
0: Ischa Meijer heeft een Winschoten.
2: Ook oorspronkelijk Winschoten.
0: Ja.
2: Koos van Dijk.
0: Koos van Dijk, ja. Maar ja, mijn brood zat er vaak hoor, geloof
2: ja,
0: ik.
2: Ja, nee, maar Koos die
0: Winschoten, het was het drugscentrum van Europa.
2: Nou, dat is het nog wel een beetje. Ik bedoel, als je die Duitsers die komt...
0: De invoer was enorm.
2: Ja, het pleintje en dergelijke.
0: Ja, dat is mij ontschoten.
2: Nou, toen was je al weg, zeker?
0: Ja, dat is echt naar mij gebeurd. Dus mij treft geen enkele schuld. Nee.
2: Nee, want wat Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel uit de...
0: Nou ja, op de een of andere manier was het een leuke, karakteristieke stad. Vanwege de taal, Joodse inbreng.
2: Ja.
0: Winschoten was een
2: hele grote Joodse...
0: Dat Jiddische humor en zo, dat wil ik nou niet meer pronken. En ik heb er ook helemaal niks van meegekregen. Maar toch een beetje wel. Dus het taalgevoel en zo misschien wel. Zo'n soort van humor hebben Winschoten zo.
2: En hoe ging dat? Jij ging naar de lagere school en de middelbare school, denk ik. En
0: ja, lagere school en dan HBS, hè?
2: Ja.
0: Johan Modaanstraat, ook
2: dus
0: weg.
2: Een voetballer met, ook nog een voetballer met een beetje brains dan?
0: Nou, dat heb ik tot later gekregen. dat was toen nog niet echt aan de orde, hoor.
2: Nee, maar ja, jij bent toch...
0: Nee, maar ik was een voetballer met kunst, weet je wel. Brains gaat een beetje ver, maar Ik kocht wel eens een schilderij.
2: Ja.
0: Dat was het.
2: Dan zat je in Brussel natuurlijk wel redelijk. Want dat is natuurlijk toch een heel andere stad als Amsterdam. Ik bedoel, zeker qua grootheid.
0: Ik moest er enorm wennen toen ik hier naar Ajax ging.
2: Ja.
0: Amsterdam vind ik echt een dorp.
2: Ja, vergeleken met Brussel
0: Maar Brussel was dan wel meer burgerlijk en zo, weet je wel. Maar toch, toen ik daar kwam, minder hoor. Dat was toen nog wel leuk. In 64, 65. Dat was dan wel gezellig. Ik vond het heerlijk daar. Ik heb me dan meteen thuis gevoeld.
2: Ja, voelde je...
0: Ook bij die club.
2: Ja?
0: Dat was ook, het is nog altijd een amateurclub.
2: Maar je voelde je daar ook wel thuis? Want ik heb er een paar keer ben ik er geweest met de band en zo. En dan waren er een heleboel van die mensen die verstonden wel Nederlands, maar die vertikken het om het te praten en zo.
0: Dat wel. Maar waar ik bij Anderlecht is, dat is meer een Brusselse club. Dat plat Brusselse dialect. Hè? Van de stok kan nog niet een fatsoenlijk Nederlands of Frans.
2: Dat was toch een vriend van jou wel een beetje? Hè?
0: Jawel, ja. En bij wijze van spreken was dat plat Winschoten. Dus het leek wel een beetje op dat plat Brussels. Heel gek. En ik heb daar altijd. Ik kwam daar in ongeveer dezelfde club als WVV. Anderlecht is een amateurclub. Ook helemaal geen instituut, wat ze zeggen.

0: dat Brussel, ja, ik ben er ook twee geweest met de band. Ja, dat zijn allemaal van die rare verhalen, want wij zijn toen Hotel Ciru, kun je dat herinneren, met die grote...
1: Nee, er zijn ongeveer 1000 hotels in Brussel. Deze heb ik net niet
0: meegemaakt. Nee. Nee. Daar ben wij toen aangetrapt.
1: Ik weet nog wel dat het eerste hotel waar ik kwam was de Prince de Liège. Daar gingen we naar binnen. Daar zat Adamo.
0: Oh, ja,
1: met zijn
0: hondje
1: op schoot. En dat was ook wel een onvergetelijk beeld, om je de waarheid te zeggen. Met een Russisch ei. Prins de Liège, ik heb hem nooit vergeten.
0: Wij zijn twee keer verwijderd uit het hotel vanwege...
1: Dus praat niet over muziek met mij, want dat is echt... Adamo, Rocco Granato.
0: Ja.
1: Ja, sorry.
0: Nee, ik wou het ook niet over muziek hebben, maar toen ben je, dus je bent, daarna ben je hier in Bussum beland.
1: Ja.
0: En jij zit hier nou, en gelukkig ben jij een andere kant op gegaan, want de meeste voetballers in die tijd, een sigarenwinkel.
1: Ja, dat is een beetje betrekkelijk hoor. Ik hoor mezelf ook wel eens zeggen, ik ben blij dat ik niet voetbaltrainer of zo ben geworden, maar aan de andere kant leek me dan wel leuk ook. Kijk, mijn leven is wel een beter. Ik geniet van mijn leven, het schrijven en zo. Daar heb ik wel een soort van talent voor het stukje schrijven. Ik voel me hartstikke goed. Maar toch is het beter voor een mens om te blijven doen wat die is en waar die goed in is. Ik voel dit altijd als een soort van surrogaat. Dat is misschien onzin. Maar ik ben net geen. Ik doe wel eens deskundig over het voetballen en zo. Maar dan denk ik ook, wat slaat dat op? Ik ben van alles net de helft. Hè?
0: Maar de meeste lui die werden dan op een gegeven moment, als ze niet meer voetbalden, dan hadden ze dan toen in die tijd dan had je een sigaren zijn.
1: Ja, maar de pest is ook, je moet ook niet gaan voetballen. Nee. Je moet in je dorp, in dit geval in Winschoten blijven. Schoenmaker. De schoenenzaken voortzetten. Dat is het beste.
0: Dan een beetje Rijn de Graaf in Veendam.
1: Ik heb altijd bewonderingen voor mensen die blijven waar ze zijn. Mijn broer Henk, die zit nog altijd in Winschoten.
0: Met hoeveel man waren jullie toen?
1: Twee, dus.
0: Maar
1: hij was een nakomelingetje. Ja. 11 jaar jonger dan ik. Dan denk ik, Henk, die is een Winschoter. En dat is op een of andere manier heeft een soort kracht.
0: Maar ja, terug...
1: Ik ben zo'n would-be-figuur geworden. En ik koketteer daar nu niet mee. Ik meen het erg. Eigenlijk wel.
0: Heb je er last van?
1: Nou, soms wel. En dan denk ik, wat... Ik bedoel, dat komt ook door je leeftijd of zoiets. En waar is dat allemaal? Waar gaat dat naartoe? En waar heeft dat voor echt een nut allemaal?
0: Daar moet je niet over nadenken.
1: Ik woon in Bussum. Nee, maar ja, soms eventjes wel. Ik bedoel, in Bussum wonen is een keurige laan.
0: Ja, maar ik woon ook in een keurige laan in Rollen.
1: Ja, nou, niet doen.
0: Ja, maar ik kan moeilijk terug naar het rode dorp in Assen. Dat was een echte arbeidersbuurt, hè.
1: Ja.
0: Waar iedereen dus PvdA op de deur had. En, maar ja, dat is inmiddels al lang.
1: Ja, dan maakt het ook niet uit waar je woont of zo. Maar ergens ook, ik heb verder niet zoveel met Bussum. Ik ken niet weinig mensen. Dan meer in Amsterdam. Maar ja, dat ben ik ook niet echt.
0: Nee, en Winschoten kun je die weer terug. Want iedereen... Dan denk je van, dat was toen mijn stadje.
1: Ja, dat wil ik nou ook niet meer. Mijn moeder woont er nog. Dat komt ook door dat gesloop van die stad. En die hele stratenweg. Dan ben je er toch minder mee verbonden. Meen ik, als ze dat zo hadden gelaten... Dan zou ik daar bij wijze van spreken vaker naartoe gaan. Of dan ben je er meer...
0: Kom je er nog wel eens, hè?
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Je moeder woont daar maar...
1: Ja.
0: Nee,
1: ik heb geen vrienden of zo. Ja, Henk en zijn vrouw. Maar dan houdt het ook wel op.
0: En verder...
1: Maar die vrienden die ik toen had, die zijn er ook allemaal weg.
0: Die wonen ook niet meer in Winschoten.
1: Dat is ook weer zo'n probleem. Ja. Die hoorde ik wel eens... Van mijn moeder dan ook, dat is Oost-Groningen. Dat heeft ongeveer de grootste werkloosheid, dichtheid, hoorde je dan van het land. Maar ik vond dat eigenlijk wel aangenaam, hè. Geen industrie, geen NAVO-basis, geen helikoptergedoe, geen magneetzweefbaan er naartoe in godsnaam. Mooi, alleen, dus de dorre land. Dat vond ik mooi. Ja, mijn moeder zegt dan ook, ja, dat Jan, alle jonge lui gaan weg. Ja. Die moeten werk hebben. Dus er zit ook weer iets in. Dus dat zo'n windschoten volgepropt wordt met HEMA's en dingen. Dat heeft economische zin, maar ja. Ik vind het verschrikkelijk.

0: Ik hou van windschoten, maar het zegt me ook weer weinig. Dat kan het heel moeilijk onder woorden brengen.
1: Dus je bent eigenlijk toch een soort van zwerver geworden.
0: Ja, maar dat ben ik ook niet. Ik ben een avonturier. Ik hou niet van reizen.
1: Nee. Maar je hebt het wel druk natuurlijk. Ik bedoel...
0: Nou ja, ik ben echt... Daar hou ik wel van. Ik ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant. Dat is, ja.
1: 30 jaar in Bussum.
0: Nou, jij weer. 40 jaar met je vrouw.
1: Ja. Nou ja, ik ben ook met de Groningse woningzamen.
0: Ja,
1: uit Appingedam.
0: Ja.
1: Dus,
0: oh ja?
1: Ja, maar het is wel...
0: Ik kwam laatst...
1: Het is wel goed van mij.
0: Onze premier Kok tegen, die zei... Je hebt ook een Groningse vrouw.
1: Oh ja, is die van... Zei, van
0: Sappemeer.
1: Oh ja,
0: zijn vrouw. Ik ook. Ja? Hij zei, goed hè. Ja. Hij zei, je moet ze even leren kennen. Maar dan gaat het ook nooit meer voorbij.
1: Nee, voor mij is het wel goed. Want zij is rechter door zee en zo. Dus, ja. En het is ook een van de weinigen waar ik naar luister trouwens, moet ik je zeggen. Weet je wel, zo met Drenthe ook, weet je wel.
0: Dus je zit hier bij een vrij saaie iemand.
1: Boah.
0: Eigenlijk wel, ja. Ik heb dan wel een beetje zo halve bekende Nederlander gedoe, maar ja.
1: Ja, maar iedereen kent jou wel natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ook door Baan en Verdorp, natuurlijk.
0: Ja, die televisie, dat is verschrikkelijk, ja.
1: Ik kijk er wel eens naar. Soms denk ik ook wel van... Ik koop een stelletje verhuurd belangers, weet je wel.
0: Nou ja, aan de ene kant vind ik het altijd gezellig om daar naartoe te gaan. Het is een soort wegwerpenartikel, s'avonds om 11 uur. Dat is wel iets leuks, vind ik. Die gaan er met plezier naartoe. Maar ja, dat nou je levenswerk... moet worden op het eind van de carrière. Ja, dat is... Ja. Maar je moet je schikken, hè. Dat vind ik wel. Ik schik me in wat me op mijn weg tegemoet treedt.
1: Het giet zoals het giet.
0: Ja, zo is. Ja. Ik hou van ik ben geen zoeker of zo. Het voetbal ook. Ik heb me altijd als 6-jarige jongetje... een voetbalster gevoeld. Nou, dat is er wel half uitgekomen. Het vervelende met voetbal is dat stopt. Net zoals met balletmensen. Ja. Je bent 30 en het houdt op.
1: Ik heel erg veel van voetbal, maar bij mij gaat het helemaal weg en zo, op een of andere manier.
0: Nou ja, die sport is helemaal veranderd.
1: Ja.
0: Dat is die commercialisering en veel te veel op televisie en zo.
1: Nee, ik kijk niet eens
0: meer.
1: Het
0: spel zelf ook is beter geworden.
1: Het is wel beter geworden.
0: Sneller, maar dus daardoor minder aantrekkelijk.
1: Ja.
0: Weet je hebt minder speler als Piet Keizer of Robbie Renzebrink. Een lange dribbelen, dat kan niet meer. Je wordt onderuit geschopt. Voordat je als publiek ervan kunt genieten, ligt het spel alweer stil. Dat is een beetje de makker van het moderne voetbal. Het zijn twee legers die tegen elkaar opbotsen.
1: Ja,
0: bij wijze van spreken is de techniek beter nu. Maar je ziet het minder. Je kunt niet meer genieten van een mooie klassieke aanval over de wing.
1: En het is ook langzamerhand is het ook ja. Ik vind het de bijsmaak van voetbal. Voetbal is niet meer. Ik ging nog wel eens kijken bij de pupil van Achilles. Dat vond ik dat prachtig op zaterdagmiddag. Dat deed nog iedereen zo als het bedoeld was. Maar als ik dan naar die grote wedstrijden zit te kijken, dan denk ik van... ik heb het wel gezien of zoiets.
0: Ja.
1: Ik vind ook niet dat het echt beter is geworden. Ik bedoel, zo'n elftal wat nou voetbalde bijvoorbeeld tegen Turkije, dat vond ik niet zo goed als...
0: Maar staat tegenover. Ja, nee, maar precies. Dat hebben we meer dan genoeg gehad. Cruijff, Van Basten, dat komt echt niet meer terug.
1: Nee.
0: Dat was echt de wereldtop, hè. Voor zo'n klein land als Nederland, geweldig. Dat komt niet terug. Dan moet je al zo'n mazzel hebben met één zo'n fantastische speler.
1: Ja, een Kluivert kan eigenlijk ook niet tegen.
0: Nee, dat is echt allemaal zoveel minder dan Van Basten en Cruijff. Kluivert, ik was veel beter.
1: Ja, want ik zeg dat gisteren aan iedere keer.
0: Van die... Ja, sorry, kan er geknipt worden. Want het zetten ze in advertenties.
1: Ah, ben je bezorgd,
0: voor het radioprogramma Jan Mulder, dubbele punt.
1: Nee, dat weet.
0: Ja. Ja, eigenlijk wel. Nee, maar nee, Kluivert heeft het net niet.
1: Kwam jij vroeger wel eens bij Dommering?
0: Ja.
1: Je werd, Dommering had, dat was dan vroeger de blauwe zaal, had je.
0: Ja. Maar nou, goed, dan ging je naar de bioscoop, hè.
1: Ja.
0: Dat is wel een soort nostalgische
1: wat
0: plek.
1: Wat is daarmee gebeurd bij die Dommering?
0: Nou ja, daar staat nou een HEMA. Weet je, dat is toen door projectontwikkelaars.
1: Dus het is opgefikt, hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, dat was eigenlijk ook een dubieus brandje. Ja. Om je de waarheid te zeggen, dat heb ik nooit echt geloofd. Ik heb later nog wel... zocht Dommering zelf, George Dommering.
1: Contact George,
0: ja. Die is laatst overleden trouwens. Contact met mij, hij heeft me wel eens dingen opgestuurd van Dommering, oude foto's. Maar dan merkte ik ook aan dat die brand... Het ging hem niet echt aan het hart. Ik lag met tranen, maar de baas zelf, Dommering zelf, die vond het wel best.
1: Ja.
0: Snap je? Ja, dat vond ik een beetje...
1: Ik weet nog wel dat wij dat
0: leuke mensen, maar dat was een tikje.
1: Wel eens moesten spelen. En dat kon dan alleen onder het mom van dat er... dat werd je ingehuurd door een dansvereniging. Want anders mochten die middag daar, smiddags, dat was een marineel. Die mochten daar anders niet zijn. Ging onder een soort van camouflage. Dan kwam er eerst een man en die vertelde, dit moet je lid van die dansen. En die zei, nou vanmiddag dan dit en dit en dat. En dan kwamen wij daar en dan... stond het helemaal vol, maar het had niks met die dansen. Dat ging waarschijnlijk om een vergunning of zoiets. Maar, en dat was dan altijd bij George Dommering. En het was altijd wel heel gezellig daar. Ik vond het een prachtig mooi oude zaal.
0: Ja, ja. Nou zeker die bioscoopzaal.
1: Ja.
0: En de blauwe zaal, ja, was ook van dansleus.
1: Daar zag je Koos van Dijk staan en Arie Haan en zo en al dat soort figuren toen in die

0: Bij de haan heb je niet zoveel zeker of wel?
1: Nee. Nee, maar die was ik jonger dan ik.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog wel eens ruzie mee gehad.
0: Ja, want ik zeg maar in Stuttgart met carnaval.
1: Maar toch later is het wel goed als ik hem nu tegenkom. Jawel, ja. Ja. Maar dat is ook zo iemand die, die komt uit Winschoten, maar die daar heb ik nog nooit één woord plat Gronings mee gepraat. Die doen dat niet.
0: Die doen
1: snapt
0: dat niet.
1: U?
0: Ja.
1: Weet je, opeens zijn ze dat kwijt.
0: Ja,
1: weet je, Arie was ook iemand die was een week bij Ajax en
0: sprak je
1: sprak Jordanees.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: waren dus de echte Amsterdam, of tenminste denk je dan.
1: Ja, maar goed, dat is ook wel weer vertederend. Ja. Maar ja.
0: Grote jongen gaat naar
1: stad. Nou, ja. Ik heb wel bewondering voor zijn carrière.
0: Ja.
1: Geweldig. Die was beter dan men hem toe. Dicht. 7 Europa Cups of zo.
0: Ja. Kampioen met Anderlecht.
1: Ja, die had minder talent dan ik, maar veel grotere carrière eigenlijk. Dat is dan ook wel een beetje toeval hierna dat je in een goed elftal belandt. Maar ook, dat is ook niet helemaal toeval. Goede voetballer.
0: Ja, dat was wel.
1: Toen hij naar Anderlecht ging, daar heeft hij zich echt ontwikkeld. Bij Standaard Luik. Dat is echt een spielmacht en een kracht.
0: Ja, die doelpunt tegen Argentinië, die herinneren zich ook.
1: Nou ja, dat soort dingen. Dat is wel legendarisch. Duitsland en Italië.
0: Ja, die bal van Medjo, 35 en zo.
1: Nou, dat was toch mooi.
0: Ja, nee, maar die Zoff.
1: Die Meijer, die keeper Zoff, van Duitsland.
0: Zoff en Meijer.
1: Zo, ja.
0: Ja, was wel goed. Ja.
1: Geweldig. Ik geloof dat ze op Anderlecht nog altijd Argentinië zeggen als iemand van ver schiet. Ja. Maar mooi, hè? Echt, dankzij Arie.
0: Ja. Die andere jongens, die ken jij dus verder. Koos, die ken jij dus verder niet zo goed.
1: Nee. Nee, die zag ik dan altijd wel door de lange straat lopen. Ja. Maar dat is ver voor de tijd van Herman Brood. Dus, ja. Daar ben ik verder bij. Maar ik was ook niet iemand die in een scene zat of zoiets.
0: Nee.
1: Ik was echt een keurig jongetje, een dromer van een voetbalcarrière bij Real Madrid.
0: Ik droomde. Een soort van jongensboer.
1: Ja, ik was een Bob jongetje, Evers. Keurig jongen.
0: Bob Evers,
1: nou ja, dat las ik ook wel.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Arie van der Heijden, of wie schreef die? Willy van der Heijden.
0: Willy van der Heijden, ja.
1: Maar die zo iemand was ik. Ik zat echt niet achter meisjes aan of het café en mooi. Voetbaldromen.
0: Ja. Ja, dat was toen ineens afgelopen met de blessure toen in...
1: Ja, dat heeft mijn één kant...
0: Dat heb je al natuurlijk wel...
1: Maar dat heeft mijn één kant dus...
0: pijn gedaan, toch wel? Ik
1: vond dat toen verschrikkelijk, maar ook... Ik weet nog wel dat ik heb toen een half jaar een beetje thuis zitten mokken of zo. Weet je wel, je weet ook niet wat je moet doen. Ik wilde toen een kunsthandel of zo beginnen. Ja. Weet je wel. Ik geloof zelfs ooit een antiekzaak. Ja, gek hè. Maar toen vroeg iemand een keer een stukje te schrijven. Toen is mijn andere leven begonnen. En ik heb er ook nooit over ingezeten. Dat ik niet meer speelde. Terwijl ik zo van het voetbal hield.
0: Maar je hebt
1: heel
0: verder,
1: vreemd.
0: Ja, en je hebt verder ook niet nagedacht over van... Je hebt nooit iets gepland en zo.
1: Nee.
0: Dat vind ik mooi.
1: Weet je, dat is
0: dat
1: dan ook...
0: Dat vind ik mooi.
1: Jawel, maar dat is dan... Alhoewel, wij verdienden niet zoveel. Maar dat komt dan ook wel een beetje... Doordat ik heb toen die keus om voetbalprof te worden... wel bewust genomen. Dus dat ik niet door ging studeren. Omdat ik veel geld verdiende in die tijd. Zo. Dus ik niks plannen. Dat komt een beetje met de steun in de rug van een soort... bedrag waar ik toen van Anderlecht kreeg. Een soort financiële steun. Weet je wel. Ik zei, nou, ik zie wel. Ik ben niet helemaal gek. Ik red me altijd wel. En ik ben inderdaad ook geen ambtenaar die alles voor...
0: Ik vind het leuk dat iemand dat niet plant en zo. Dat vind ik goed.
1: Maar goed, dat is niet alleen van mij, hoor. Dat doet geen enkele voetballer. Ik heb het nu wel eens met Juri, mijn zoon. Ja, die
0: lijkt wel op jou.
1: Ja.
0: Heeft ook iets... iets
1: een soort windschoten motoriek. En hij praat bijna
0: ook. Ja, maar heeft ook een soort van non-voetbal humor of zoiets. Ja. Een andere soort van... Ja. Van scherpte en...
1: Nee, maar ik merk aan hem dat hij ook niet weet wat hij straks moet doen, hoor. Want dat is juist ook wel een kracht, dat loopt wel los. En ik heb wel vertrouwen in jullie.
0: Hij zit natuurlijk daar bij een prachtige club, want dat vind ik nog steeds de mooiste club van Duitsland natuurlijk.
1: Traditionsverein.
0: Ja, traditionsverein. Ja. En de Kolenport, hè.
1: Ja. Ach, man.
0: Ja, kom je daar wel eens?
1: De laatste 2 jaar minder, omdat Joeri was zo geblesseerd ook. Hè. Maar nu wel weer, ja. Mijn vrouw gaat er vaker naartoe.
0: Woont hij daar ook?
1: Moet hij. Nee, Joeri woont in Enschede.
0: Hij blijft op en neer gaan.
1: Ja, maar ja. 3 kwartiertje nu. Ja. Zijn vrouw houdt erg van Enschede. Een Noorse. Maar gek op Enschede. Praat Turkers. Een Noorse die Twents praten, dat kan ik je aanraden, hoor. Dagelijks genot.

0: Maar ik vind dat wel mooi. Ik bedoel dat mensen, Jean-Pierre Ravie, die zei gisteravond, die zei iets van, ik schrijf die gedichtjes omdat het ordent, de chaos die het leven eigenlijk is, ordent die daar. En als je Hanna Koer dan hoort, dat is de dirigent van de Wiener Philharmoniker, die zegt ook iets zoiets over muziek. Van buiten is het chaos en door die muziek kan ik het ordenen. Want je weet toch nooit hoe het afloopt natuurlijk. Hè? Dat is een wel een beetje
1: griezel.
0: Nee, maar
1: ik hoorde hem ook zeggen, ja, dat die, want het ging over de dood.
0: Hè? Ja, ja, ja.
1: Dat hij het wel fijn zou vinden als hij in zijn werk voortleeft.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, is...
1: dat heb ik niet echt. Nee. Jij?
0: Nee, ik ook
1: of
0: niet.
1: Of wil je nog altijd dat ze nummers draaien als je 100 jaar dood bent? Nee, interesseert het je?
0: Nee, dat
1: die hoor ik of toch, wel een beetje?
0: Die hoor ik toch niet weer.
1: Nee, maar andere mensen.
0: Ja, nee, daar denk ik nooit over na. Nee. Nee, dat lijkt mij niet, zo ben ik helemaal niet.
1: Het lijkt me ook een hopeloze opdracht, want zelfs om Shakespeare of zo. Dat is over 300 jaar ook vergeten.
0: Dat wordt ook niet gelezen.
1: Het is echt niet de café in Bussum was.
0: Ik heb de complete...
1: De Shakespeare.
0: Ik heb de...
1: Ja.
0: Ik heb de complete works, maar ik ben niet verder gekomen als de Tempest of zo, of de Storm. Weet je wel, dat is de eerste meteen.
1: Nee, maar goed, dat is dan, want die heeft een oeuvre.
0: Ja.
1: Dat is onsterfelijk, is
0: ik
1: die man.
0: Ik denk wel,
1: maar, ja.
0: Mozart en zo, die blijven ze wel spelen. Dat kan niet anders. Dat is zo goed. En Bach en zo, dat overleeft het wel. Dat vast wel, ja. Maar wij niet. En...
1: Maar ja, misschien heb je ook ongelijk dat QB en de Blizzards...
0: Het wordt wel veel gedraaid op begrafenissen, hoor ik.
1: Ja,
0: nee, maar Blizzards wordt veel gedraaid op begrafenissen, sommige nummers. Ja. Dat denk ik, ja.
1: Nee, om de boel nou te ordenen.
0: Ja.
1: En om het leven in het jaar. Nee, ik vond het een beetje gekunsteld. Maar misschien, ja, voor hem geldt dat misschien wel, voor mij niet.
0: Ja, nee, maar. Dat is de uitkomst, dat je toch niet op een gegeven moment weet wat je dus overkomt. Omdat, ik had het er vanmiddag met Albert nog over. Onlangs naar dat rapport Oosting en zo. En ja. Mensen die van de ene dag die er niks aan kunnen doen, dat het zomaar gebeurt. Dus het leven is natuurlijk wel heel betrekkelijk.
1: Misschien wel die mensen die er niks aan kunnen doen?
0: Nou, die mensen die daar in die wijk wonen, in Enschede natuurlijk.
1: Oh, ja.
0: Dat. Dus dit kan maar zo over zijn. Dus. En wat dat betreft leven wij natuurlijk wel aardig en zo. Ik bedoel, je denkt er verder ook niet meer bij na, gewoon.
1: Nee.
0: Het gaat gewoon zoals het gaat.
1: Ja. En maar soms denk ik wel, om er een beetje zin aan te geven, kan soms ook geen kwaad.
0: Nee.
1: Maar ja, wat is dat? Ja, wat is dat precies?
0: Dat is moeilijk.
1: Zin, ja.
0: Sean Connery zei al, van, je moet niet zo gauw je gaat denken hoe oud je bent, dan is het mis. Dat vind ik ook eigenlijk wel. Ik ben, met een dag ben ik 60. Dank u wel.
1: Maar je ziet er nog geweldig uit.
0: Maar ik denk er verder nooit bij na eigenlijk. Van, heel af en toe heb ik wel...
1: Adriaan Morriens helaas. Ik ben 88, maar ik zie nog haar dus 78. Ja. Dus je kunt nog wel even vooruit.
0: Maar...
1: Het beste is gewoon zo snel mogelijk dood.
0: Ja.
1: Dat meen ik ook nog. Dat je geen tijd hebt om eraan te denken.
0: Ja,
1: nee. Roes. Maar dat schijnt ook nog wel echt zo te zijn. Ik heb me wel eens aan mijn oma gevraagd, die ook 88 was. En hoe was dat? Ja, een flits. Maar ja, ik vertel oud nieuws. Ja. Maar ja, geef me even zin in het leven, Annie.
0: Nou ja, ik heb. Ik maak gewoon muziek en dat vind ik leuk om te doen. En waarschijnlijk is dat ook meteen de zin gewoon.
1: Ja.
0: Als je maar een beetje naar je zin hebt.
1: Maar ja, ik voetbalde dus en het was leuk om te doen, maar dat doe ik niet meer. Nee. Dan schrijf ik stukjes voor de Volkskrant.
0: Maar,
1: is dat zinvol?
0: Ja, ik weet niet, als je er zin aan hebt.
1: Ja.
0: Dan.
1: Ik heb er wel zin in.
0: Ja.
1: Het is toch geen grootse worp?
0: Ja.
1: Soms dan denk je toch, ik moet meer. Ja, dat veeg ik ook meteen van tafel.
0: Ja, ja maar meer willen mensen altijd gewoon.
1: Ja, maar meestal bedoelen ze dat dan materieel.
0: Ja, dit.
1: Ja. Ja, daar gaan we niet om.
0: Nee, daar heb ik ook... Heb ik,
1: weet je wel, dat je... Zelfs het feit dat je je talent helemaal moet... uitputten, hoe zou ik het zeggen, benutten, weet je, want dat vind ik zelfs niet eens. Maar, ja, het is gewoon moeilijk.
0: Ja, ik vind, ik heb dat toch altijd nog wel, ik zit ook wel eens van thuis van, godverdorie, weet je wel, maar dan pak ik het toch maar weer op. Het is wel moedig hoor, vind ik van mezelf altijd. Maar ik wil ook niet verzuipen in de ellende.
1: Maar ja, goed, waar zei je dat jij woonde? Rolde?
0: Pak ik het toch maar weer op. Het is wel moedig hoor, vind ik van mezelf altijd. Maar ik wil ook niet verzuipen in de ellende.
1: Maar ja, goed, waar zei je dat jij woonde?

0: meer als een soort van koffer die uit in en uit werd gepakt.
1: Ja.
0: Dus ik heb natuurlijk bij die band wel alles gezien. Ik ben van Zweden tot aan Gada meer geweest. En ik ben in Tsjechië geweest met die club.
1: Ja, maar je had geweest.
0: Ja.
1: Ja, als je,
0: nu reis ik nog altijd rond. Dus dat is natuurlijk wel...
2: Ongeveer door Drenthe.
0: Nee, door Nederland, België. En ik kom dan geregeld overal. Want ik heb toch wel een soort van... Ik hou wel een beetje van klassieke muziek. Dan ga ik eens Bach achterna. Dan ga ik eens naar Leipzig, naar de Thomaskirche. Of ik ga eens kijken in Praag, waar ik een fantastische stad vind.
1: Ja.
0: Naar de Villa Vitramka, waar dan de Mozart en Budapest en zo. Dat vind ik. Ik hou wel van dat oude, een beetje vergane glorie van de KNK-monarchie, weet je wel. De Habsburgers en zo. Dat vind ik mooi. Gewoon met mijn vriendin daar in de Augustinerkeller met een verlopen accordeonist zo.
1: Ja.
0: Weet je wel. En dan hij nog even, ik zeg, ik moet even mijn haar kammen en zo, weet je wel. Die man kan helemaal niet spelen, maar ik vind het prachtig, zo'n man in zo'n. Daar hou ik wel van dat soort reisjes en dat soort melancholie. Daar zit het wel een beetje in. Ik hou wel van dat soort grandeur. Van voorlopig grandeur, althans.
1: Mm.
0: Dus ik ga wel vaak op reis. Mm. Maar ik doe er wel wat mee. Ik kijk wel... het is altijd een soort van nut. Maar ja, daar kun je dan ook weer over twisten.
2: Ja, nutteloos, zinloos.
0: Ja, kijk, je kunt natuurlijk ook, zoals Erwin en ik in de auto zitten, Erwin Java. Ken je André nog? Was een goede voetballer. André
2: Java.
0: Ja. Ja.
2: Zo'n donker, zo'n jongen. Ja. Zeker wel.
0: Ja.
2: André Java.
0: Ja. Maar Erwin, die speelt gitaar bij mij. En wij zitten ook altijd in de auto al 14 jaar. En dan hebben we het ook over de besprekende toestand in de wereld, à la Hilterman van vroeger. Maar op laatst deugt er natuurlijk niks meer, behalve wij tweeën.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel graag. Ja, uiteindelijk deugt dan niets meer, weet je wel. Alleen kut is oké, zeg ik dan.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jan Mulder, die was van Screaming Jay Hawkins, The Bushman Tucker, van Lou Reed, Vicious, Beautiful Day van U2, en nog een nummer van Screaming Jay Hawkins, In My Heart. Wij gaan verder in Harry's historie. En een deel van zijn historie ligt op de TT.
0: Assen, dat is natuurlijk de TT. Als je Assen zegt, dan zeg je ook de TT. Nou... toen ik een andere jongen was, toen mocht ik voor de eerste keer met mijn vader naar de TT. En dat was uiteraard Bartelsbocht. Dat was nog het oude circuit, 17,5 kilometer lang. Maar als handig jongie op de Noorderzingelschool, wou je ook altijd naar de keuring toe. En die was op marktrein. En dat was voor kinderen natuurlijk heel wat. Want die coureurs die reden dan gewoon op de modder door de stad heen. Richting het marktcafé. En daar tussen de touwen in, daar was op een gegeven moment was dat de keuring. Nou ja, je wilde dan zo gauw mogelijk uit school en je stak je vinger dan op bij juffrouw Paul en zei van ik moet naar de wc. En dan kon je net voor de bel wegweten en dan kon jij een mooi plaatsje bemachtigen op die keuring. Nou, wij liepen op de Bellestraat en op de Bellestraat dan had je bij Harm Wendley, de oude café Parkzicht, dat heette vroeger een café van Harm Wendley, daar zat Gilera altijd met de coureurs en buiten werd er dan aan die motors gesleuteld. Er stond altijd een koppel volk op. En wij rieden op de Bellestraat, wij rieden richting het oude circuit. Want wij wilden het eerst hebben over het oude circuit hebben en over de bocht van Bartels. Hoe komen ze nou aan die naam, de bocht van Bartels? Nou, Bartels dat was een boer en die zat op het uiterste puntje van de Bellestraat. Waar wij nou ongeveer rieden, we zijn nou bijna aan het eind van het bos. En we komen nou bijna bij die legendarische bocht van Bartels aan. Bartels is er niet meer, de boerderij is al lang voort en ook de bocht van Bartels, ja, die is er eigenlijk niet meer. Je kunt hem eigenlijk nog wel zien, hij ligt eigenlijk aan de andere kant van de weg, want het circuit, het oude tracé, daar liggen nog wel. Het is de secundaire weg langs de weg naar Hooghaal, daar ligt nog een gedeelte van het circuit. Kijk, waar wij nou bent, dat was ongeveer de bocht van Bartels.

0: resort waar nou eigenlijk eigenlijk het stoplicht is. Hè? Dat, hier rijdt de boerderij staan van Bartels, hier ongeveer, hier direct naast het stoplicht. En aan de overkant, daar heet die secundaire weg. Dus daar moeten we eigenlijk in opzien te komen. En dan rieden wij deur richting Olle Tol. Want daar was ook een radiopost. En je had een aantal van die radioposten. De hoofdpost die was natuurlijk op de Haar. In zo'n holtlokje, daar zat de legendarische Piet Nortier. En die had een aantal secondanten hier zo links en rechts op het circuit zitten. En Oude Tol, dat was er een van. Nou zou je zeggen, Oude Tol, wat is dat? Nou, de Oude Tol, dat was een altolhuis waar de weg een bocht maakte. Twee bochten zag je, één naar rechts en één naar links. Wij kunnen hier zometeen op die secundaire weg komen. En daar zat ook een verslaggever en die deed dan op een gegeven moment een kont van hoe de race zich ontwikkelde. Maar je moet nagaan dat het veel meer, we moeten niet links, Albert. Dat het veel meer een uitputtingsslag was als wat het nou is. Ik bedoel, het is nou allemaal super commercieel. Toen had je dus een stuk of 5 teams die allemaal 4 renners brachten. Norton, VeloZ, AJS. De Italiaan ook al met Mondial en zo. En Morini en later MV en Gilera. Dus je had allemaal fabrieksteams. En ja, er waren nog geen 24 man, maar er knappen gewoon wel dik in de 30 voorbij. Dus dat was dan het was een soort van echt de TT, een Tourist Trophy. Ik bedoel, de naam is eigenlijk ontstaan uit een nog eerder circuit. Dan lag er tussen Rolde, Grollo, Schoonloop, Borger in. Er waren nog echt veel oude motorfietsen. En dat was helemaal een Tourist Trophy natuurlijk. Nou, wij rijden hier nou op dat oude circuit. Want dit tracé dat ligt nog precies zo. En we gaan nu richting Oude Tol. Het mooie verhaal van Oude Tol is eigenlijk dat daar ook veel lui op een gegeven moment wel de bocht uitzeilden. En een bijzonder verhaal is eigenlijk dat Carlo Bandirola op een experimentele MV 6-cylinder daar in de braad vloog is. Dat was een hele consternatie. Nou, we zijn nu bijna. Nou komt hij bij de Oude Tol. Ik zal meteen dan zelf hier de bocht aan. Legendarische plekken, Tolhuis, dat stiet er nog een beetje. Kijk, je kunt het zien. Neem je deze bocht naar rechts. En dan kom je hier zo bij het Tolhuis uit. Dat stiet er nog steeds.
1: Garrit-Jan was nog een echte zuiver ouderwetse Drent. Echt zo iemand waarvan je in de landschap nog maar zo'n paar meer over bent. Hij had een vrouw en zijn kinders. Verder een motor aan heel al ding. Waar hij elk jaar in de zomer op naar de TT toe ging.
2: Naar de TT, op het circuit van Assen. Op een warme zomerdag.

Elk jaar pakte weer zijn knalpot en hij dofte nog eens op. En tot vrouwen en kinderen zeggen, wij trok weer naar Asnop. En zit de tank dan weer voor benzine, dan is stellig niet tevreden. En tezamen op de motor trek ze op naar de

Ik weet zeker dat hij nogal weer op hydrocolon zit. Boerderij is er vergeet door die snelle motorrit. Die is straks weer zal beleven, bij uw hand in de bocht. En nog rukken vol behang al.

0: Nou, wat bleef er nou? Wat is dit, Dina? Oh. Noem ik zeggen, wat is dit? Ik wist geen toon, geen idee met toon. Hey, het is alweer voorbij. Het is crimineel, die moet er in de ring. Naar de TT, op het circuit van Assen. Op een warme zomerdag.
1: En dan ging men zo rechtdoor. Met nog een paar, geen echte haakse bochten. Gewoon af op Hooghal. Dan ging ze ook door het dorp heen natuurlijk. Hè. Dat was het mooie. Ik bedoel, het was een beetje man, zou je als kunnen zeggen. Ja, dat circuit is nog veel langer, maar dit leek er een beetje op. Trouwens, man is ook naast de Nederlandse TT is dat geloof ik de enigste race die zich ook TT mag noemen. Maar de enige Grand Prix die zich TT mag noemen, dat is de Assen TT. Dus dat is een heel bijzondere race altijd. Maar het mooie was eigenlijk dat je toen nog de geur van benzine en olie aan de mensen kon afruiken. En dat men Castrol stookte. En wat dan later ook kocht werd. De lui op poegen en zo. En dan kon je in Assen dan ook tijdens de TT-week, dan wist je al ongeveer hoe laat het was. Of daarvoor. Of mensen die hadden een knieper met een schoenen, met een erdaldeurtje aan het voorwiel. Met een touwgie en dat maakte dan ook lawaai. Ze hadden natuurlijk nooit door dat je minder hard geeft, want dan gaat weerstand. Maar dat klapperde, of een stukje karton, dat klapperde dan mooi. En dat was een hele leuke sfeer, was dat altijd met die TT. En als Assenaar. Was dat een. Ja, dan zat je eigenlijk wel al maand van tevoren van jongens, nou gaat het gebeuren. Hè? En je ouders die gingen ook de stad in en die kwamen dan thuis met nougat van de kermis of met suikerspinner, met oliebol. De kermis die was in het begin ook helemaal niet op het marktrein, maar op de Kollerslaan en in de Marktstraat en op Kerkplein. Dus het was een heel ander gebeuren dan nu. Het was veel meer een volksgebeuren. Hè? Mensen sliepen al vet van tevoren. Bij de boeren doet dat ze nou nog wel, maar een aparte campings. Maar nu, toen gingen ze eigenlijk gewoon met een stuk plastic of een zeil. Die gingen ze al bij de boer liggen en hier op Graswijk en overal. Dan kon ze het ook, als je maar vlug genoeg was, kon je het ook gratis bekijken en zo. En we gaan hier nou Hooghal in. Nou, hier, dit is de hoofdstraat van Hooghal, daar ging men zo doorheen. Dat ging dan toch nog wel vrij hard, want dat. Toen zaten ze ook al dik boven de 200 met die 500 cc's en die 3,5. Want de 3,5 had je toen ook nog. Het waren vier racen. Ja, de 124 had je toen. Ooit nog een keer gewonnen door Dick Renoy op Meizing. Ik ben in 1948 of 1949, daar wil ik afwezen. Ja, de 2,5 was het niet. Ja, toen de 500, de 2,5 is er ook later dan weer bij kwam. En de 50 cc. En de zijspan uiteraard. Kijk, en dan ging je hier zo ons café toe, ging je rechts. Hij is zo'n Haakse bocht en hier zaten mensen gewoon op het terras te kijken, hè? Met een glas bier. Hoe ze hier, op dit is eigenlijk, nee, je moet helemaal terug naar 1 natuurlijk. En hoe ze hier deze kaart weer opgingen. Hier bij het café, er was ook nog een gedeeltelijk hotel, daar zat geloof ik ook. Daar zat ook altijd, ik geloof dat Norton was, dat die daar al die zat. En die mensen die waren buiten ook aan het sleutelen en zo, die monteurs en zo. En een fabrieksteam was toen heel anders dan een fabrieksteam nu. Ik bedoel, daar gaan om miljoenen en om. En toen, toen was dat. De fabriek die had een paar monteurs en een paar coureurs en dat was het dan wel. En dat was allemaal niet zo. Geen computers en allemaal niet motoren waarvan je. En banden waar direct de warmte van opgenomen wordt en al dat spul. Het was wat meer romantiek. Het was de romantiek van de. Nou, van de gewone man, zoals je nou eigenlijk op een motor zit en ook nog iets, zou ik maar zeggen.
2: De muziek die jij hoorde toen als Harry het had over de TT, die was van Henk Platje. Op vakantie naar de TT. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
4: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: The Outsiders uit Amsterdam, dat was de band van gitarist Ronnie Splinter en zanger Wally Tax. De band had top 10 hits met Keep On Trying, Touch en Summer Is Here. En ze stonden in het voorprogramma van de Rolling Stones in Den Bosch. Dit nummer eindigde 4 in de nationale top 40. The Outsiders, Monkey On Your Back.

The Outsiders, Monkey on Your Back. Het is een nummer van Neil Diamond uit 1967 en er verschenen covers van Tommy McLean, Dave Kelly, UB40, James Morrison en Angie Stone. En de cover van zanger Peter Tetterow voor de T-set uit Delft werd de nummer 1 hit in Nederland. Peter Tetterow, Red Red Wine.

Peter Tettero, Red Red Wine. Het is een nummer uit 1959 en het werd opgenomen door Wanda Jackson, Willie Nelson, Marvin Gaye, B.B. King, Aretha Franklin, Luther Allison, David Lee Roth, Joe Bonamassa en Sheryl Crow. En de bluesband Flavium uit Apeldoorn stond met dit nummer 6 weken in de Tipperary, maar het werd geen hit. Flavium, Nightlife.

Flavium Nightlife. De band John the Revelator werd in Haarlem opgericht in 1968. Het is de band van basgitarist en zanger Tom Huijsen en gitarist Frans ten Klei. Dit is een nummer van B.B. King uit 1967 en het werd ook opgenomen door Livin' Blues, Fleetwood Mac, Little Milton, Larry Davis en Billy Boy Arnold. John the Revelator, Worried Dreams.

John the Revelator, Worried Dreams. Rob Hoeken, dat was een boogie-woogie-pianist uit Haarlem. Maar in de jaren 60 verdween de aandacht voor boogie-woogie. En toen ging hij verder als bluesband. De Rob Hoeken Rhythm and Blues groep eindigde met dit nummer op 11 in de nationale top 40. Drinking on my bed.

De Rob Hoeke Rhythm and Blues groep, Drinking on My Bed. Hu en de Hilltops, dat was een beatgroep uit Den Haag met zanger Hans van der Toren, zanger-gitarist Fred de Wilde en drummer César Zuiderwijk. Zanger Hans van der Toren zou later verder gaan als soloartiest Ralph Anderson. Dit nummer eindigde 37 in de nationale top 40. Hu en de Hilltops, Something You Got.

Who in the Hilltops, Something You Got. After Tea uit Delft werd opgericht door ex-muzikanten uit de T-set, zoals Hans van Eyck en Polle Eduard, maar ook Ilja Gort, de Engelse gitarist Ray Fenwick, Frans Kassenburg en Pierre van der Linden maakten deel uit van de band. Dit nummer werd nooit op single uitgebracht. After Tea, Long Ago.

After Tea, Long Ago. The In Crowd, dat was een band uit Den Haag met zanger Wil van der Hurk. En de band was vooral populair in België en Duitsland. En Wil van der Hurk ging later solo verder als Jerry Lee King. En werkte nog jaren in het buitenlandse nachtclubcircuit. Dit nummer eindigde 34 in de nationale top 40. The In Crowd, I'll Be Free.

The In Crowd, I'll Be Free. Blues Dimension, dat was een uitstekende bluesband uit Zwolle met zanger Leen Ripke en drummer Hans Lafaye, basgitarist Herman Dijnem en toetsenist Helmich van de Veg, die later overstapte naar Kiwi and the Blizzards. Dit komt van het album Blues Dimension's Last Best Album. Blues Dimension, Battlefield of Love.

Blues Dimension, Battlefield of Love. Q65, dat was een band uit Den Haag met zanger Wim Bieler. En de band werd ontdekt door Peter Koelewijn. Ze hadden grote hits met You're the Victor, The Life I Live en World of Birds. En dit is een bluesnummer van Robert Johnson uit 1936. En dat nummer werd ook opgenomen door John Mayall, Eric Clapton, Lucinda Williams, Peter Green, Rory Block en Willie DeVille. Q65, Ramblin' on My Mind.

Q65, Rambling on My Mind. Ferdinand van IJs uit Haarlem noemde zich Oscar Benton en hij speelde jaren met Berghaus als begeleidingsband. Toen hij solo verder ging, werd Tineke Schoenmaker de zangeres van Berghaus. En deze Oscar Benton had een grote internationale hit met Bensonhurst Blues. De Oscar Benton Blues Band. I Left My Blues in San Francisco.

De Oscar Benton Blues Band, I Left My Blues in San Francisco. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle

muziek. De Veldman Brothers, dat was een bluesband uit de regio Zwolle met zanggitarist Gerrit Veldman en organist Benny Veldman, die wegens gezondheidsproblemen niet meer optreedt, en daardoor heeft Gerrit Veldman nu zijn eigen Gerrit Veldman Band. De Veldman Brothers, Leave In.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Veel muziek in deze aflevering van Harris Blues. Uiteraard altijd veel muziek en altijd goede muziek. Bijvoorbeeld drie versies van It Take a Lot to Laugh, It Take a Train to Cry van Bob Dylan. Maar ook uitvoeringen van Carol in Wonderland van hun nieuwe cd. En van David Gogo van zijn nieuwe cd. Verder muziek van Tito Jackson, Debbie Bond, The Dirty Knobs, Kate Taylor. En we beginnen met Eric Gales, I Want My Crown.

Eric Gales van de nieuwe CD Crown, I Want My Crown. En het lijkt dat het weer helemaal een boom op is. Want die man heeft heel diep in de putten zitten door alle drank- en drugsmisbruik. Maar gelukkig is het weer in orde met Eric Gales. Mike Bowden, daar gaan we nou naartoe. Dat is ook een gitarist, een bluesgitarist. Nou, weer wat heel wat dingen maakt trouwens ondertussen. Daarvan is een nieuwe CD uit te komen van Mike Bowden en de A917. Ja, A917 is een begeleidingsband. De CD heet Timepieces en daarvan draai ik Harder to Climb.

Mike Bowden, bluesman uit Engeland, in het noordwesten van Engeland. En de A917, en dat is een snelweg die langs de westkust van Engeland loopt. Hij speelde ook in de band The Blue Swamp Band. Man die al heel wat jaren bezig is, maar in Nederland denk ik verder nog niet zo bekend is. Maar misschien dat door die nieuwe cd Time Pieces, dat hij door een einde maakt. Nathan Jark, totaal onbekend in Nederland. Hij komt van oorsprong uit Californië, is ook wel heel ver weg. En het is een man die een beetje werkt in de sfeer van de traditionele country muziek. Een beetje in de sfeer van Marty Robbins, Johnny Cash en dat soort mensen. Maar daar geeft hij wel zijn eigen draai aan. Loud Mind, dat is zijn debuut-cd van Nathan Jark. En het nummer is The Fire Smells Like Rain.

The Fire Smells Like Rain. Nathan Jaaks was dat. En een beetje uitzonderlijk eigenlijk dat het zo'n kort nummer is. Want dat hoor je niet zo vaak meer tegenwoordig. Met vaak nummers van die 4 of 5 minuten duurt. Maar dit was maar 3:17. Van de cd Loud Mind. Melford Milligan, een nee cd daarvan, heb ik al eerder wat van gedraaid. De cd I Was a Witness. Een man die uit Texas komt. Een zwarte man, een albino. Uit Texas, uit Taylor. Die in Nederland eigenlijk gestrand is door de corona, maar die de tijd goed besteed heeft door een nieuwe cd te maken met Jack Hustings, uitstekende producent, en door van het nummer This Old World.

Melford Milligan. Toch wel mooi, zo'n man uit Texas met een accordeon erbij van de cd I Was A Witness. Kate Taylor, dat is de zus van James Taylor en ook van Alex en Livingstone Taylor. Het is een hele muzikale familie, die familie van James Taylor. Kate Taylor die is ook al jaren bezig, ook al wel 50 jaar bezig denk ik in de muziek. En die is nu weer uitgekomen met een nieuwe cd waar allerlei interessante lui eigenlijk aan meewerkt. Mensen, hij echt van muziek houdt, dan ken hij de naam wel. Dan ken hij de naam Danny Kortsma, goede gitarist. Leland Sklar op bas, de man met die hele lange grijze boord. Russ Kunkel op drums. En dan als gitaristen erbij Albert Lee, een gitarist uit Engeland. En Waddy Wachtel. Dan Dugmore op de steelgitaar. En Scarlett Rivera, die ooit bij Dylan speelde op het album Desire op viool. Nou, dan heb je een koppel prachtig volk bij elkaar die een geweldige cd gemaakt hebt. De cd Why Wait.

compositie van Kate Taylor zelf. Een van de weinige composities van haarzelf op deze cd. Nog een andere staat erop. De rest bent covers, maar wel hele goede covers. Kate Taylor van de cd Why Wait. Je hoort dit soort muziek in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7. En op donderdag om, dan is het tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En daar zitten twee nieuwe cd's eigenlijk bij. En uiteraard het origineel. Het origineel is uit 1965 van de LP Highway 61 Revisited. Nou, dan weet je het al, de liefhebbers in dat geval. Een LP van Bob Dylan. En de eerste uitvoering die is van Carolyn Wonderland. Een Texaanse zangeres, gitariste. Uit 2021, de cd Tempting Fate. En daarop zingt ze het nummer It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, samen met Jimmy Dale Gilmore.

De versie van Carolyn Wonderland van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Van de cd Tempting Fate. En Jimmy Dale Gilmore die erop mee deed, dat was de man die ook speelde in de Flatlanders. Een band uit Lubbock samen met Boots Hancock en Joe Ely. Het origineel dat is op 29 juli 1965 door Bob Dylan. Dat was dezelfde dag dat hij ook Positively 4th Street en Tombstone Blues opnam. En dat deed hij met onder andere Harvey Brooks op de bas en Paul Griffin op piano. En op elektrische gitaar Mike Bloomfield. Nou, de originele uitvoering van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry van Bob Dylan.

Heel apart harmonica-spel van Bob Dylan trouwens op dit nummer. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Ja, u denkt 164. Nou, Nageneeën van David Gogo, man uit Canada. Geboren in 1969, dus nou niet zo heel oud, 52 jaar. Maar in die 52 jaar heeft hij toch al een kleine 20 cd's gemaakt. Terwijl hij eigenlijk ooit begon in zijn muzikale carrière, omdat hij naar een concert ging van Stevie Ray Vaughan. En toen hij door backstage zeg maar, met hem kennis maakte met Stevie Ray Vaughan, toen dacht hij van zo wil ik ook worden. Nou, dat is voor hem aardig uitgekomen. Goede gitarist, goede cd's gemaakt. Dit is van zijn laatste cd, Silver Cup. Zijn versie van It Takes a Lot to Laugh.

Drie totaal verschillende versies van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Het origineel van Bob Dylan, nu 1964. Van David Gogo, van zijn nieuwe cd Silver Cup. En van Carol in Wonderland, ook van hun nieuwe cd Tempting Fate. Nou, nieuwe cd is het niet helemaal meer. Alhoewel, hij is dit jaar uitgekomen. Die van Tito Jackson, een familie van de bekende Jackson Family. Under Your Spell, titel van de cd. En het nummer is Love One Another.

Love One Another van de broer van Michael Jackson, Tito Jackson, die een beetje weinig aandacht kreeg binnen de Jackson Brothers, maar uiteindelijk toch voor zichzelf begonnen is. Under Your Spell, de titel van de nieuwe cd die dit jaar uitgekomen is. We gaan naar Alabama, daar komt Debbie Bond vandaan. Blues Without Borders, dat is de titel van de cd en het nummer High Rider Blues.

Niet bekend, maar wel mooie muziek van Debbie Bond van de CD Blues Without Borders, High Rider Blues. Die verdient eigenlijk meer aandacht. De Dirty Knobs, dat is de band van Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty en de Heartbreakers. Maar helaas, Tom Petty die is niet meer. Heeft zijn eigen bandje, de Dirty Knobs. Vorig jaar uitgekomen met een CD Reckless Abandon. Titelnummer vaker draait in dit programma. Mooie muziek. Nou, een nummer wat niet giet over de voormalige president van Amerika, Donald Trump. Tenminste, daar zullen het niet over moeten gaan, maar giet het eigenlijk wel over. Fuck That Guy.

Ja, wie die er ook met bedoelt. Maar ja, fuck that guy. The Dirty Knobs, mooi nummer van de cd Reckless Abandon. Harry's Blues, zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in Han, ook zoals altijd bijna, van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een man die al, ik denk, bijna 88 jaar is. En die er nou eindelijk met opholt. Nou, niet eindelijk, maar die er helaas met opholt. John Mayall. Hij geeft nog wat kleine concertjes bij hem. Thuis of bij hem in de buurt in Californië. Maar grote optredens, dat is gebeurd. Door mijn herinnering aan betere tijden, aan vroegere tijden. Uit 1967 van de LP The Blues Alone. Sunny Boy Blow.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Rook's Family, dat is de band van de Amsterdamse zanger Rook Williams. Hij was jaren de frontman van Rook Williams en de Fighting Cats, maar onder de nieuwe naam scoorde hij meteen een hit. Het nummer eindigde 11 in de top 40. Daarna vertrok hij naar Amerika, waar hij enige tijd later overleed. Rook's Family, get yourself a ticket.

Rook's Family, Get Yourself a Ticket. Het is een compositie van David Bowie en in 1972 was het een single van Motte Hoepel met David Bowie als producer en achtergrondzanger. Het werd een hit in Amerika, Canada, Ierland, Nederland en Nieuw-Zeeland en in 1995 nam David Bowie het ook zelf nog een keer op. Motte Hoepel, All the Young Dudes.

Motte Hoepel, All the Young Dudes. Bojoura, dat was een zangeres uit Den Haag. Het was Bojoura Kleuver van Melsen. Ze was namelijk getrouwd met focusdrummer Hans Kleuver. Ze werd ontdekt door George Kooijmans en deze single werd een top 10 hit in Nederland. Bojoura, Frank Mills.

Bonjour, Frank Mills. Steeler's Wheel, dat was een band uit Schotland met Gary Rafferty en Joe Egan die het nummer ook samen schreven. Het nummer eindigde 2 in Canada, 3 in Amerika, 5 in Zuid-Afrika, 6 in België, 8 in Nederland, 16 in Australië en Nieuw-Zeeland. Steeler's Wheel, stuck in the middle with you

Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You. BZN uit Volendam werd groot met melige commerciële deuntjes, maar de band begon in 1966 als Engelstalige rockband met zanger Jan Veerman en de latere zanger Jan Keizer was in het begin de drummer. Dit is een cover van Arthur Alexander en het werd een top 20 hit in Nederland. BZN, Every Day I Have to Cry.

BZN, Every Day I Have to Cry. Het nummer is geschreven door John Fogerty van Creedence Clearwater Revival en de cover van Status Quo werd een hit in Europa. Het nummer eindigde 1 in Ierland, 3 in Engeland en Zwitserland, 7 in Duitsland en 11 in Nederland. Status Quo, rockin' all over the world.

Status Quo, rockin' all over the world. Brainbox, dat was een Nederlandse topband met gitarist Jan Akkerman en zanger Cas Lux. En zij zijn tevens de componisten van dit nummer. Het nummer werd gebruikt in de film A Most Wanted Man en er werd een top 10 hit in Nederland. Brainbox, Down.